0: openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

non-stop voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist, bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het Planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Langeveld. In Zeist is een man op straat beroofd van zijn horloge. Dat ging nogal hardhandig. Het horloge werd losgesneden. Opnieuw zijn in Utrecht mensen opgelicht die hun crossmotor wilden verkopen. Tijdens een proefrit gingen de dieven ermee vandoor. En bij een verdachte van inbraak is een grote hoeveelheid sieraden gevonden. We laten foto's zien. Misschien herken jij je gestolen eigendom. Dat en meer vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
4: Radio M Utrecht.
5: Anne, een hele goede morgen.
6: Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Ja, wat zal ik zeggen? Goedemorgen.
6: Hey.
5: Ja, goedemorgen.

0: 6 over 6. De Trams, woensdagochtend. Ja, het is het midden van de week. De dag waarop je even op adem komt zonder dat het tempo eruit gaat. En toevallig staat de zon vandaag ook precies boven de evenaar. De astronomische herfst begint.
1: Ja, heerlijk.
0: Equinox is aan de hand, hè.
1: Equinox?
0: Equinox, dat betekent het is even lang nacht geweest als dat het vandaag dag is.
1: Oh,
0: ja.
1: Oh, nou, dat is het ook niet.
0: Hé, hey, paardendierenarts Iteke Elte die trekt deze zomer veel vaker het West-Nijl-vaccin uit haar tas. De vraag is de afgelopen weken geëxplodeerd. Het virus grijpt dit jaar om zich heen onder paarden. In vooral Utrecht en Zuid-Holland met soms dodelijke afloop. En ook tientallen mensen raakten besmet. Staat op rtvutrecht.nl.
1: Kijk.
0: Ja. Heb je goed geslapen? Kan ik die vraag stellen?
1: Ja, op zich wel hoor. Ja.
0: Nou, goed zo.
1: Wel diep geslapen. Jij ook?
0: Ja, heel diep geslapen. En zin in vandaag. Ah. Woensdag, een van de leukste dagen van de week. Verder muziek. Het weer met Margot Ribbering. De eerste files van de dag. Nou, er is nog niets aan de hand hoor. En over een uur bellen we met Stichting Praat. Die in Vianen de Vuile Was letterlijk buiten hangt tegen kindermishandeling.
1: Ja, mooie manifestatie vandaag daar.
0: Heel goed. Later in Utrecht is wakker gaat de ouderenmarathon in Kanaleiland van start. En spreken we de organisator. Na 6:30 Robert Jan. Hij staat bij een sluis waar al 20 jaar een raadsel op de weg staat gekalkt. Wat is dat nou weer? En op Facebook hebben we ook een vraag gesteld. Wat is je oudste vriendschap? Even de vraag aan jou.
1: Oh, leuk. Ja, een vriendin die ik ken uit vanaf groep 2 toen we 5 waren.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je zus natuurlijk.
1: Ja, oh,
0: ja, dat is ook zo.
1: Ja,
0: goedemorgen.
2: Warme broodjes, koffie of thee.
0: Eet smakelijk.
2: De dag is begonnen, luister maar.
0: Koffiekannetje erbij.

0: bijna kwart over zes. Onze dagvraag op Facebook. Zoek hem eventjes op, Radio M Utrecht. Die draait vandaag om vriendschap voor het leven. Ja, we hebben ook een aanleiding hoor. Connie, die spreekt straks in aan tafel, schrijfster Rosemarie de Boer. Die is daar te gast, heeft een heel boek geschreven over ja, wat vriendschap eigenlijk zo bijzonder maakt. Wat is jouw persoonlijke ervaring met vriendschap?
1: Oh, heel positief. Ja, ja, waren ook. Dit klinkt misschien heel raar, maar er waren ook fases in mijn leven waarop ik te veel vrienden had. Ken je dat?
0: Dat heb ik van een vriend laatst vernomen. En die is ook gestopt met een aantal vriendschappen.
1: Dat snap ik. En ik nu dus ook.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja. Nou ja, er is één vriendschap die is een beetje aan het doodbloeden. En dat is wederzijds. Want ze heeft een heel andere levensfase. En ze woont aan de andere kant van het land. Dus dat is prima eigenlijk wel, vinden we allebei. Maar we hadden het er laatst over toen dus koffie gingen drinken. Van elkaar lang niet gezien. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik zei ja.
0: Als je elkaar niks te vertellen hebt, dan houdt het ook snel op, toch?
1: Ja.
0: Ja,
1: en misschien vind je elkaar later weer, of niet.
0: Ja.
1: Ook goed.
0: Nou ben ik een persoon die heeft aan een paar mensen genoeg. Heb ik mijn hele leven gehad. Ik kan mezelf bijvoorbeeld uitstekend vermaken, ook als kind al. Dus de vrienden die ik heb, die zijn heel bijzonder. En ik heb vrienden op het gebied van muziek bijvoorbeeld. Grote muziekverzameling. Sommigen zie ik bijvoorbeeld maanden niet. En dan spreek je weer af. En dan is het weer zo fijn.
1: Oh,
0: dan voel je de liefde weer. Die vriendschap. Ken jij dat ook?
1: Ja, zeker. Absoluut. Heb jij
0: bijvoorbeeld een vriend of een vriendin waar je bijna wekelijks contact mee hebt? Of dagelijks mee hebt?
1: Ja, wekelijks sowieso een handjevol vriendinnen. En mijn zus, mijn tweelingzus, ben ik ook heel close mee.
0: Ja. Ja, tweelingzus, hoe kan het ook anders, hè?
1: Ja, dat is degene met wie je alles meemaakt.
0: Ja, ja, ja. Ja. Deel je daar ook alles mee?
1: Ja, zo goed als. En dan elke dag. Elke dag contact. Ja, het gaat een beetje ver om alles te delen.
0: Nou, dat is ook zo. Ik denk ook altijd, het is mooi om heel veel dingen te delen. Maar je bent ook een eigen persoon.
1: Ja, ik hoef niet alles aan.
0: Met eigen dingen.
1: Ja,
0: ja, dat is waar, ja. Nou, dat dus vandaag.
1: Ja, nou, we horen dus ook heel graag van jou. Wie is jouw oudste vriendin? Hoe lang ken je die persoon? En waar heb je haar leren kennen? Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Nou, je bent van harte welkom. Straks lezen we jouw reacties.
2: Utrecht is wakker.
0: Goedemorgen.
1: Leuk.

0: geen reclame te maken trouwens.
1: Nee,
0: gewoon een
1: zakje
0: met yoghurt waar je in
1: kan. Ja, nou hartstikke lekker. Ja. Eet smakelijk. Dankjewel. Vind je het goed om even de stapel krantjes erbij te pakken? Ja. Want die lagen vanmorgen weer hier op de deurmat.
0: Ja.
1: Even kijken. Samen er even doorheen bladeren. Zullen we even met de Telegraaf beginnen? Dat doe ik bijna nooit. Hè. Grote letters. Extremisten groot gevaar. De AIVD en de NCTV die zien een bewust gematigde façade. Rechtsextremisten proberen hun ideeën gewoon te laten lijken via politieke partijen en organisaties. En dat gevaar noemen ze urgenter dan een rechtsterroristische aanslag. Volgens de NCTV-baas Mark Kuipers gaan mensen steeds makkelijker haat zaaien, doksen en intimideren.
0: Okay.
1: Dat herken ik wel een beetje, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat is geen goede ontwikkeling. Ja, en op diezelfde voorpagina ook iets heel anders. Hiddema van 82, die zegt ja.
1: Wel ja.
0: Strafpleiter Theo Hiddema trouwt begin november met Tana, 59 jaar. En voor hem is het de derde keer, voor haar de eerste. De aanzoek was niet traditioneel, zegt Hiddema. Ja, we hadden gewoon zoiets van, laten we het maar doen.
1: Zit je dus op de bank en dan kijk je elkaar eens aan, zo tussen twee tv-programma's, en dan zeg je, waarom ook niet?
0: Ja, nou ja, dat is ook romantisch.
1: Nou, zeker. Ja, warm hoor.
0: Ja, en in Zeewolde krijgen vleermuizen een handje hulp. Vermuizing noemt de Telegraaf het. Het gemeentehuis wordt verbouwd. De raad vergadert tijdelijk in een oude brandweergarage met een paar vleermuisfamilies in de open voegen van de muur. Ja, die worden daar met een soort glijbaantje naar buiten geholpen.
1: Wat grappig.
0: Aan de gevel hangen nu 24 vleermuiskasten. Nou, ik hoef daar niet te zijn, kan ik je vertellen. Oh, wat vind ik die beesten.
1: Laat ik je wat vertellen.
0: Nou.
1: We hadden een vleermuis in huis.
0: Hé?
1: Ja.
0: Wanneer?
1: Nou, dat is in de zomer gebeurd. En één keer vloog dat ding door de slaapkamer.
0: Hé, god.
1: Ja, via een... Nee, ja, goed.
0: Ja,
1: maar ze gaan enorm tekeer, dus... Ja, gauw deur dicht gedaan, ramen open gedaan. Uiteindelijk vertrok die weer, maar wat gek, hè?
0: Oh,
1: ja, ik vind het toch hele mooie beestjes, hoor.
0: Oh, nee.
1: Van een glijbaantje voor vleermuizen dan, naar een heel andere vraag. Hoe goed zijn we eigenlijk voorbereid? Dat lees je ook veel, hè? Trouw, weerbaarheid vergt meer dan alleen een noodpakket. Dat zegt Karin van Oudenhoven van der Zee. Zij is directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze wil een overheid die meer oog heeft voor wat burgers in hun eigen wijk al doen. En haar boodschap is, burgers zijn ook experts.
0: Ja, die burgerinitiatieven die springen nu ook wel aardig op, hè?
1: Heel goed, hoor.
0: Naast het verhaal een bekend gezicht met Abu Taleb. Ja, de Trouw die kopt, die zegt, ja, hij wil het echt anders. Hij zegt in één korte zin, de jeugdzorg is op. Het hele verhaal staat in een verdieping van Trouw. Maar ja, die vier woorden die blijven wel even hangen als ik het zo lees. En die volgende krant heeft ook dat rapport op de voorpagina, maar kijkt er net even anders naar. De Volkskrant. De veiligheidsdiensten zien normalisering van extreemrechts. Dus waar jij het net ook over had.
1: Ja, dat zit in alle kranten.
0: Nou, ja, de Volkskrant legt nadruk op taal. Verhullende woorden als remigratie spelen een hoofdrol, staat in het rapport. Achter de façade, zo heet het rapport wat je net ook noemde. Minister van Justitie David van Wiel noemde de demonstratie van afgelopen zaterdag op het Malieveld verwerpelijk.
1: Even kijken. Ook op die voorpagina, en daar word je als muziekliefhebber weer blij van, vind ik.
0: Vertel.
1: 8 jazzmuzikanten over John Coltrane, dat is een hele beroemde. Wat maakt de saxofonist zo geniaal? Met een prachtige zwart-wit foto van een spelende saxofonist erbij. Het antwoord van die 8 muzikanten staat verderop in de krant. Leuk hoor. Van jazz naar geld en macht. Even het FD, het Financiële Dagblad.
0: De Kamer geeft ACM macht om kleinere overnames te blokkeren. Ja, grote bedrijven die de ene kleine zaak na de andere opkopen. Kralenrijgen heet dat. De Tweede Kamer steunde de wet gisteren met een brede meerderheid. En volgens indiener Julian Bushoff vallen ook overnames in de kinderopvang en bij dierenartsen daaronder.
1: Nou, kijk eens aan. Bovenaan op de voorpagina een overname die niet doorgaat. Het Canadese WSP ziet toch af van beoogde overname van Arcadis. Let op dat woordje toch. Er lag dus echt een plan en nu gaat het niet door. Het hele verhaal kun je lezen als je daar belangstelling voor hebt. Pagina 6 van het FD. WSP, dat zal wel WSP zijn. Hè?
0: Ach, ja. Gaan we even naar het NRC. De façadepolitiek rechtsextremisten. En die koppen dus ook met dat rapport. Het NRC legt uit wat dat is. De groepen laten een zachtere versie van hun ideeën zien. Zodat meer mensen die accepteren. Ja, de krant herinnert ook aan afgelopen weekend. Die rellen op het Malieveld. De neonazistische vlaggen. En 24 aanhoudingen.
1: Ja, door zo'n rapport te lezen leer je ook wel een beetje hoe het moet, hè? Denk ik.
0: Ja, dat moet je ook even voor waken.
1: En dan een kop die voor sommige luisteraars heel persoonlijk is. Geadopteerde krijgt ruimere inzicht.

0: Zagen in dossier. Wie geadopteerd is, mag dus meer zien van wat er over hem of haar is vastgelegd. Het verhaal staat bij Binnenland, pagina 14 en 15.
1: Ja. Interessant. Nog één krant dan, die blijft lekker dichtbij. Huis, het AD, Utrechts Nieuwsblad.
0: Daar zijn we.
1: Ja, groot op de voorpagina staat. Halveren van de WW heeft miniem effect. Het kabinet wil de WW terugbrengen van maximaal 2 jaar naar 1 jaar. Mm-hmm. En volgens het Centraal Planbureau helpt dat maar 8000 mensen extra aan het werk. Ja, op dit moment krijgen zo'n 200.000 Nederlanders een WW-kering.
0: Ja, ik hoorde dat vanmorgen ook op Radio 1 in het nieuws. Even kijken in de strook bovenaan. Iets vrolijkers voor je portemonnee dan. Oh. Kleinere IKEA's en lagere prijzen staat er. Met een opvallende uitspraak erbij. Met 10% inflatie moet je keuzes maken. Ja, wie wel eens een hele zaterdag door die gangen heeft gedwaald, die weet, kleiner mag best. Het verhaal staat bij Economie. En dan de foto waar we het aan het begin al even over hadden.
1: Ja, welkom thuis. 3 grote foto's vol kussen en knuffels. En een kind dat een bemanningslid om de nek vliegt. Gisterochtend kwam... Hoe spreek ik dit uit?
0: Nou ja.
1: De ruiter? Ja. Sorry. Terug in Den Helder. Het fregat, zeg ik dat goed?
0: Ja, is goed hoor. Ja, wel ja. Joh.
1: Ik weet het niet.
0: MSS Motorschip, hè?
1: Hoe?
0: Motorschip.
1: Motorschip, aha. Ja. Oké, dankjewel. Ja, lag onder meer klaar voor inzet in de straat van Hormuz. Na bijna een half jaar op zee, eindelijk weer thuis. Sorry, koop. Soms weet ik het ook niet meer.
0: Even lekker doorheen geworsteld door al die kranten. Ja.

0: En ook in Parijs zijn ze wakker. Even een blik op het weer. Over 20 minuten is hier Margot Ribberink. En die schreef: ook vandaag zijn er veel wolkenvelden. Het wordt wel iets warmer dan gisteren met een zwakke zuidwestenwind, 20 graden. En vanavond volgt een beetje regen. Morgen is het weer droog met een mix van zon en wolken. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt 18 of 19 graden. Goed hoor.
1: Het is wel warm.
2: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
0: Morgen, Anne.
1: Hallo.

0: Andrea die stuurt een appje. Goedemorgen, ik had een hartsvriendin, 31 jaar lang, close. En die is helaas tijdens het vliegtuigongeluk in Faro overleden. En ze had een hartsvriend ook, jarenlang. En die is overleden aan een ernstige ziekte. Niet iedereen heeft nog een jarenlange vriendschap. Dat is jammer, hè? Andrea, dankjewel voor je berichtje. Ja. Een beetje een verdrietig berichtje ook. Ja, wij hebben de vraag op Facebook gesteld. Hoe ben jij tot je hartsvriend of hartsvriendin gekomen? Ja. Ben ook wel benieuwd naar de verhalen. Gaan we het straks over hebben. Eerst naar Robert-Jan Boy. En die is volgens mij al op een locatie. Robert-Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Koop en Anne. Ja, ik ben onderweg nog naar de locatie toe. En ik heb een fiets meegenomen. Die moest eventjes in de auto worden ingeladen. Dat heeft alles natuurlijk te maken met het onderwerp van zometeen. Ik ga weer naar Wijk Beduursteden.
0: Oh.
1: Toevallig waren we er gisteren ook op de verkeerspost. Je weet wel, met de verkeersleiders.
0: Dat was niet toevallig.
1: Kijkend naar, niks is inderdaad het toevallig wat dat betreft. Kijkend naar de scheepvaart, et cetera. Maar nu zijn we in de buurt. In de buurt van de Irenesluis. Op mijn fiets kom ik daar eigenlijk al jaren. Daar fiets ik er overheen. Tijdens het wielerrondje, laat maar zeggen. En al jarenlang verbaas ik mij over datgene wat nog steeds op de weg te lezen is. Namelijk de streep van Arnhout. Het is een mysterieuze tekst. Waar van alles achter schuil gaat. En nu is eindelijk de dag aangebroken dat het geheim ontrafeld gaat worden. Jullie merken, ik word een beetje emotioneel.
0: Ja,
1: En dat heeft natuurlijk te maken met de streep van Arnhout. Het heeft met wielrennen te maken, die streep. Ooit is daar een wielrenner als eerste over de meet gekomen. En wij gaan vanochtend deze Arnhout ontmoeten. Aan de streep van Arnhout, meer dan 20 jaar staat het op het wegdek gekalkt. Hij wordt vager en vager, maar aan die streep hangt een wielerverleden schuil. En ook daarover gaan we het hebben. Ook met iemand van wielervereniging Het Stadion, dat 90 jaar bestaat die vereniging. Die ook van alles weet over het wielrennen in zeg maar pakweg 2004, 2005, toen er nog de ronde van Wijk Beduursteden was. Ieder dorp had eigenlijk zijn eigen ronde. Ik noem de ronde van Austerlitz, om er even wat te noemen. De ronde van Odijs, zo kunnen we wel even nagaan. Die hele wielercultuur hangt daaraan vast. En ik ben een beetje een kikkertje in de keel. En we gaan eens even kijken hoe dat nu daar allemaal is. En pratend over die wielercultuur en ook misschien ook nog wel over het immateriële culturele erfgoed wat aan de streep vast zou kunnen zitten. Kortom, ik zie jullie verbaasd kijken in de stoel. Ik zie het werkelijk voor me. Maar je denkt, gaat dit in hemelsnaam over?
2: Inderdaad, je had een woord uit mijn mond.
1: Ja, het is een aanmoediging op de weg, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, je hebt wel wat
1: en de vraag
0: uit te
1: leggen,
0: inderdaad.
1: Wie is nou
0: Arnhout? Robert-Jan Boy, de fiets in de bus. En op weg naar Wijk bij Duurstede. En op weg naar die geheimzinnige streep op de weg. En Arnhout, we gaan hem straks horen, denk ik. Drink even wat, Robert-Jan, dan komt het wel weer goed.
1: Ja, dat
0: inderdaad.
1: Ho, ho.

0: Nowhere on My Mind. Dat is misschien wel een leuke brug hier op Radio M Utrecht naar onze Facebook-vraag. Jij zat hoog in mijn gedachten. Ik heb wel eens dat ik heel erg sterk aan een vriend zit te denken. En dan denk ik, ik moet hem even bellen. En dan belt hij mij.
1: Oh, dat is een hele lange tijd. Ja. Ja.
0: Ken je dat?
1: Ja, een soort telepathie bijna. Hè?
0: Ja, is het wel, hè?
1: Ik heb het met mijn zus wel eens. Ja,
0: ja. Ja, oké, okay, maar
1: dat
0: goed.
1: Dat is ook crazy.
0: Nogmaals, dat is natuurlijk een tweelingzus. Dan hebben we ook een soort brain together of zo, hè?
1: Ja, we zijn allemaal één geheel.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel grappig, zeg, dat je dat had. Ja. Ja, we hebben het dus over goede vriendschappen. Ja, misschien ken je er wel al eentje vanaf de zandbak in de kleuterklas. Of ontmoeten je vrienden pas later op het werk? Of via een sportclub, een hobby of iets dergelijks? Ja, hoe zit dat bij jou? Hoe lang ken jij bepaalde vrienden al? En ja, waar hebben jullie elkaar leren kennen? Dat willen we weten, de vriendschapsverhalen. Er zijn wat reacties op binnengekomen, zoals van David. Die zegt, ja, ik ken mijn oudste vrienden al vanaf 1966. Dus al vanaf de kleuterschool. En ook al zijn we allemaal elders gaan wonen dan in onze voormalige gemeente Zaandijk. Via Facebook hebben we nog altijd contact.
0: Oh ja.
1: Daarvoor is sociale media toch wel echt een uitvinding.
0: Ja, binnenkort Hivesfeer, hè? Dan via Hivesfeer vriendschappen aangaan.
1: Ach, David post een foto erbij van vroeger. Oh, dit is erg schattig. Zo'n sepia-filter zit op zijn hele oude foto. Ik ben dat lachenbekje met dat gespikkelde overhemd. Ah, met de kleuterjuf.
0: Dat moet dus die tijd zijn, 1966 zo'n beetje, 67 of zo.
1: Superleuk, ja.
0: Ja. Ja.
1: Andrea zegt, goedemorgen, mijn beste vriend ken ik nu 36 jaar.
0: Ah.
1: Dat is ook heel mooi. En Tineke zegt, ik ken mijn oudste vriendin al een jaar of 57. We hebben elkaar leren kennen bij de AMEV. Wat is dat? Weet jij dat? Nee, een organisatie.
0: De AMF. Dat volgens mij een verzekeringsmaatschappij.
1: Ah, dus via het werk. Nou, een paar jaar elkaar uit het oog verloren. Ik weet niet meer waardoor precies, maar elkaar weer teruggevonden.
0: Dat kan natuurlijk ook, dat je elkaar via het werk leert. En dan af en toe eens een kopje koffie. Dan een beetje klets tussen de middag.
1: Ja,
0: een broodje,
1: leuk.
0: Dan een keertje buiten het werk.
1: Ja, en zo kun je steeds weer op nieuwe levensfases, leeftijden. Ja. Mensen leren kennen, toch?
0: Hartstikke leuk, hoor.
1: Ja,
0: ja zeker.
1: Leuk.
0: Nou, mooi. Laat het ons weten.
1: Kom maar door. In de app van Radio M of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Helemaal goed. En over een uurtje hebben we er vast wel weer even tijd voor om wat reacties voor te lezen.
1: Ja, dit is zo leuk.
0: Zo dadelijk schakelen we met Margot Ribberink voor het weer van vandaag. Maar eerst John Mayer en Taylor Swift.

0: moet wel goed luisteren, wil je Taylor Swift horen, hè? Heel af en toe komt ze even voorbij.
1: Ja.
0: En jij bent zo'n Swiftie.
1: Ja, ja. Nee, ik vind het wel een heel mooi liedje, maar er komt heel weinig aan bod.
0: John Mayer die stuurde haar een privéberichtje op Twitter dat hij een nummer had waar zij perfect voor was. En nou, in de studio bleek ze volgens hem een van de hardste werkers die hij ooit had meegemaakt. Dat is toch een mooi verhaal.
1: Oh, leuk.
0: Margot Ribberink, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ko. Goedemorgen,
0: Swiftie.
2: Allen. Hoi. Nee, ik ben geen Swiftie. Nee, daar ben ik een beetje te oud voor, denk ik.
0: Nou, wel nee, joh. De leeftijd telt.
1: Nooit te oud voor muziek.
0: Ja, nee, hoor. Dat is
2: oh, ja. Ja.
0: Zeg, zo mistig was het niet, hoor, vanmorgen. Het was eigenlijk heel helder toen ik tussen IJsselstein en Utrecht pendelde.
2: Ja.
0: Er zijn in het oosten, begrijp ik wel, wat mistbanken. En een beetje zon waar ik op hoop vandaag. Komt dat nog?
2: Dat is wel een moeilijke vraag. Want op dit moment zitten we precies op de grens van het heldere gebied in het oosten en zuidoosten van Nederland. Waar op dit moment wel nog mist voorkomt. Bijvoorbeeld in Twente, daar zie ik een zicht van 100, 200 meter. Met behoorlijk lage temperaturen afgelopen nacht in Enschede 5,2 en aan de grond 2,8.
0: Nou ja,
2: dus de astronomische herfst is vannacht begonnen. Maar het seizoen van de lange nachten en de koude nachten en de nachten met mist, die zijn ook begonnen. Maar vooral in het oosten van Nederland. Want onze provincie heeft nog steeds te maken op de meeste plaatsen met wolken vanuit het westen die te maken hebben met een warmtefront die ook de temperatuurdaling hebben tegengehouden. Laagste temperatuur in de beeld 15,4. Nou, dat scheelt wel een lakentje. En de mistkansen vallen dus mee in onze provincie, maar het is wel op veel plaatsen bewolkt. Af en toe is de zon ook nog wel te zien. Ook vandaag moeten we rekening houden dat het meest bewolkt is, maar wel overwegend droog. En zeker niet koud met deze starttemperatuur van 15 graden. Want we gaan straks, als de wind ook nog eens een beetje bijdraait naar het zuidwesten en de warme lucht aanvoert, omhoog naar 20 graden.
0: Maar wel een spettertje regen vanavond, begreep ik uit je mailtje.
2: Ja, dat heeft dan te maken met de passage van een heel zwak koufront. Hè. De bewolking op dit moment wordt veroorzaakt door een warmtefront. Daarachter zit hele warme, vochtige lucht, waarin we dus vanmiddag verblijven. En vanavond komt vanuit het noordwesten een koufront. Dat is niet heel actief, maar er kan wel een beetje regen vallen. En het goede nieuws is, achter het koufront zit een noordwestelijke wind en aanvoer van koudere lucht, maar ook drogere lucht. Dus in de loop van de nacht klaart het helemaal op.
0: Oh.
2: Het wordt niet mistig, wel kouder dan afgelopen nacht. Ik denk aan temperaturen van een graadje of 9. En morgen overdag hebben we heerlijke, droge, heldere lucht met flink wat zon, ook wel wat wolkenvelden en temperaturen die iets onder de 20 graden blijven steken bij die noordwestenwind.
0: Is dat een beetje wat we de komende dagen ook zullen houden?
2: Nou, de komende dagen draait de wind weer naar het zuiden. Dat is de warmere hoek, maar er komt ook weer vochtige lucht naar ons toe. En dat betekent dat in de nacht naar vrijdag de mistkansen weer aanwezig zijn.
0: Oh ja.
2: Ook voor onze provincie.
0: Mm-hmm.
2: Dat het afkoelt naar een graadje of 6. Maar ja, het mist trekt gewoon lekker op, want de zon heeft nog veel kracht. Dus vrijdag in de loop van de middag gaan we met een zuidelijke wind naar 21 of 22 graden. En dat zijn ook de temperaturen overdag in het weekend.
0: Hartstikke goed, zeg. Nou, we hebben iets om naar uit te kijken. En ook over een uurtje, want dan ben jij er weer. Hè?
2: Zeker,
0: ja,
2: gaan we doen.
0: Heb je iets wat ik ergens kan opschrijven op een bordje of een bekertje of een bordje?
2: Ja, ik moet er nog even op broeden, even rijmen.
0: Ah,
2: ja,
0: dat kun je vast, hè.
2: Ja, hey,
0: dankjewel
2: zeker
0: voor nu. En wat mij betreft tot over een uurtje. Hè. Maar goed, tot straks.
2: Tot straks.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
6: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
5: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: Dank je wel. Daarmee is het 7:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ik zeg goedemorgen tegen Marjolein Heijen. Goedemorgen, Marjolein.
8: Goedemorgen.
7: Je bent er alweer. Je hebt het regionieuws alvast op een rijtje gezet. Want om 19:30 dan gaan we dat luisteren. Ik ben benieuwd wat erin zit.
8: Nou, twee brandjes. Want het was druk voor de brandweer in de regio. In het buitengebied bij Utrecht moesten ze op pad voor een schuurbrand. Die was eigenlijk al begonnen in een bouwcontainer. Is overgeslagen naar die schuur. En vervolgens is de brandweer uren bezig geweest met blussen. Op dit moment woedt ook een brand in Apkoude, in een grote berg mestafval. En de mest ligt vlakbij een gebouw, dus daar is een kraan naartoe om de mest uit elkaar te trekken, om dat blussen makkelijker te maken. En wie last heeft van rook, moet daar wel zijn ramen en deuren dicht doen.
7: Ja, goede waarschuwing.
8: Ook nog voetbal, want GVVV en Eemdijk zijn verder in het KNVB-bekertoernooi. Natuurlijk zijn er dan ook weer verliezers. Daar hoor je ook meer over om 19:30.
7: Oké, tot zo.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
10: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden. Hoe kom je daar nu bij?
11: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family.
12: Aanbevolen door vrolijke families.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
7: En we gaan verder.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
7: Anne, goedemorgen.
8: Hallo.
17: Radio M Utrecht.
7: Ah, 7:04, tweede uur van Utrecht is wakker. En de dag die pakt lekker door. Het is nog donker buiten, maar ja, dat krijg je natuurlijk. Ja, precies. Oh. Een petitie roept de gemeente Utrecht op om kinderboerderijen te verplichten tot een diervriendelijk keurmerk. Hm. Of anders de subsidie in te trekken. Reden: op de stadsboerderijen in het Giftpark worden dieren niet oud, maar geslacht voor het vlees. Al meer dan 700 mensen tekenden en bij 250 Utrechtse handtekeningen belandt het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.
8: Nou, kijk,
7: dat staat dan op tvutrecht.nl. Verder muziek, het weer van Margot Ribberink en de files natuurlijk. Nou, die zijn er nog niet hoor. Als ze er zijn, dan lees ik ze voor. Zo dadelijk bellen we met Stichting Praat over de vuile wasmanifestatie in Vianen. Ik ben heel benieuwd hoe dat is.
8: Ja.
7: En Robert-Jan Boy, ja, die is onderweg naar de Irenesluis bij Wijk Beduursteden op zoek naar de man achter een streep die al 20 jaar daar op de weg staat, Robert-Jan.
18: Ja, het is een soort aanmoediging die op de weg is gekalkt eigenlijk dus jarenlang geleden. De streep van Arnoud staat er met grote letters. Het heeft met wielrennen te maken. Maar ja, mensen die daar komen over de ventweg van de Romeinenbaan moeten zich haast wel afvragen. De streep van Arnoud. Wat is het dan voor streep? Wie is in godsnaam Arnoud? Nou, dat raadsel wordt vandaag en de streep wordt vager en vager. Dus het is de hoogste tijd. Wat zijn wij benieuwd?
7: Robert-Jan is zelf een fietser. Robert-Jan, maar je zit in de auto, denk ik, hè?
18: Op dit moment wel, ja.
7: Ja, goeie reis. En wij spreken jou over een half uurtje over de streep van Arnoud. Nou, ik ben benieuwd.
8: Zal
7: wat dat
8: benieuwd?
7: Gaat opleveren. Ja, zeker.

0: Ik kwam er laatst pas achter dat dit alleen maar de stemmen zijn van de Cats. Het is een Amerikaans bandje.
1: Niet het gemiauw bedoel je?
0: Nou,
2: sorry.
0: Wauw. Oh, 6:12, lieve luisteraar. Dat was Anne, die even
1: commentaar
0: levert op de muziek. De Cats, nee, ze hebben het opgenomen in Amerika. En het stond al op de band. Het waren 16 muzikanten. Het was door een Amerikaanse schrijver gemaakt. En zij zongen de stemmen verder in. Dus je hoort eigenlijk deels de Cats en deels 16 muzikanten uit Amerika. Leuk liedje hoor, vind ik het. Een van hun favorieten wat mij betreft.
1: Okay.
0: Be My Day, 6:13. Goedemorgen. Op de markt in Vianen, daar gaan we naartoe, staat vandaag iets opmerkelijks te gebeuren. Als je er rondloopt, zal je meerdere waslijnen, droogmolens, zien met t-shirts, broeken, ja, wasgoed dus. Dat is een manifestatie tegen kindermishandeling.
1: Ja, ja. Waarom? Dat kunnen we vragen aan Ted Kloosterboer. Zij is directeur van Stichting Praat. Ze organiseert dit samen met gemeente Vijfheerenlanden. Goedemorgen Ted, ze is bij ons.
3: Ja, goedemorgen.
1: Ja, al dat wasgoed, en wat zit erachter?
3: Ja, wat we proberen te doen op deze manier is om kindermishandeling veel meer zichtbaar te maken en ook inhoud te geven aan het woord. Dus wat we doen, wat we vandaag ook doen in Vianen, is dat we daar staan met 2 droogmolens, ongeveer 15 wasmanden met schone was.
1: 15?
3: Ja, 15.
1: Ja, dat is behoorlijk wat.
3: Ja, en we hebben 2 strijkplanken waar mensen op kunnen schrijven. We hebben 2 prachtige muzikanten die ook muziek maken. En we hebben 2 wasdames die in gesprek gaan met mensen. Want mensen worden nieuwsgierig van hoe het eruit ziet en de muziek die klinkt. Komen naar ons toe. Nou, dan leggen we een beetje uit wat we aan het doen zijn. En dan gaan we ook echt met mensen in gesprek over hoe ze zelf zijn opgegroeid en opgevoed. Of wat ze eventueel daarvan van kindermishandeling hebben gezien of gehoord. Ja. En daar hebben we dan een gesprek over met mensen.
1: Ja. Ik hoor meerdere dingen die ik interessant vind, waaronder die muziek. Maar ook dat mensen dus kunnen schrijven op de kledingstukken. Wat schrijven ze daarop dan?
3: Heel vaak schrijven mensen iets op over hun eigen ervaringen met kindermishandeling. We hebben bijvoorbeeld een t-shirt waarop staat, het was mijn wiskundeleraar. Zo even uit mijn hoofd. Dus dat soort dingen worden erop geschreven. Dus echt dingen die mensen zelf hebben meegemaakt, of dingen die ze in hun werk hebben gezien, of bij de buren hebben gehoord of zo. En dat soort dingen worden op het wasgoed geschreven. En dat wordt echt buiten gehangen. En op die manier krijgen we gewoon veel meer zicht ook wat kindermishandeling eigenlijk betekent.
1: Ja, helaas ben jij zelf ervaringsdeskundige, Ted. Vroeger heb je het ook meegemaakt, begrijp ik.
3: Ja.
1: Wat gebeurde er?
3: Ik ben opgegroeid in een gezin waar gewoon heel veel aan de hand was. Mijn moeder was niet zo goed in staat om het leven op een hele goede manier te leven. En daardoor werd ze gewoon geen fijne moeder. Het was iemand die mij heel erg verwaarloosd heeft en ook psychisch mishandeld heeft. En mijn vader was zelf ook een man die heel erg beschadigd was. En raakte soms heel erg gefrustreerd. En die heeft mij een aantal jaren seksueel misbruikt. Dus er was echt ongelooflijk veel aan de hand bij ons in het gezin. En ik heb daar eigenlijk nooit hulp voor gekregen. Niet in de zin van dat jeugdhulp binnen ons gezin is gekomen. Dus het heeft allemaal behoorlijk lang kunnen duren. Ik heb gelukkig wel hulp gekregen van een oom en tante die niet de mishandeling hebben kunnen stoppen, maar wel heel veel voor mij ook hebben gezorgd. En me net voldoende hebben meegegeven, waardoor ik ook mijn trauma's heb kunnen verwerken.
0: Goh, Ted, ik krijg er kippenvel van als je dit verhaal vertelt. Wat bijzonder dat je daar ook zo open over bent. Want ik heb zo het idee dat heel veel mensen dit ook moeilijk vinden om te vertellen. Hè? Jullie hangen nu echt de vuile was buiten. Jij doet dat eigenlijk zelf ook, zelfs op de radio. Ja. Dat vind ik heel erg knap van je. Je gaat de gesprekken aan met mensen daar die daar lopen en vragen hebben. Hoe ga jij zo'n gesprek met iemand aan?
3: Ja, meestal zien we dat mensen nieuwsgierig zijn over wat we aan het doen zijn. Dus dat vragen we dan van, goh, ben je nieuwsgierig? Mensen zeggen dan ja. Dus dan leggen we een beetje uit wat we aan het doen zijn. En dan stellen we ook echt de vraag, maar hey joh, hoe ben je eigenlijk zelf opgegroeid? Of hey, heb je er wel eens mee te maken gehad, op wat voor manier dan ook? En over het algemeen gaan mensen dan gewoon vertellen. En heel vaak begint het verhaal wel met de woorden, ik heb er zelf gelukkig niks mee te maken gehad, om vervolgens te gaan vertellen wat er wel allemaal gebeurd is. En dat vinden we, dus wat we ook proberen te doen met de vuile wasmanifestaties, is dat we mensen de ervaring willen meegeven dat het gewoon kan. Dat je het er gewoon over kan hebben, zonder dat er rampen gebeuren. En ook dat je kan ervaren dat het eigenlijk heel erg een opluchting kan geven, ja, om het erover te hebben.
1: Ja, ja, want kindermishandeling, daar valt niet alleen geweld en fysiek al onder. Wat kan bijvoorbeeld nog meer onder mishandeling vallen, Ted?
3: Bijvoorbeeld ook verwaarlozing. Dus dat kinderen in de winter geen passende kleding hebben, waardoor ze het altijd koud hebben. Of dat kinderen niet voldoende te eten krijgen. Of niet voldoende aandacht krijgen. Ook dat is allemaal, het zijn allemaal vormen van kindermishandeling. En verwaarlozing klinkt bij heel veel mensen nog enigszins vriendelijk in de oren. Maar de gevolgen van verwaarlozing zijn net zo heftig als wanneer er fysiek geweld gebruikt wordt.
0: Ja, ja. Ja, daar heb jij zelf ervaring mee. Vanochtend om 11 uur in Vianen staan jullie er dus. En 's middags komt wethouder Kees Bell langs. Ja. Wat is zijn rol vanmiddag?
3: Waarschijnlijk gaat hij iets zeggen of iets ook op een stuk wasgoed schrijven. Ik denk zomaar niet dat het dan zijn eigen vuile was is, maar wel iets over hoe het in de gemeente via Vijf Herenlanden speelt. En waarschijnlijk gaat hij gewoon ook even met ons in gesprek over wat doen we hier. En we merken ook, dit is een project wat we door heel Nederland doen. En we merken ook, vorige week stonden we in Heerenveen, er kwam ook even een wethouder langs. En dan zien we ook dat juist door die vuile was, door alle verhalen die er hangen, dat het ook bij hen een enorme bewustwording teweeg brengt van, oh, maar hier gaat het dus over. Ja. En dat is wat we heel erg belangrijk vinden, dat we dat echt kunnen laten zien. Hier gaat het over. Ja.

0: dan is het heel erg belangrijk dat je even contact maakt met een kind. En dat je zegt, hey joh, hoe gaat het eigenlijk met je? En dat je een kind laat voelen dat het belangrijk voor je is. En daarmee, dat kan ik ook uit eigen ervaring vertellen namelijk, daarmee doe je heel erg veel goeds. Ja. En dus dat is ook wat we mensen mee willen geven. Het is niet zo dat je helemaal machteloos bent. En het is ook niet zo dat je meteen jeugdzorg moet gaan bellen en vreselijk veel overhoop moet halen. Gewoon even een kind aankijken en zeggen, hey joh, heb je zin in een kopje thee? Want dan gaan we dat lekker even samen drinken. Ook dat is al helpen.
1: Ja, nou, heel belangrijk, ook heel hoopvol wat je vertelt. Ted Kloosterboer van Stichting Praat over de vuile was manifestatie in Vianen. Vandaag tegen kindermishandeling. Heel erg bedankt voor je openheid en heel veel succes vandaag.

0: Vandaag in Bureau Hengeveld. In Zeist is een man op straat beroofd van zijn horloge. Dat ging nogal hardhandig. Het horloge werd losgesneden. Opnieuw zijn in Utrecht mensen opgelicht die hun crossmotor wilden verkopen. Tijdens een proefrit gingen de dieven ermee vandoor. En bij een verdachte van inbraak is een grote hoeveelheid sieraden gevonden. We laten foto's zien. Misschien herken jij je gestolen eigendom. Dat en meer vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Half acht, Radio M Utrecht en Marjolein is er weer. Goedemorgen weer.
5: Goedemorgen.
4: We gaan naar het nieuws.
5: Ja, met een drukke nacht voor de brandweer. Rond 3 uur was in Utrecht brand ontstaan aan de Nederrijnse weg. Die brand begon in een bouwcontainer die vol zat met hout en bouwafval en sloeg over naar een naastgelegen schuur. In die schuur stonden volgens de brandweer veel bouwmaterialen. Rond 7 uur was de brand in het buitengebied ten zuiden van Utrecht onder controle. En nu zijn ze daar nog aan het nablussen. Ook veel rook boven Abcoude. Daar wordt momenteel geblust aan de Gein-Zuid. Daar staat een grote berg mest in brand vlakbij een woonboerderij. De brandweer heeft een kraan laten komen om de mest uit elkaar te halen. Dit kan nog een paar uur duren. De brandweer gaat er niet van uit dat het vuur zal overslaan. Maar wie last heeft van de rook, die moet wel zijn ramen en deuren dicht houden. Utrecht, Rotterdam en Den Haag eisen landelijke maatregelen tegen zorgfraude. Criminele netwerken misbruiken kwetsbare inwoners en publiek geld. Nieuwe zorgaanbieders kunnen nu zonder controle relatief makkelijk beginnen. En de steden willen daarom een landelijke screening, schrijven ze in een brief aan het Rijk. De amateurs van GVVV en Eemdijk zijn door naar het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De Veenendaalers die wonnen met 4-0 van DVS 33, Eemdijk met 2-1 van RBC. Beide ploegen spelen in de derde divisie. Het is Spakenburg niet gelukt om een ronde verder te komen. Na strafschoppen werd die ploeg uitgeschakeld door RKAV Volendam. En ook Sportlust 46 is niet door. Vrijdag is de loting voor de volgende ronde en dan doet ook FC Utrecht mee. En een uitgebreid verhaal met de winnaars en ook de verliezers lees je in de app.
4: Een heerlijke naam, Sportlust.
5: Ja, krijg je toch zin om te sporten?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Het weer nog even, vrij veel wolken. Het is iets warmer dan gisteren met 20 graden. En vanavond wel kans op wat regen.
4: Nou, we gaan het zien hoor. Dankjewel Marjolein, ik spreek je over een half uurtje weer. We gaan even kijken op de weg. Daar begint heel langzaam wat rustig aan te doen. En dat heeft weer gevolgen. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. De bekende tussen Stroe en Hoevelaken. Vertraging van 10 minuten. Dan gaan we even naar een paar N-wegen. De N230 Utrecht richting Maarsen. Daar stroopt het een heel klein beetje tussen Utrecht Overvecht en Maarsenbroek. Kost je 5 minuten. Extra. Hetzelfde geldt voor de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Ja, het is maar een kleine file, maar toch. Ik wens je sterkte en laat hem op Radio M Utrecht staan.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen thuis.
10: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
13: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Die telen hier wierig hoor bij Radio Utrecht. Lekker liedje hoor. Even aan mijn superjonge superproducer vragen of ze dit kent. Is dit bekend voor jou?
1: Rock Your Baby, ja, ik ken het wel. Maar het is niet iets wat ik meezing.
0: Nee?
1: Nee.
0: Terwijl de rest zing je allemaal wel mee. Hoe zit dat dan?
1: Ja, ik zou dit zelf nooit opzetten thuis.
0: Oké, dat is een duidelijke.
1: Is
0: maar je komt het ook niet tegen op TikTok of zo. Of,
1: nee,
0: we kunnen er misschien nog wel weer een hit van maken. Hè? Je
1: nou,
0: moet ik
1: een dansje bedenken of van hype of zo.
0: Ik kan je wel even filmen. Ja, dat komt
1: met
0: wel
1: die
0: goed.
1: Krukken, ja, leuk.
0: Ik kijk eens op de klok. Het is tijd om af te reizen naar Wijkbeduurstede. Voor de tweede dag op een rij. Naar de Irenesluis in dit geval. Waar Robert-Jan Boy al een tijdje rondloopt. Want daar staat al meer dan 20 jaar een streep op de weg gekalkt met maar één woord erbij, Arnoud. En niemand die weet wie die man is, begrijp ik van Robert-Jan. En de letters worden met het jaar vager. Nou, voordat het raadsel helemaal wegslijt, probeert hij het te ontrafelen vanochtend. Robert-Jan, ben je al iets wijzer geworden?
2: Jawel. Want we hebben wat research gedaan natuurlijk, dat begrijp je, Koop.
0: Ja.
2: En Anne, uiteraard.
1: Ja.
2: Ik zit nu op de fiets, op weg naar de streep van Arnoud. Want het gaat echt om die hele tekst, de streep van Arnoud. Hier gekalk op de Romeinenbaan, inderdaad in de buurt van de sluis, vlakbij de Lekdijk. Ik zie hem hier rechts voor me, die weg die een beetje omhoog loopt eigenlijk. Want je moet een beetje omhoog om over het Amsterdam-Rijnkanaal te komen. En dit is een plek waar fietsers, brommers, van alles komt hier voorbij. En ze moeten kennis hebben gemaakt met die streep van Arnoud. Het is een beetje ook een obsessie geworden voor mijzelf. Want ik rijd hier ook al enige tijd. En dan vraag je toch af, wie is nou Arnoud? Dat de streep van Arnoud daar staat. Komt een auto waar er veel te hoge snelheid voorbij gereden. Meneer, als u luistert, gebruik een beetje uw verstand, zou ik bijna zeggen. Maar de streep van Arnoud, die rijdt nu naast mij. Het is ongelooflijk. Op de racefiets. De streep van Arnoud, dat is natuurlijk niet de hele naam. De werkelijke naam is Arnoud Witsenburg. Wat een moment is dit.
3: Absoluut. Het is leuk om hier na ruim 20 jaar weer terug te zijn. En eigenlijk een beetje een soort herbeleving te hebben van toen.
2: We zijn op weg naar de streep van Arnoud. En niet voor niets op de fiets. Want wat gebeurde er pakweg 2004, 2005?
3: Nou, ik reed districtskampioenschap bij de elite. En we waren met een kopgroepje van 9 man. En ongeveer 800 meter voor de streep sprong ik weg. En hield het vol tot de streep. En ik won de kampioenschappen voor 2 goede sprinters. En daar ben ik nog steeds trots op.
2: Het was een groot wielerpeloton wat hier de beklimming, zeg maar, aanhief.
3: Nou, we waren ontsnapt met 9 man. Met 2 goede sprinters, Goden Tadeu en Camille van den Berg. En die wou ik kloppen. En ik wist dat ik ze niet kon kloppen in een directe sprint. Dus ik ben 800 meter voor de streep weggedemereerd. En ik kon het volhouden tot de streep.
2: Arnoud Witsenburg is een winnaar, een wielrenwinnaar. En we zitten nu dus op de fiets, ik zei het net al. En we naderen nu de streep. In de verte zien wij Leo van Ede staan. Die speelt ook een rol in het verhaal. En de streep, we zien hem nog niet. We zien daar wel bijna de top van het Amsterdam-Rijnkanaal, zeg maar. Moet hier dan ergens zijn. Even kijken, Leo van Ede staat erbij. Ja, wat gaat er nu door? Wat dat? Hier
3: ja, daar kom ik. Ja,
2: hier is hij. Ha, kijk eens eventjes, daar staat het, ja. Even gaan keren, op een veilige manier. Leo van Ede.
4: Ja.
2: Wat fantastisch.
4: Ja, geweldig. Mijn oude buurjongen heeft hier gewonnen. Provinciaal kampioenschap. Wat wil je nog meer?
2: Met de oude buurjongen, hoe zit dat?
4: Nou, vroeger toen ik besmet was met het wielervirus, was hij mijn buurjongen.
2: Ja?
4: Dat heb ik overgebracht naar hem. We zijn samen gaan fietsen. Dus de eerste of de tweede fiets hebben we samen opgebouwd. Zelf de wielen gespaakt.
2: Ja? Dus
4: alles erop gezet enzovoort. En toen is hij gewoon als een speer gegaan sindsdien.
2: Maar toen ging Arnoud wedstrijden rijden.
4: Ja.
2: En dat ging heel goed.
4: Ja, dat ging steeds beter. En nog steeds.
2: Ja.
4: En nog steeds een superkampioen.
2: Arnoud is 55 jaar. Leo van Ede
4: is 75
2: jaar.
4: Ja.
3: Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik bij Leo in het wiel zat toen ik jong was. Dat ik blij was als we thuis waren, want ik was zo kapot. Dat kan ik me ook nog goed herinneren.
2: Ja.
3: Dus Leo heeft me, zeg maar, aan het wielrennen gebracht.
2: Wat doe je verder?
3: Ik ben fysiotherapeut.
2: Ja?
3: Ja.
2: Gezin?
3: Ook een gezin, 2 kinderen. al volwassen, 21, 22. Een vrouw, ja. Lies, die luistert denk ik nu ook.
2: Ja, doe haar even de groeten.
3: Ja, de groeten, Lies. Tot zo.
2: Waarschijnlijk is ze emotioneel nu.
3: Ja. Nou, ik denk dat ze heel hard lacht en dat ze denkt, wat is dit?
2: Wat is dit? Nou, ja. Weet je wat, we stappen nog even af. Dan gaan we zo meteen uiteraard uitgebreid door. Want we krijgen hier nog meer bezoek. Eens even kijken, hier is hij dus, hè?
5: Ja, hier is de streep.
2: Hier is de streep. En jij hebt hem hier, wanneer heb je hem gekalkt eigenlijk, Leo?
4: Ja, ik heb hem 2 dagen nadat hij gewonnen heb ik hier dat erop gekalkt. Maar niet gekalkt dus. Het is gewoon verf. En die verf heeft dus 21 jaar gehouden.
2: Ja, toch ongelooflijk.
4: Ja, ongelooflijk goede verf.
2: Toen je dat hier op de weg aan het kalken was. Dus een rechte streep inderdaad. Daarboven de streep. En dan onder de streep van Arnoud.
4: De streep van Arnoud, ja.
2: Was je nog bang dat het hier opgepakt zou worden of zo?
4: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik heb goed in de penarie gezeten.
2: Ja, serieus?
4: Ja. Nee. Ja. Tuurlijk niet. Maar het is gewoon een emotionele explosie van me.
2: Het is eigenlijk een soort symbool ook van de wielercultuur, hè?
3: Ja, zeker, want dit staat nog steeds 20 jaar. Dus het geeft nog steeds elke keer een herinnering als je er langs fietst. Ja. Nou, zo ben jij er ook op gekomen om er wat mee te doen.
2: Precies, zo zit dat. Nou, zometeen komt nog Herman de Jong van Wielervereniging Het Stadion. Die heeft hier ook herinneringen aan. Dan gaan we het hebben over de wielercultuur van toen. Want toen waren er nog volop wedstrijden. Misschien komen er nog mensen hier aan die zeggen, ja, de streep van Arnoud. Nou, ik word er ook gek van die vraag, wie is nou Arnoud? En die kan dan ook hier tot rust komen. Want precies. Arnoud Pinsenburg.

0: Even de zweep erover. Dave Didozy, Wiki Mikintic. The Legend of Xanadu. Ja. Vrienden of vriendinnen. En dan zeg ik tegen Anne.
1: Ja, elke dat zijn wij ook vriendin. Toch wel.
0: Ja, ja. Ja, heel professioneel natuurlijk. Hè.
1: Collega's. Hey,
0: en hoe heet jouw beste vriendin?
1: Esther.
0: Leuk.
1: Okay,
0: daar gaan we het over op Facebook, hè?
1: Ja.
0: Ik heb meerdere. Ik zou niet kunnen zeggen. Graham is een hele goede vriend. Arjan, een hele goede vriend. Erik. Ja.
1: Oh,
0: zijn ze, dat zijn wel een beetje degenen die. Ja, Michel natuurlijk. Ja.
1: Leuk. Nou, krijgen ze allemaal even de eer op Radio M hier. En we horen het dus ook graag van jou. Hoe lang ken je je oudste vriend of vriendin al? En waar hebben jullie elkaar leren kennen? We hebben het daarover met in aan tafel vandaag bij Connie in Rosemary de Boer. Of Rosemarie de Boer vertelt over haar boek Vriendschap. Wat telt is de blik van de ander. Dus vandaar dat we het hier gezellig over hebben.
0: Hoor, ja, zeker.
1: Komen we zo meteen terug op wat reacties? Kan ik gewoon eentje doen?
0: Ja, eentje
1: een tipje
0: goed,
1: van de sluier.
0: Ja, ja, ja. Mijn beste vriendin is trouwens Marja.
1: Oh, hey, dat is ook leuk. Nou, wat goed. Nou, Johanna die reageert. Zegt, ik ken mijn oudste vriendin Rini vanaf de middelbare school in Leeuwarden. Ze plaatst er ook een foto bij van vroeger. Erg leuk. Ze gingen vroeger vaak samen kamperen. En naar de open lucht spelen in Drenthe. Dat is een mooie herinnering die ze samen delen.
0: Ja, ja. Zeker, zeker. Nou, blijf ze delen met ons, want daar gaat het de hele dag over. En Connie die pakt dat vanmiddag dus op, letterlijk. En Aart die zal vanavond de samenvatting wel een beetje geven, denk ik.
1: Zeker.
0: Een andere vriendin is natuurlijk Margot. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn allemaal vriendjes en vriendinnetjes hier, hè?
1: Ja, hoor.
0: Het is 7:08. Dat is altijd een mooie tijd om even te noemen, vind ik. Ja, het is een beetje licht aan het worden. Een beetje bewolkte dag vandaag, toch?
2: Ja, bij ons wel. En wil je de zon zien, hoef je niet eens zo heel ver te rijden. Beetje richting het oosten of zuidoosten. Bijvoorbeeld Den Bosch ligt in de zon. Arnhem ligt in de zon. Nijmegen heeft nog even wat mist. Want in die heldere gebieden in het oosten en zuidoosten is het koud geworden in Enschede. Een temperatuur van 5 graden aan de grond, zelfs onder de 3. En daar is het nog mistig. Maar mist in deze tijd van het jaar met een zonnetje erbij. Nou, dat duurt nog een half uurtje. Dan is het daar opgeruimd. Maar wij zitten onder de bewolking. Veroorzaakt door hetzelfde warmtefront dat gisteren ook al bewolking veroorzaakte in onze provincie. Heel actief is de bewolking niet. Er kan in het uiterste noordwesten misschien een enkel licht spatje gevoeld worden, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. En die temperatuur, ja, die doet niet zoveel op dit moment, 15 graden. Maar de wind gaat uit het zuidwesten waaien, gaat ook wat toenemen in de loop van de ochtend. En daar komt gewoon nog warmere lucht vandaan. Dus we gaan wel naar 20 graden met een hele hoge luchtvochtigheid. Beetje het weer vergelijkbaar met gisteren. Dat je denkt van ja, eigenlijk heb die hele jas niet nodig. Maar ja, de zon die zou het wel wat beter mogen doen.
0: Ja, en dan, hoe gaan we verder?
2: Ja, het is zo dat vanavond en vannacht een heel zwak koufrontje over onze omgeving trekt. Dat komt vanuit het noorden. En dan zou er op een enkele plek een spatje gevoeld kunnen worden. En dat is dan vannacht weer voorbij. Achter dat koufront draait de wind naar de koudere noordwesthoek. Maar ja, er komt ook drogere lucht vandaan. Dus wat dat betreft zitten we morgen met iets lagere temperaturen. 18, 19 graden. Maar de zon is er weer bij.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft denk ik dat morgen de mensen blijer worden van het weer dan vandaag. Hoewel, het is helemaal niet slecht hoor. Want je kunt lekker naar buiten en het is echt niet koud. Maar de zon, daar zullen we eventjes op moeten wachten. Ja. Die is morgen weer bij. En ook vrijdag en het weekend na mistige en koude nachtjes. Want dat hoort natuurlijk ook wel een beetje bij de herfst waarin we nu beland zijn. Maar overdag, als de wind weer naar het zuiden gaat draaien, wordt het met gemak meer dan 20 graden. Zelfs maar 21 of 22.
0: Kijk eens aan. Nou, dat is hartstikke lekker om naar uit te kijken. Even tot slot van dit bulletin. Jij hebt, wacht even, pak even
2: het bordje. Ja, nog een tegeltje. Ja?
1: Oh. Hey! Nou, kijk eens uit, Koop.
0: Laat het vallen.
1: Oh, de volgende keer pak ik het weer, hoor.
0: Ja.
2: Oh jee, tegeltje kapot.
0: Ik schrijf wel even mee.
2: Ja, ja. Nou, daar komt hij dan. Het gaat over de wolken en over de zon. De herfstwolken drijven traag en zwaar, maar brengen morgen warme zonneschijn. Dat is klaar.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
11: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
10: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
12: Dank je wel. Daarmee is 8:03 geworden. Opnieuw goedemorgen, Marjolein. Het regionieuws met een schuifje voor het microfoon.
13: Ja, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
13: Veel rook boven Apkoude. Daar is vanmorgen brand uitgebroken in een berg mest aan de Gein-Zuid, vlakbij een woonboerderij. Met een kraan is die mest uit elkaar gehaald. De brandweer is daar nog wel aan het blussen. Wie last heeft van de rook, die moet natuurlijk zijn ramen en deuren dicht doen. In Utrecht ook brand, in een bouwcontainer vol afval. En het vuur is vannacht overgeslagen naar een schuur. De brandweer heeft uren geblust en vanmorgen was het vuur dan ook onder controle. De schade is groot. Veel vraag is er naar vaccinaties tegen het West-Nijl-virus bij paarden. De ambulante kliniek voor paarden van de Universiteit Utrecht, die is er maar druk mee. En ook dat hoor je zo. En dat is om 8:30.
12: Dankjewel. Dan zie ik jou straks. En dan horen we jou straks heel graag. Even kijken hoe het op de weg is. Nou, dat valt nog niet mee. Alhoewel A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken. Dat is een bekend stukje. 10 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Rechte rijstrook dicht. Kost je 20 minuten extra. Ruim 5 minuten op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ook 5 minuten op de N227 Wijk Beduurstede richting Amersfoort tussen Den Treek en de aansluiting met de A28. En het is wat stroperig op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Goeie reis allemaal.
1: Dagje uit, dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
17: De Midget Golf Tuinenlagen Vuursen zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golf Tuinen van Europa.
18: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Koop Geersing.
21: Radio M Utrecht.
12: Het is 6:08, het laatste uur van Utrecht is wakker. Het einde van de week gloort al een beetje, hè? Dat heb je altijd een beetje op woensdag.
13: Ja, breekt de week.
12: Steeds die...
13: Maar de vrijdag is nog niet in zicht, hoor.
12: Nee. Vanochtend om 9:00 staat de rechtbank Utrecht voor een bijzonder kort geding. De stichting Wakker Dier klaagt de NS aan omdat die weigert een reclameuiting te tonen op de stations in aanloop naar Werelddierendag. De oproep: eens een dag geen 650.000 dieren eten. Wakker Dier noemt de weigering een beknotting van de uitingsvrijheid. Meer lees je daarover op rtwutrecht.nl. Nou ja, muziek, je bent het gewend, hè? Dat is het recept. Het weer met Margot Ribberink en de laatste stand op de weg. Die heb je net gehoord. Zo dadelijk bellen we met de organisator van de Ouderenmarathon die vanochtend Knaleiland op zijn kop
13: zet. Ja, zeg dat wel.
12: Ik zie het al voor me. Leuk hoor. En Robert-Jan Boy, ja, die is er. Die houdt vol bij de Irenesluis, nog altijd op zoek naar die, nou, die heeft hij gevonden hoor, die ene Arnoud.
22: Ja, en dit is het geluid van de streep van Arnoud. Daar gaat het om, hè? Arnoud Witsenburg, die hier genoemd wordt al meer dan 20 jaar lang, vlak voor de top, zeg maar, van de beklimming van de sluis over het Amsterdam-Rijnkanaal. De Romeinenbaan, om precies te zijn, bij Wijk Beduurstede. En hier staan de letters de streep van Arnoud. Op de weg gekalkt, 2004, 2005... Hij staat hier naast me, nog steeds. Laat even je geluid horen.
23: Ik ben er nog steeds, inderdaad.
22: Arnoud Witsenburg, gaan trainen voor?
23: Ik ga nu een gravelwedstrijd rijden in Australië. Ik ga naar mijn vader, die woont daar. En dan ga ik ook de WK gravelfietsen.
22: Kijk, nou, zometeen komt Herman de Jong nog erbij van wielervereniging. Het stadion bestaat 90 jaar. Weet ook veel van wielerhistorie. Want deze streep van Arnoud weerspiegelt eigenlijk een tijd van het wielrennen die er nu niet meer is. Ik heb gesproken met de gemeente Wijk Beduurstede. Die zegt, ja, er is misschien wel hoop dat de streep behouden blijft als immaterieel erfgoed. Nou ja, daarover zometeen veel meer. Nog even dat kenmerkende geluid. Ja, en dat gejuich nemen we er in gedachten mee.
11: Wereldnieuws uit Wijk bij Duurstede. Dankjewel, Robert-Jan Boy.

0: Anne?
1: Ja?
0: Elvis of UB40?
1: UB40. Ja, dat doet jou pijn in het hart, ik weet het.
0: Nee hoor, nee.
1: Oh, mag. Je een Elvis-fan bent, hè?
0: Nou, ja. Niet alles, hoor. Nee.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, Elvis is ook wel leuk, maar...
0: Ja, je, nee, het is klaar.
1: Ja, UB40, ja, ja. Ik heb gekozen, nu kan ik niet meer terug.
0: Hey, op onze Facebook-vraag blijven berichtjes binnenkomen. Erna appt, ja, de vaste vriend of vriendin, meer dan 50 jaar. En we gaan elk jaar nog op vakantie samen.
1: 50?
0: Zo kan het ook, hè?
1: Ja, geweldig,
0: toch? Dat vind ik hartstikke leuk.
1: Ja,
0: ja, zeker. We gaan even naar Utrecht. We gaan eventjes naar Kanaleneiland. Het wordt een hele sportieve ochtend voor ouderen in Utrecht. In de wijk Kanaleneiland. Dat klinkt namelijk het startschot voor de ouderenmarathon. Tientallen oudere seniors, noem ik dat liever, trekken dan hun sportschoenen aan om de Prins Klaus Brug te trotseren. Nou, wat een mooi initiatief, zeg. Nathan Rozema, die organiseert het. Goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: De sportschoenen al aan?
2: Ik zelf niet. Ik heb mijn
0: stevige stappers.
2: Militaire boots aan.
0: Ja. Oh, ja. Ja, ik denk, jij moet het voorbeeld geven. Dus wie weet sta je daar wel helemaal klaar. Hey, hoe kwam het dat je dacht, dit moeten we regelen, een oudere marathon?
2: Ja, we doen het al vanaf 2008, maar dan met kinderen. Het is begonnen toen de Prins Klaus voor 5 jaar bestond als symbool, want we vonden het zo'n mooie brug. En we zijn met de wijkcoöperatie die het organiseert en ondernemend Kanaleneiland zijn we voor bruggen bouwen. En we deden het al jaren met kinderen en we werken ook samen met allerlei verzorgingshuizen van Actie Continu, Vecht en IJssel en Attiva, noem maar op. En die zitten eigenlijk een beetje op zichzelf. En de naam Kanaleneiland is, als je niet oppast, heel toepasselijk. Want dan is het een eiland.
0: Ja.
2: Eilanden.
0: Ja. Ja.
2: Eiland van ouders met kinderen. Eiland van ouderen in een verzorgingshuis. En we dachten, hoe leuk is het? Want heel veel ouders vinden kinderen ontzettend leuk. En kinderen natuurlijk, ouderen ook.
1: Ah.
2: Toen dachten we, gaan het bij elkaar brengen. Het is natuurlijk een hele gekke combi.
0: Nou, weet ik niet.
2: Maar ook heel leuk, want de kinderen dan de ouderen aanmoedigen.
0: Ja. Het heet een oudere marathon. Misschien kun je je telefoon even een klein beetje verplaatsen, want het klinkt heel erg, er zit heel erg in. Als je het hebt over oudere marathon, wat voor leeftijden moeten we dan denken, Nathan?
2: De ouderen zijn, sommigen zijn echt al dik in de 80.
1: Geweldig.
2: Het wisselt. Het is vanaf het moment dat zelf meer. Dit zijn wel allemaal. De meeste ouders zijn allemaal wel die iets van zorg nodig hebben.
1: Ah ja, ja.
0: Die meedoen.
2: Sorry?
0: Die meedoen, bedoel je?
2: Ja, ja.
1: Hoe zit dat dan? Want ja, een marathon, hardlopen of rennen, dat kan best belastend zijn.
2: De naam marathon is een superlatief om het. Gewoon om een aantrekkelijke naam te maken. Maar het is over de brug heen en weer lopen. En dat is, voor de kinderen heel zwaar. Voor de ouderen nog zwaarder.
1: Ja.
2: Dat is 2 kilometer ongeveer.
1: Ja.
2: Alleen, dus dat is een 20ste van een marathon.
1: Oh, hoe heb je de ouderen zover gekregen om mee te doen dan op zo'n leeftijd?
2: Via de mensen die daar werken, zoals Mickey Smits. Die werkt bij Vecht en IJssel. Bernard van gisteren bij Action Continu, die mensen die, die werken in de organisatie. Dat zijn oudere zorgorganisaties.
1: Okay. Ja.
2: En Attiva, die hebben we hier in het krachtstation van waar we doen, hebben we hier zelf zitten. Er komen iets van 20, 30 Marokkaanse ouderen iedere dag.
1: Ja.
2: En die willen allemaal wel wat doen.
0: Nathan, hoeveel gaan er meedoen?
2: Iets van 30.
0: 30 stuks, dat is toch nogal wat, zeg.
2: Ja, zeker.
0: Hey, en het begint bij de Amerikalaan, begrijp ik. En dan?
2: Het begint aan de voet van de Prins Klausbrug aan de Amerikalaan kruising Marco Polo-laan. Dat noemen ze ook wel de O-vonde. Best wel veel ongelukjes gebeuren. En vanaf daar zetten we het af, lopen we naar de overkant van de Prins Klausbrug naar Papendorp. En dan keren we om en dan gaan we weer terug.
0: Gaaf. En alles is afgezet voor het verkeer?
2: Ja, we doen het alleen over het fietspad en het voetpad. Dus gelukkig hoeft niet het hele verkeer te worden afgezet. Want het is altijd al een hele tour, hè? Met het verkeer in Utrecht.
0: Nou, dat geloof ik, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus we hebben dan het fietspad afgezet met verkeersregelaars. En er zijn wel 300 kinderen die gaan lopen. En de groep ouderen wordt ook ieder jaar ietsje groter.
0: Ja, dus we kunnen aanmoedigen. We kunnen even langskomen om te kijken en aan te moedigen.
1: Ja, en bellen.
2: Ja. De eerste school start al om 9 uur.
0: Okay.
2: En de ouderen zelf, die starten om 11 uur.
0: Nou, wat gaaf.
1: Ja. Hartstikke leuk.
2: Ja. Dus, wees welkom, het kan niet missen. Bij het winkelcentrum Kanaaieland, naast het krasstation.
0: Hartstikke goed.
1: Leuk, Nathan.
0: Ja, hey, veel kinderen dus en veel ouderen. Dus die combinatie, die zorgt ook dat je op de een of andere manier, zeg maar, die leeftijd overbrugt.
2: Ja, en ook dat je elkaar ziet, hè. Want voor je het weet, krijgen mensen het idee dat ouderen worden weggestopt in een verzorgingshuis. Ja. Wat natuurlijk niet de bedoeling is.
0: Nee, want het is al wat je zei. We willen van Kanaleneiland geen eiland maken. Ja,
1: mooi gezegd, symbolisch.
0: Ja, heel erg mooi. Nou, we wensen jullie heel veel succes en ook heel veel plezier. Nathan Rozema was dat, organisator van de ouderenmarathon in Kanaleneiland deze ochtend. En Nathan, zet hem op, hè.
2: Ja, welkom allemaal.
1: Hoi. Dank je, hoi.
0: En jij bent ook van harte welkom bij ons hier op Radio M Utrecht. John Sebastian.

0: media.
1: Jij vindt hem leuk, hè?
0: Oh, ik ben verliefd op Yves Perens. Ah. Dat is zo te zeggen. Als hij dit hoort.
1: Yves, je bent van harte welkom in de studio.
0: Meer een keer koffie drinken. Deur zonder schaamte, hè?
1: Hartstikke leuk. Ja, Yves Berends, dit was een grote hit, hè? Hier op Radio M Utrecht zeker. Veel rook boven Apkoude door een brand bij een boerderij. En paarden krijgen massaal...

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Het is 8:30, tijd voor het regionieuws met Marjolein.
14: Ja, goedemorgen. Over branden in de regio. Veel rook vanmorgen boven Abcoude, want daar was brand uitgebroken in een mesthoop aan de Gein-Zuid, vlakbij een woonboerderij. De brandweer gaat er niet vanuit dat het vuur overslaat. Met een kraan is die mestberg uit elkaar gehaald. De brandweer is daar nog wel aan het blussen. Wie last heeft van rook moet zijn ramen en deuren dicht doen. Ook brand in Utrecht. De vlammen sloegen vannacht uit een bouwcontainer vol afval. Het vuur is daarna overgeslagen naar een schuur aan de Nederrijnse weg. Dat is in het buitengebied ten zuiden van Utrecht. De brandweer heeft uren geblust. Vanmorgen was het vuur onder controle. En het nablussen is daar nog bezig. Er is veel vraag naar vaccinaties tegen het West-Nijl-virus bij paarden. De ambulante kliniek voor paarden van de Universiteit Utrecht verwacht dat het ook volgend voorjaar nog druk wordt. Meer eigenaren willen namelijk een prik om te voorkomen dat hun dier ziek wordt. Voorheen kwam het West-Nijl-virus nauwelijks voor, maar dit jaar grijpt het om zich heen en zijn in Utrecht en Zuid-Holland veel paarden besmet geraakt. Het virus wordt overgebracht door muggen. SeniorWeb in Utrecht bestaat 30 jaar deze maand. De club helpt ouderen met alles wat digitaal is. Computers, smartphones en internet. De vereniging is intussen uitgegroeid tot ruim 150.000 leden. Door het hele land kunnen ouderen terecht voor digitale hulp. En op de A27 bij Nieuwegein zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat is een auto daar op zijn kant terechtgekomen. Hoe dat is gekomen, dat is nog niet duidelijk. Maar verkeer richting het zuiden moet in elk geval rekening houden met vertraging. En daar ga jij straks meer over vertellen.
13: Ja, zo meteen.
14: Doe ik nog even het weer. Vrij veel wolken, iets warmer dan gisteren met 20 graden. En vanavond is er kans op wat regen.
13: Ja, een paar druppeltjes. Nou, dat kunnen we hebben, toch?
14: Ja, we zijn niet van suiker, hè?
13: Nee, gelukkig niet. Dankjewel, Marjolein. Over een uurtje horen we jou weer graag bij Edwin.
14: Ja, tot zo. Dan.
13: Dan gaan we eens even naar die verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat er eentje tussen Stroe en Hoevelaken. Die stroopt en is verantwoordelijk voor een vertraging van 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Dat kost je 25 minuten extra reistijd. A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Daar heb je ruim 5 minuten vertraging. Hetzelfde geldt voor diezelfde A27 Gorkum richting Utrecht tussen knooppunt Evedingen en Houten. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette, ook 5 minuten. Dan komen we waar je net Marjolein over gehoord hebt, op de A27 Utrecht richting Gorkum. Dat is tussen knooppunt Rijnsweert en Nieuwegein. Daar staat een file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en het kost je op dit moment al 20 minuten extra. Goeie reis allemaal.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken? en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Utrecht is wakker met Koop Geersing.

0: Roger Glover.
1: Leuk, hè?
0: De hele LP is leuk waar dit op staat, want het is een onderdeel van een heel groot stuk. 7:30, Radio M Utrecht heb je aanstaan. Robert-Jan Boy, onze vaste verslaggever, die is nog steeds bij de Irenesluis. Goedemorgen, Robert-Jan.
2: Ja, goedemorgen, Koop. Dit heeft, ja, we gaan weer eventjes, hoor. Ja, daar komen we weer aan. Oh, het is toch weer hartverwarmend. De Irenesluis, ja, daar moeten we even bij zeggen dat het gaat om de weg naar de Irenesluis toe, richting wijk Beduurstede. Dat heet de Romeinenbaan, waar druk gebruik wordt van gemaakt wordt. Stap eventjes af en vlak voor de top van die sluis, dan heb je hier op de weg heb je de streep van Arnhout staan. Daar gaat het om. Dat is een aanmoediging eigenlijk die er meer dan 20 jaar staat. Wit gekalkt, de streep. Dan zie je daadwerkelijk een rechte lijn en daaronder van Arnhout. Nou, we hebben al meegemaakt dat Arnhout, wie Arnhout is, hebben we nu net meegemaakt, nietwaar?
3: Zeker.
2: Ontmoet Arnhout Witsenburg, ja, weer juichend over de streep.
3: Ja, nog een keer een herbeleving.
2: Het moet een herbeleving zijn, dat discuskampioenschap in 2004, 2005.
3: Ja, dat gaat nu nooit meer uit mijn gedachten.
2: Nee. Nou ja, Leo van Ede.
4: Ja.
2: De verantwoordelijke voor de streep, op de weg gekalkt. Heeft het ook niet meer, hè?
4: Klopt, nee. Ik breek van de emoties. Ja, ik ben een soort peetvader van Arnhout.
2: Ja.
4: En ik was zo blij. En een dag na die overwinning heb ik hier maar even de streep aangescherpt met de woorden Arnhout. Ja.
2: Precies, en meer dan 20 jaar. Herman de Jong is er ook bij gekomen. Wielervereniging Stadion, 90 jaar. En heel wat kilometers op je naam staan en overwinningen, Herman. Wat doet deze streep jou?
5: Ja, die streep betekent voor mij ook wel wat. Want ik ben hier ook ooit districtskampioen geworden bij de veteranen.
2: Ja.
5: Ik weet eigenlijk niet meer welk jaar, Robert-Jan. Maar dat roept wel weer wat op, ja.
2: Ja. Ja.
5: Ik heb net ook nog even een rondje over het parcours gereden. Om me nog eens even te voelen hoe het ook alweer was.
2: Want we praten over de wielercultuur van toen, de wielerwedstrijden van meer dan 20 jaar geleden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
5: Nou, veel animo, veel renners, veel enthousiasme. Eigenlijk ook nog wel heel veel dorpsrondes die we hadden, die wat minder worden met
2: de
5: veel
2: ronde
5: publiek.
2: Van Wijk Beduurstede was
5: onder andere, ja. En hier in de regio natuurlijk veel meer. Austerlitz, IJsselstein, Utrecht heel veel rondes.
4: Driebergen, Doorn.
2: Meer, iedere dorp had op die manier echt zijn...
3: Ja, heel veel.
2: Er was ook veel belangstelling voor.
3: Leusden,
5: Zeist,
3: Amersfoort.
4: Dat heette dan het rondje om de kerk, hè?
2: Ja. En was er toen veel belangstelling voor?
5: Ja, ontzettend veel. Wij hadden als renners zijnde, moesten we ontzettend snel onze wedstrijden inschrijven, omdat we anders gewoon niet konden starten, omdat er te veel renners waren.
2: Ja. En dat is nu minder in deze tijd?
3: Ja, nu is het omgedraaid. Nu staan er 25, 30 man aan de start en dat is het.
2: Hoe kan dat?
5: Ja, het loopt toch een beetje terug. Het enthousiasme loopt misschien terug. Maar ook de mogelijkheid om te organiseren wordt ook steeds lastiger. Het wordt
2: regels?
5: Ja, regels. Je hebt zoveel mensen nodig.
2: Vrijwilligers?
4: Ja, verkeersheuvels, verkeersmeubilair. Het wordt allemaal erg gevaarlijk eigenlijk. Ja.
2: Maar deze Romeinenbaan, die wordt heringericht, heeft de gemeente Wijk Beduurstede gezegd. De letters worden vager en vager. Het weerspiegelt toch een zekere wielercultuur en wielerwereld.
5: Zeker, elke streep als renner zijnde, ja, betekent wat.
2: Dit wordt ook een soort speciale fietsroute, heb ik begrepen. Hoe mooi zou het zijn als dit behouden kan blijven?
5: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Als herinnering.
4: Heel mooi stukje historie en cultuur.
2: Volgens de gemeente Wijk Beduurstede zou het immaterieel erfgoed kunnen worden. Als er om gevraagd wordt, dat wil zeggen, dan moeten wel wat formaliteiten worden vervuld natuurlijk. Maar als er een goede brief komt met de nodige argumenten, dan is daar een kansje toe.
4: Ja, we moeten een comité vormen eigenlijk. En...
5: Ja, zou toch geweldig zijn als je dat kon bewaren.
2: Ja,
5: ik denk het wel. Ja.
2: Hoe zou dat dan eruit kunnen zien hier? Die streep heb je dan op de weg. Ja, ik zie Arnhout kijken van, ja, wat zullen we nou allemaal hebben?
3: Nou ja, dat ik over 20 jaar nog een keer hier fiets en dat ik denk, hij staat er nog steeds.
5: Bordje erbij.
2: Ja,
5: het zou toch mooi zijn?
4: Ja, een heel klein standbeeld.
3: Leo met de kwast.
5: Leo met de kwast.
2: Met die kwast, inderdaad. Ja. Nou, fantastisch, hij staat er nog. De streep van Arnhout, komt hij goed de winter door? Dat is een vraag. Vager en vager, maar het zijn gezegd en wie weet.
5: Ja, maar misschien dat Leo wel vanmiddag even met een potje verf even langskomt, hè?
2: Ja. Een idee.
5: Ik weet het niet.
2: Goed, nog één keer afdalen en weer omhoog.
3: Nog één keertje.
2: Nog één keertje. Nou, daar gaan we. Klik even aan. Hupsakee, daar gaan we.

0: En zometeen het Nederlandstalige na 9 uur met Edwin Meerman. En laten we hopen dat we daar weer leuke liedjes krijgen. Ja, de shorts zie ik al staan. De korte broekjes met Comment ça va. Eerste plaatje straks na 9 uur. Edwin dus zometeen. Zullen we nog even op Facebook kijken?
1: Ja, want we stellen een vraag vandaag en het gaat over vriendschap. Hoe oud is jouw oudste vriend of vriendin? Of ja, nee. Het is eigenlijk hoe lang ken je elkaar al?
0: We hadden het zojuist inderdaad even over leeftijd.
1: Tot daardoor, ja.
0: Kun je bijvoorbeeld bevriend zijn met iemand die veel jonger is dan jij of veel ouder?
1: Wat zei je net nou?
0: Ja, kijk, ik ben een stuk ouder dan jij. Je zou mijn kind kunnen zijn. Mm-hmm. En toch klikt het. Dat is niet alleen professioneel, maar ook omdat je de leeftijd die je hebt is niet altijd de leeftijd die je in je gedachten hebt.
1: Ja, vind ik fascinerend.
0: Ik voel mij veel jonger dan dat ik ben.
1: En net als dat er ook, ik denk dat vrienden van mij bijvoorbeeld ook oude zielen zeggen van ik ben een oude ziel, want ik hou van de Beatles.
0: Ja, dat kan.
1: Bijvoorbeeld.
0: Een oude ziel kun je zijn, maar een oude ziel kan ook oud denken.
1: Ja.
0: Hè? Maar je kan ook een zeg maar op leeftijd zijn en heel jong denken.
1: Ja.
0: En ik denk dat als je samen iets hebt, in de zin van waar je het over kan hebben met elkaar. En waarom je elkaar ook bijvoorbeeld leuk vindt.
1: Mm-hmm.
0: Vrienden, als ik met vrienden ben, dan voel ik me thuis. Dan denk ik, oh, ik hoef niks te verbloemen. Ik kan een grap maken die hij of zij sowieso begrijpt.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat daar de kern zit van vriendschap. En volgens mij is leeftijd dan toch minder belang.
1: Belangrijk, ja. Zolang er maar één gemene deler aanwezig is, inderdaad, denk ik. Een hobby of een interesse of dat je goed met elkaar kunt praten of zo. En zijn er veel luisteraars die dus hebben gereageerd op die vriendschapsvraag. Eens even kijken wie we daar uitpikken, want het zijn er best aardig wat. Bianca zegt, goedemorgen, ik ken mijn vriendin Ilona al 33 jaar van school. En mijn vriendin Ada al 35 jaar van de voetbal. Dus ja, ook op verschillende manieren kun je vrienden maken natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, ik heb ook inderdaad wel vrienden waarmee ik graag naar museum ga. Of een vriendin met wie ik graag naar concerten ga.
0: Oh ja.
1: Met wie ik graag dit een beetje zo versnipperd nog.
0: Ik ga vanavond naar een concert met mijn vriend Arjan.
1: Oh, veel plezier dan. Hè? Nou, we hebben het vandaag de hele dag nog over in Radio M Utrecht.
0: Ja, het zit in een boek dat besproken wordt vandaag in Aan tafel met Connie tussen 12 en 2.
1: Ja.
0: Dus daar meer over. En Aartie sluit het aan het eind van de dag mooi af. We gaan zo naar Mago. Over vrienden gesproken, hè?
1: Nou, onze weervriendin.
0: Onze weervriendin. Eerst Denise.

0: Word lekker wakker vandaag. Misschien zit je al in de auto. Misschien ben je al heel lang aan het werk. Je bent welkom bij ons.
1: Goedemorgen.
0: Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Nou, Let's Hear It For Margot, zou ik zeggen. Margot Ribberink, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: 8 voor 9. Nou joh, het is inmiddels lekker licht geworden. Ja, een uurtje geleden heb je al gezegd. Een beetje bewolkte dag vandaag. Misschien aan het eind van de dag een beetje regen. Verandert dat in de loop van de uurtjes?
2: Ja, op dit moment zitten we onder juist wat dikkere bewolking. Bij ons geen zon, maar als je de zon wil zien, hoef je niet eens zo heel ver te rijden. Een beetje naar het zuidoosten, richting Den Bosch. Of richting het oosten, richting Arnhem. Daar schijnt de zon nog wel. Die dikkere bewolking bij ons, die gaat wel een beetje breken. Dus in de loop van de ochtend, begin van de middag, kan af en toe ook bij ons wel het zonnetje erdoor komen. Maar heel veel zon hoeven we vandaag niet te wachten. Maar het is niet koud buiten. Op dit moment, onder de bewolking, een gaatje of 15 op de meeste plaatsen. En omdat de wind naar het zuidwesten gaat draaien en warme lucht aanvoert, gaan we toch naar 20 graden. Dan krijgen we vanavond vanuit het noordwesten wat dikkere bewolking, met in de loop van de avond misschien een spatje regen. Maar ja, zoals de meeste gevallen de afgelopen dagen, blijft er weinig van over van de frontjes die vanaf de Noordzee komen. Dus dat levert niet veel op. Maar de luchtsoort achter die regen is wel heel anders. Daar komen we morgen in terecht. Een noordwestelijke wind, aanvoer van wat frissere lucht. Dus die temperatuur gaat niet naar 20 graden morgen, maar naar 18, 19 graden. Maar het is ook droge lucht. En dat betekent dat morgen de zon in onze provincie weer lekker gaat schijnen. Een paar stapelwolkjes gaan ontstaan. En dat is de opmaat tot een hele mooie vrijdag, zaterdag en zondag. Nou, met overdag lekker wat zon. En een zuidelijke wind. Temperaturen gaan oplopen tot boven de 20 graden, 21 graden. Maar de nachten, ja, het is herfst, hè, sinds de afgelopen nacht. Die zijn fris, hè. Vooral de nacht naar vrijdag. Het wordt echt een koud nachtje met temperaturen van een graadje of 5, 6. En ook weer mistkansen op de vrijdagochtend.
0: Nou, las ik gisteren eind van de dag dat het volgende week misschien nog wel heel erg warm kan worden. Heb jij die informatie ook?
2: Nou, kijk, potentieel zit dat nog steeds in de weerkaarten. Maar ik moet erbij zeggen, het is allemaal heel erg onzeker. We zien vanuit het zuiden steeds die zuidelijke winden warme lucht aanvoeren. Dus ja, als dat zo het geval is, dan gaan we inderdaad naar temperaturen van misschien wel 23 graden volgende week dinsdag, woensdag. Maar vanuit het westen komen er ook zwakke storingen aan. Dus dat betekent dat we maandag misschien een beetje regen kunnen verwachten. Ja, misschien verdampt het ook allemaal wel weer. En dan zit er inderdaad een wat warmere periode in. Met name rond de dinsdag. Dan kan het 23 graden worden.
0: Nou, dat is toch hartstikke mooi.
1: Nou, ja, leuk. Hoor. Kijk er nu al naar uit.
0: Nou, vond het hartstikke fijn om te weten.
2: Onder
0: lekker weekend,
2: hè?
0: Met zonnetjes. Tuurlijk. Maar je houdt ons ook regelmatig op de hoogte. Straks om 12 uur weer bij Connie, hè? Tussen 12 en 1.
2: Ja.
0: Tot dan en bedankt, hè?
2: Joehoe.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Hey Raymond!
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
15: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
14: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
16: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
14: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
17: En de ANWB meldt dat er momenteel vooral nog korte dagelijkse files staan, maar de vertraging valt redelijk mee. Nou, hier zijn nog een paar Files van 10 minuten en langer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Door een vrachtwagen met pech, de oprit is daar dicht. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Dat is bijna 20 minuten op dit moment. En dan de A27 richting Gorkum tussen Bilthoven en Nieuwegein. Zo'n 20 minuten vanwege een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar nu op dit moment dicht. En ook de A28 wel nog een forse vertraging van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken na een ongeluk. De linker rijstrook daar dicht. Ruim een half uur vertraging. En dat geldt ook voor de 28 richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Ook daar nog een vertraging van bijna een half uur. Ook onderweg de hits uit Holland. Zometeen beginnen we met een Franse tongval.
8: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
18: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
19: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
20: Lekker!
19: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
21: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
22: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
21: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
19: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Ça va bien, merci. Ja, bonjour zeggen we dan ook. Dit zijn de hits uit Les Pays-Bas. Op de eerste herfstdag, maar nog volop na zomer. L'été indien, zeggen ze dan in Frankrijk. Mijn leraar Frans, die kon het altijd zo mooi vertellen vroeger, alsof hij zelf ook een Fransman was. 18 tot 22 graden, 23 september, herfst. Wat heb je te koop? Zongen we ook altijd op school. Nou, die 1000 kilo bladeren, die laten nog even op zich wachten, gelukkig. Het is woensdag, de dag dat alles beter is. Dat klinkt meteen als een goed begin, dacht ik. Hier zijn Nick en Simon.

0: Het is mooie muziekgeschiedenis. Heerlijke verleden tijd. VOF de kunst en oude liefde roest niet.
1: 3 is prijs.
0: Aan het begin van een nieuwe herfst. Sinds 2:05 vannacht. Ik was overigens niet bij op dat moment, maar het is allemaal goed gegaan. En straks gaan ze dus weer vallen, maar nu nog niet. Want ook in de wind, geen wind in de verwachting, hoorde ik er vanochtend nog bij Margot. En daarom 3 jonge blaadjes in het spel. En de vraag is, welke stemmen horen daarbij?
1: 1.

0: huisje aan de zee.
1: Daar is het ook nog goed toe voor vandaag, hoor.
2: 1, 2, 3 is prijs.
1: Als je mij kunt vertellen welke namen er bij deze ronde horen, dan heb je al even de tijd voor. Klein half uurtje. Ik laat ze straks nog een keertje voorbij komen. Mocht het iets te lastig zijn. Ja, met nieuwe muziek is het vaak ook wat pittiger. Nou, laat het maar weten als je nu de antwoorden al hebt. In de app of mail ze even naar studio@rtvutrecht.nl. En uiteraard mag je ook even bellen. 0909 6 93 1 93 1. En kies dan optie 1 in het menu. En als je in de uitzending komt, dan mag je dus een cadeautje kiezen uit onze winkel. En ook nog bepalen welke van deze drie we helemaal gaan draaien.
3: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Vaste grond van Edwin Evers.
3: Vaste grond en een hoop vol verlangen. De Nationale Nieuwe.
2: Op Radio.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Radio M vanuit de grote stad Utrecht over het dorp Deurne. Dat ligt in het Brabantse land. Toen je nog uitkeek naar een ansichtkaart, dat is lang geleden. Die hoopte je dan te vinden in de brievenbus of op de deurmat in Deurne. En Friso Wiegersma die het schreef. Herinneringen en een beetje weemoed komt je hier tegemoet. De hits uit Holland van Radio M Utrecht. En zeker als je dan hieraan denkt, de neus omhoog. We gaan nog even wat zuidelijker naar Limburg. Rowan Herzen.

0: diezelfde neus ruiken we nu heerlijke verse koffie. Ook niet onbelangrijk, Robin Herzen was dat. En ik zie hem al aankomen in de verte zometeen na 9:30, Henk Wijngaard. Zometeen helemaal, en ik zal de 3 fragmenten ook nog een keer laten horen voor het spelletje 3 is prijs. Eerst Marjolein met het regionieuws. Een jarenlange zelfstraf is geëist tegen een man uit Woudenberg. En welke ploegen maken nog kans op de KNVB-beker? Dat hoor je zometeen. En wat doen onze tv-collega's?
1: Vandaag in Bureau Hengeveld. In Zeist is een man op straat beroofd van zijn horloge. Dat ging nogal hardhandig. Het horloge werd losgesneden. Opnieuw zijn in Utrecht mensen opgelicht die hun crossmotor wilden verkopen. Tijdens een proefrit gingen de dieven ermee vandoor. En bij een verdachte van inbraak is een grote hoeveelheid sieraden gevonden. We laten foto's zien. Misschien herken jij je gestolen eigendom. Dat en meer vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Het regionieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
11: Goedemorgen, en dat begint in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar celstraf geëist tegen een man uit Woudenberg voor het verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Volgens de 63-jarige verdachte was de seks met toestemming, maar justitie vindt dat ongeloofwaardig. Het begon allemaal toen het meisje 16 was. De verdachte is meer dan 40 jaar ouder en was ook ouderling in de kerk in Woudenberg. Een automobilist is gisteravond op de vlucht gegaan voor de politie. Tegen middernacht wilde de politie de auto controleren op de N226 bij Woudenberg, maar de bestuurder ging er vandoor. Even later verloor hij de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal. Waarom hij er vandoor ging, is nog niet duidelijk. Op de A27 bij Nieuwegein gingen vanmorgen 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Een auto was daar op zijn kant terechtgekomen. Hoe dat kwam, wordt nog onderzocht. Verkeer richting het zuiden moet rekening houden met files. En het is sowieso wel een drukke spits rond Utrecht. Hè?
0: Ja, we komen er zo nog even op terug, inderdaad.
11: Dan de amateurs van GVVV en Eemdijk. Die zijn door naar het hoofdtoernooi om de KNVB-beker. De Veenendalers wonnen met 4-0 van DVS 33. En Eemdijk met 2-1 van RBC. En beide ploegen spelen in de derde divisie. Het is Spakenburg niet gelukt om een ronde verder te komen. Na strafschoppen werd de ploeg uitgeschakeld door RKAV Volendam. Vrijdag dan is de loting voor de volgende ronde. En dan doet ook FC Utrecht mee. Een uitgebreid verhaal met winnaars en verliezers lees je op de app. Het weer, vrij veel wolken. Het is iets warmer dan gisteren met 20 graden. En vanavond kans op wat regen.
0: Ja, nou, je zou toch niet zeggen als je er buiten bent dat het herfst is al. Het voelt best nog lekker.
11: Ja, het is best wel aangenaam. Ja.
0: Ja, het is niet echt aangenaam op de weg. Je zei het al eventjes, die A27 vanmorgen vooral van Almere naar Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. Zijn ze nu bezig met bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht, ook de afrit daar. De vertraging ongeveer een uur. En van Almere naar Gorkum ook nog tussen Bilthoven en Lunetten. Zo'n 20 minuten vertraging. En ook op de A28, daar heb je vertraging door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. Van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand 0 en knooppunt Hoevelaken. Dat is een half uur. En dan richting Utrecht vanuit Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Dat komt dan weer dat ongeluk op de A27. 20 minuten daar.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
15: Hoe kom je daar nu bij?
14: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
16: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
17: Ernstings Family.
16: Aanbevolen door vrolijke families.
18: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
19: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
20: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
21: Uit Holland met Edwin Meerman.

0: En zo beginnen we weer fluitend aan deze ochtend. Altijd als Henk erbij is, gezelligheid. Mede geschreven door Johnny Hoes overigens. Containersong, nog niet echt overal vrije baan. Hij hoorde hem net ook in het nieuws en de verkeersinformatie. Dus mijt vooral de A27 en 28. Gaan we even een spelletje doen. Een nieuwe herfst is gestart en vandaag dus drie jonge blaadjes in het spel. Maar wie hoor je?
1: 1,

0: is prijs.
1: Nou, ik ben van plan om even te gaan bellen met Roden. Dat is een eentje hier verderop, want daar wordt lekker geluisterd. En het is in Drenthe, als ik het goed heb, toch, Winnie, hè? Winnie, ben je daar?
2: Ja, het is in Drenthe. Ja, kop van Drenthe.
1: Wil je de radio even wat zachter zetten? Want anders hebben we
2: Ik ben daar.
1: Ja, anders hebben we vertraging. Ja, ik hoor je hoor. Ik hoor je.
2: Ja.
1: Winnie...
2: Wacht. Anders doe maar uit.
1: En dan mag je me zo weer aanzetten. Winnie Lanting. Ja, dat heb ik goed genoteerd, hè?
2: Oh ja, is goed hoor. Ja.
1: Nou, we hebben echt een hele lange vertraging nu. Kun je echt de radio even uitzetten, Winnie?
2: Weet je wat, ik ga de gang even in. Wacht even hoor.
1: Ja, graag. Want anders, als je 10 seconden moet wachten op je antwoord, dan is dat echt. We hebben niet zoveel tijd. Er is 1 uurtje tussen tegen 10, hè?
2: Ja. Ja.
1: Wat gek dat jouw telefoon
2: zo. Nee, ik ben nu in de gang.
1: Oké. Hoor je me goed?
2: Ja, ik weet niet. Ik heb ook geen radio op mijn telefoon. Dus,
1: nee, vreemd. Dat is
2: ik hoor jou wel.
1: Zullen we maar even snel de liedjes doornemen?
2: Ja.
1: Ja, daar gaan we. Dit was de eerste.
0: 1.
2: Ja. Is goed. Ja.
1: Die hadden we hier. Ja, dat gaat natuurlijk een probleem worden dus.
2: Ja, dit is Maan. Oh.
0: 2. Ja.

0: Zoe Levi.
1: 1, 2, 3 is prijs.
2: Goed, Winnie wint dus vandaag. Winnie, je mag 2 prijzen mocht je uitzoeken. We sturen een shopper en een puzzelboek naar je toe. Helaas hebben we een hele rare verbinding. 10 seconden vertraging, dus ik laat het even hierbij. Welke zal ik nog even helemaal draaien? Dat was de laatste volgens mij die het leukste vond. Ja. Huisje aan zee, gaan we die doen. Groetjes in Drenthe.
0: Ja, het is allemaal leuk, maar de laatste zee. Ja, helemaal goed.
2: Dag Winnie.
0: Ja, dankjewel.

0: Vanuit het Hoge Noorden, de kast. En daarvoor hadden we een verbinding met Drenthe helemaal. Ook ver over een einde, dat was ook te horen aan de verbinding die we hadden met Winnie Lantinga. Jammer eigenlijk, want een gezellige winnares. Doe nog maar eens mee. En we sturen dus twee cadeautjes naar je toe. Hè, omdat we het zo goed vonden dat je ze alle drie wist te raden. Drie moeilijke namen toch wel. Nou, morgen opnieuw Hits uit Holland. Zometeen blijf ik nog even zitten. Dan gaan we een ander spelletje doen. En dat heet Woordbouwer. Puzzel je mee? Gezellig. Tot zo.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel? En FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen? Of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat? Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Hey, Remol!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
16: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Heb ik nog wat verkeersinformatie van de ANWB. Vooral door die problemen op de A27. Een hoop vertragingen en ongelukken daar vanmorgen is gebeurd. Almere naar Gorinchem tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette heb je nu ongeveer nog een kwartier vertraging. En ook richting Gorinchem tussen Rijnsweert en Nieuwegein. Ze zijn er nu bezig met opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn nog steeds gesloten. Ruim 10 minuten vertraging. En ook op de A28 van Amersfoort naar Utrecht vanwege de problemen dus op de 27. Ook daar nog vertraging van een half half uur ongeveer tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. En ook deze nog op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nul en Amersfoort Vathorst een kwartier. Nou, ook onderweg zometeen Paul Simon.
17: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
18: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
19: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030-227-3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
20: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
21: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030-227-3227.
15: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: M bij de koffie met Edwin Meerman.

Met een vleugje reggae, muzikaal begeleid ook door de band van Jimmy Cliff. Misschien kon je het horen. Mother and Child Reunion. Paul Simon, altijd breed georiënteerd in zijn muziek. Nou, dat geldt ook wel voor al die smaakmakers, de hits van Radio M Utrecht. Een slordige 60 jaar waar we uit kunnen putten. M bij de koffie, maar nou, B zou misschien meer de lading dekken. Ik zie Billy Paul op mijn lijstje. Brotherhood of Man, Bauza, Bluff en zometeen de Bee Gees. En geen M en ook geen B dan weer in de eerste opgave van Woordbouwer. En sowieso ook deze week geen P van Pieter, hè? Nou, zullen we maar eventjes. 13 letters die ik wel nu kan geven als je mee wilt doen. Leuk. Je hebt bijna een uur de tijd om dit woord, een zeer toepasselijke woord overigens ook, door te geven. Noteer de T één keertje. Dan twee keer de R. Eén keer de N van Nico. Dan hebben we de H erbij. De K zit er een keertje in. Drie keer een E. De L, de U mag erbij, de F en ook nog de S. Je kunt ze nalezen in de app van Radio M Utrecht. En ook, uiteraard, op onze website. Hè? You win again. Misschien geldt dat ook voor jou straks. Mag je een mooi cadeautje kiezen uit onze winkel. Doe maar mee in de app of mail naar studio@rtvutrecht.nl.

0: Marlen en helemaal vanuit Noorwegen. Dus er is niet zo heel veel meer van haar gehoord. Hè. Sitting Down Here, dat is een liedje dat we nog regelmatig laten horen. Op radio en Utrecht en bij de koffie. En ook vandaag hebben we weer wat te kiezen. Zometeen na 10:30. Wat heeft je voorkeur muzikaal? Allebei liedjes van 50 jaar geleden. Dus dat gouden hitjaar nu, 1976. We gaan eens luisteren. Hele mooie, daar beginnen we mee. Dat zijn dan twee zusjes, Caton en McGarrigle.
1: Ja, Lotte. La politique est dans les guerres contre les moustiques.
0: Nou, on a hier uit Canada.
1: Je ne me sens pas intriptique.
0: En zongen dit fraai in het Frans, Complainte pour Sainte-Catherine. Dus dat zijn de zusjes en hebben ook Brotherhood of Men.

Eurovisie Songfestival in Nederland gehouden in 1976. En dit waren dan de winnaars. Brotherhood of Man dus, Save Your Kisses for Me. Welke zullen we draaien zo meteen na 10:30? Je hebt even de tijd om dat aan ons door te geven in de app. En ook ons bekende mailadres is studio@rtvutrecht.nl. 1 of 2, dat is al genoeg hoor. Het is nog wat langer geleden. De Searchers en Needles and Pins.

Olivia Newton-John, nog maar net na de film Grease. Dus heel veel noemde haar nog Sandy in die tijd. Magic was dat. We hebben vandaag dus bij de koffie de zusjes Caton en McGarrigle of Brotherhood of Man. Die laatste die hebben wat voorsprong op dit moment. Dus je hebt nog een paar minuutjes om even je keuze door te geven. En dit is er ook nog To My Father's House. Ja, het is echt een familieprogramma vandaag. Steeds meer paarden krijgen een prik tegen het West-Nijl-virus en Vianen hangt de vuile was buiten. Dat hoor je zo meteen in het nieuws met Marjolein.

0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Het nieuws van 10:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Over het West-Nijl-virus. Steeds meer paarden krijgen een prik om te voorkomen dat ze ziek worden door het virus. De drukte houdt nog wel even aan, verwachten artsen van de Kliniek voor Paarden van de Universiteit Utrecht. Dit jaar grijpt het West-Nijl-virus om zich heen in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn afgelopen zomer veel paarden besmet geraakt. Het virus wordt overgebracht door muggen. In Abcoude is de brandweer nog altijd aan het blussen om brand in een grote mesthoop onder controle te krijgen. Vanmorgen was die brand uitgebroken vlakbij een woonboerderij aan de Gein-Zuid. En dit veroorzaakt veel rook in de omgeving. Met een kraan wordt de bergafval uit elkaar gehaald. Elke schep wordt gecontroleerd en dat kan nog uren duren. Wie nog last heeft van rook moet zijn ramen en deuren dicht doen. Vianen hangt vandaag massaal de vuile was buiten. Het is een actie tegen kindermishandeling van de Stichting Praat.
11: Wat we proberen te doen op deze manier is om kindermishandeling veel meer zichtbaar te maken en ook inhoud te geven aan het woord. En dan gaan we ook echt met mensen in gesprek over hoe ze zelf zijn opgegroeid en opgevoed, of wat ze eventueel daarvan van kindermishandeling hebben gezien of gehoord.
10: Er zijn in totaal 12 van deze manifestaties met droge rekken en wasmanden om over dit onderwerp te praten. Veel files vanmorgen rond Utrecht. Op de A27 kwam het vast te staan richting het zuiden door een ongeluk bij Nieuwegein. Een kleine vrachtwagen was op zijn kant terechtgekomen, waarna twee rijstroken dichtgingen. Ook vertraging daardoor tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. En op de A28 kwam het vast te staan vanaf Den Dolder naar Utrecht. Dan het weer, vrij veel wolken, ook af en toe een zonnetje. Het is 20 graden, vanavond kans op wat regen.
9: Nou, meteen maar even door ook naar die files. Het wordt wel minder nu, maar toch nog wel aardig hoor. De A27 van Utrecht naar Gorkum bijvoorbeeld, tussen Rijnsweert en Nieuwegein, is nu nog 20 minuten. Ze zijn er dus nog bezig met opruimwerkzaamheden en twee rijstroken zijn dicht, net als de afrit. En ook die A28 van Amersfoort naar Utrecht nu, tussen de afrit Den Dolder en Rijnsweert, ook 20 minuten.
12: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: Probeer VitePro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
15: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
16: Hoe kom je daar nu bij?
15: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
17: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
18: Ernstings Family.
17: Aanbevolen door vrolijke families.
19: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
20: En bij de koffie met Edwin Leerman.

Vanuit Australië, waar de meteorologische lente, of de astronomische lente zelfs, is begonnen weer. Ja. Voor het mooie weer en de warmte moet je vooral nu weer die kant op. Maar ook hier mogen we niet mopperen vooralsnog. Down Under dus, Australië, Men at Work. Pieter niet, die heeft een weekje vrij. Dus wij puzzelen zonder de P. En we hebben de koffiekuizen. Mijn Dobbio alweer achter de kiezen overigens. Hier bij onze automaat ook voldoende keuze. En ook muzikaal weer vandaag in de trommel. Twee liedjes. Tweemaal oude koek, allebei van 50 jaar geleden, dus uit 1976. Complaint Poes en Catherine en Save Your Kisses For Me. Het Songfestival liedje dat toen won in dat jaar in Nederland. We hebben het gehouden. Nou, ik krijg allemaal leuke berichtjes binnen. Paul bijvoorbeeld, die appt over zijn mooie herinneringen aan de zeiltochten die hij in die tijd maakte naar Ramsgate in Engeland. Willy en Joke ook bedankt. Marion, die stuurt ook nog een mooi plaatje dat te maken heeft ook met het woord voor de puzzel van vandaag. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Jenneke vanuit het zonnige Herwijnen. Ja, het is toch eerder mooi weer dan verwacht. En of ik even de groeten wil doen meteen aan Ida en Toos. Nou, bij deze. Ook van Radio en Utrecht uiteraard. Hanneke uit Zeist, Ineke uit Vreeswijk. Ik pik er even wat namen tussenuit. Hè. En ook Huub, die zegt nog vaak in Canada te zijn geweest. Want dat was de plaats waar Caton en McGarrigle ook vandaan kwamen. Van keuze 1. Prachtig om daar naartoe te gaan altijd. Stanley Park, nog een mooi fotootje erbij. Een regenwoud in de stad in Vancouver. Inderdaad, dat ziet er echt mooi uit. Zeker met die blauwe lucht erbij. Dankjewel. Nou, we gaan maar eens kijken wat het geworden is. We zetten de machine aan. En wat klinkt daar? Dat is keuze 1, hè? Met meer dan 60%.

0: Eind jaren 70 kwam die LP uit. En de kans is groot dat die ook wel bij jou in de kast staat of heeft gestaan. Met die mooie blauwe hoes, hè? En Voulez-vous, zo gingen ze ook mee met de disco-tijd. Dat waren er drie bij de koffie. Even kijken, goedemorgen. Heb ik Beb aan de lijn?
1: Ja, klopt.
0: Beb de Wit, hè?
1: Ja.
0: Ja, gelukkig. Uit Montfoort.
1: Ja, klopt.
0: Nou, welkom in de uitzending, Beb. Ik hoop niet dat ik je stoor, want je bent nu dus even op de radio, hè?
1: Ja, nee, dat weet ik.
0: Dat is het risico als je meepuzzelt. Dan zou je zomaar ineens op de radio kunnen komen. Waar was je ondertussen mee bezig?
1: Eigenlijk met de koffie.
0: Ook bij de koffie?
1: Ja.
0: En wat drink je graag? Wat is je favoriete smaak?
1: Gewoon koffie, normaal.
0: Ja. Ik zei net al even, ik had hier eens een doppio genomen. Hè. We hebben alle keuzes hier. Dat is een sterke, dus dan ben je meteen goed wakker.
1: Ja, nee, dat hoeft niet.
0: Dat hoeft voor jou niet, nee.
1: Nee.
0: Dus een gewoon bakkie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is lekker.
0: Ja. Wat zijn verder nog plannen voor vandaag?
1: Nou, ik denk dat we weer een stukje gaan fietsen.
0: Prima weertje, hè?
1: Ja, het is lekker nog, hoor.
0: Ja, weer dus, stil ook bijna, dus dat is helemaal lekker.
1: Ja, daarom.
0: Het zonnetje is hier al een beetje doorgebroken. Is dat bij jou ook zo?
1: Nou, nee, nog niet. Maar het begint wel, denk ik. Ja. Dus,
0: nou, vandaag zijn er nog veel wolken. Maar voor de komende dagen wordt het echt heel mooi na zomerweer verwacht. Hè? Dus,
1: Ja, dat klopt. Ja, daarom. Dus zolang het kan.
0: Het woord heeft ook een beetje met het jaargetijden te maken. Je ziet het al een beetje hier en daar.
1: Ja, ik zag het gelijk aan de letters. Dus,
0: Oh ja? Hoefde je niet echt lang te puzzelen?
1: Nee hoor, ik zag herfst staan en toen wist ik dat het herfstkleuren was.
0: Herfstkleuren, ja. Ik kreeg ook wat mooie plaatjes in de app door. Oh. De paddenstoeltjes en de bruine blaadjes hier en daar al te zien ook.
1: Ja, daarom. Ze beginnen wel iets te vallen.
0: Ja, maar voorlopig dus nog niet veel herfst te merken.
1: Nee.
0: Heb je al een cadeautje bedacht wat we naar je toe kunnen sturen? Want je hoort regelmatig dat rijtje met prijzen voorbij komen bij ons.
1: Ik weet niet wat je nu hebt.
0: Nou ja, ik zou een shopper kunnen sturen of misschien een puzzelboekje of een notitieboek.
1: Nou, doet die shopper maar.
0: De shopper?
1: Ja.
0: Ga ik die doen?
1: Ja.
0: Ook met mooie kleuren?
1: Ja.
0: Vooral rood. Volgens mij. En wit. Nou, dat komt naar je toe. Laat je verrassen, zou ik zeggen. Dank voor het meedoen, Beb. En tot de volgende keer, hè?
1: Ja hoor. Bedankt.
0: En straks na 11 de tweede ronde van Woordbouw.

0: vragen vanuit Zeeland. Hadden we Bluff ook nog even. En meer muziek. En bij de koffie zometeen. Kwart over elf is, hè? Dan is hij er weer.
1: Oh, let me be. Oh, let him be your teddy bear.
0: Deze hebben we klaarstaan.
1: I just wanna be your teddy bear.
0: En we spelen de tweede ronde woordbouwer. Dus tot zo.
2: Vandaag in Bureau Hengeveld. In Zeist is een man op straat beroofd van zijn horloge. Dat ging nogal hardhandig. Het horloge werd losgesneden. Opnieuw zijn in Utrecht mensen opgelicht die hun crossmotor wilden verkopen. Tijdens een proefrit gingen de dieven ermee vandoor. En bij een verdachte van inbraak is een grote hoeveelheid sieraden gevonden. We laten foto's zien. Misschien herken jij je gestolen eigendom. Dat en meer vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, zo wil je geen blauwtje lopen. Gaan we nog even naar de weg, want de ANWB meldt nog een beetje vertraging. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Mieren en Houten. 10 minuten, daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En ook nog de nasleep van dat ongeluk eerder vanmorgen op de A27 en 28. Op de 27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en Lunette. Nu nog een kwartier ongeveer. De weg is inmiddels wel weer vrij. En ook de 28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A1 richting Amsterdam. Daar ligt nu nog olie op de weg. De verbindingsweg is daarom dicht. Nou, ook onderweg de muziek zometeen onder meer Bob Marley. En we zijn in de jaren 80 met Ashford & Simpson.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
16: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
15: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
17: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland, voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
20: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
12: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: M bij de koffie met Edwin Meerman.
22: Radio M Utrecht.
23: And for love's sake. Each mistake, oh, you.

En Steen Goed, die muziek van Radio M Utrecht. En dit gaat eigenlijk over hun eigen langdurige relatie. Want ook een echt stelletje, Nicholas Ashford en Valerie Simpson. En de tekst gaat over een sterke relatie dus, die ondanks tegenslagen overeind blijft staan. Solid as a rock. Wij gaan snel door met ons spelletje. Woordbouwer, de tweede ronde die gaat beginnen. We hadden net 13 letters. Herfstkleuren zochten we dus. En nu doen we er nog eentje bij. Dus het is ook weer een vrij lang woord. 14 letters. We spelen zonder de P van Pieter, hè? Nou, welke hebben we wel? Twee keer de A mag je noteren. Dan de S. De I zit erin. Twee keer een G. De O mag je een keer noteren. De N van Nico. We hebben de W erbij van Willem. Drie keer een D van Dirk. En dan de E eenmaal. En de M van Marie, van M bij de koffie. Dat zijn ze, alle 14. Hiermee mag je dus een woord gaan vormen. Het wilt ongeveer 10 voor 12 de tijd voor. En als je hem hebt gevonden, laat het maar weten in de app of in de mail studio@rtvutrecht.nl.

0: Buiten is het droog. Binnen klinkt wet, wet, wet. Een liedje uit de jaren 60 van The Troggs. Het werd gebruikt voor de film Four Weddings and a Funeral. Deze nieuwe jas voor Love is All Around. Nou, het is kwart over.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Daar is hij weer. Ook een filmplaatje. Bijna 70 jaar geleden werd Teddy Bear opgenomen. Begin 1957 dus. Het was toen voor zijn tweede speelfilm. En Elvis was net 22 jaar geworden. Het lied werd een gigantische hit. De fans die stuurden over de hele wereld daarna massaal teddyberen ook naar zijn landgoed. Zijn huis en zijn kelder die stonden er vol mee. Maar hij wist uiteindelijk niet echt wat hij ermee moest gaan doen. En dat de dag na kerstmis uiteindelijk, aan het eind van 1957... doneerde Elvis duizenden van deze opgestuurde teddyberen aan een goed doel. Een stichting die zich bezighield met de bestrijding van polio. Kijk, dat is nog eens mooi. Hier is hij hoor.

De Hollies zijn dat. Even niet met Alan Clark, maar met Michael Rickforce als zanger. The Magic Woman Touch, begin jaren 70. Nou, twee dames ook onderweg. Connie hier zometeen, die gaat vertellen wat er straks in aan tafel staat te gebeuren. En Marjolein met het regionieuws, dat is al wat eerder. Het UMC Utrecht wil dat artsen en verpleegkundigen hun zakken legen. Je hoort er zo meer over. Nog even instappen bij Soul Asylum, Runaway Train. Are you

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Het nieuws van 11:30 met Marjolein Heijen.
9: Goedemorgen, met een rechtszaak tegen een ouderling. Het Openbaar Ministerie heeft 6 jaar celstraf geëist tegen een man uit Woudenberg voor het verkrachten van de oppas van zijn kinderen. Volgens de 63-jarige verdachte was de seks met toestemming, maar justitie vindt dat ongeloofwaardig. Het begon allemaal toen het meisje 16 was. De verdachte is meer dan 40 jaar ouder en was ook ouderling in de kerk in Woudenberg. En in diezelfde kerk kwam de vrouw ook regelmatig. In Abcoude is de brandweer nog altijd aan het blussen om brand in een grote mesthoop onder controle te krijgen. Vanmorgen is die brand uitgebroken vlakbij een woonboerderij aan de Gein-Zuid en dat veroorzaakte veel rook in de omgeving. Met een kraan wordt de bergafval uit elkaar gehaald. Elke schep wordt gecontroleerd en dat kan nog uren duren. In Oud-Zuilen belemmeren hekjes en dichte begroeiing het openbare karakter van het jaagpad. Die zijn geplaatst door bewoners. Wandelaars denken dat de route langs de Vecht ophoudt en slaan om. De gemeente Stichtse Vecht vindt dat de cultuurhistorische wandelroute openbaar en toegankelijk moet blijven. En die gaat dan ook met de bewoners praten. Het UMC Utrecht vraagt het personeel om de zakken van hun uniformen goed te controleren voor ze de was ingaan. Vaak zitten er nog pennen of stiften in en dan komen de jasjes en broeken van artsen en verpleegkundigen er blauw uit in plaats van wit. Nederlandse ziekenhuizen moeten daardoor elk jaar honderden uniformen weggooien, meldt RTL Nieuws.
8: Ja, zo wil je geen blauwtje lopen, hè?
9: Zeker niet, nee. Het weer dan nog, wolken, af en toe zon en 20 graden. En vanavond is er kans op wat regen.
8: Dankjewel Marjolein. Dan heb ik ook nog wel goed nieuws over die A27. Waar we het over hadden in het regionieuws, ook met het ongeluk daar.
9: Ja.
8: Files zijn daar helemaal opgelost. Ik heb nog wel de A28. Dat is van Amersfoort nu naar Zwolle bij knooppunt Hoevelaken naar de A1 richting Amsterdam. Dat komt door olie op de weg. En ook nog even deze A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Abcoude. Daar zijn ze bezig met een spoedreparatie. En daarom is daar nu de rechte rijstrook dicht.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen. Spelen op al onze banen voor de helft van de prijs. De mooiste midget golftuinen van Europa.
11: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed is. goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Yola. En bij de koffie met Edwin Leerman.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye. En ik begroet Connie dan weer. Die is er zo meteen na 12, hè?
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb overigens zo meteen twee liedjes van Rod Stewart. Wat zei je er nou gisteren ook alweer over? Wat was er met hem gebeurd?
1: Hij was een keertje gevallen, nog een paar maanden geleden tijdens een optreden. Want hij speelt nog steeds film, ook met Big Band en zo. Ja, verstapt. Kan gebeuren.
0: Goed, nou, ik zei gisteren al rot voor hem. Ja. Nou, zo meteen dan heeft twee fijne liedjes van hem dubbel gehad. Maar we gaan eerst even naar jouw programma direct tussen 12 en 2.
1: Ja.
0: Nou, bijzondere gasten.
1: Nou, ik wil even beginnen met Michael Varenkamp. Dat is een componist en een jazz-trompetist. Ik ken hem al heel lang. Maar vandaag zou John Coltrane 100 jaar zijn geworden. Even kort, John Coltrane, Amerikaanse saxofonist. Een van de grootste vernieuwers uit de jazzgeschiedenis. Nou, daar ga ik met Michael over praten. Maar ik wil één kleine anekdote met jou delen. Mm-hmm. John Coltrane die hield nog wel van soleren. En toen heeft hij een keer een solo gegeven van 3 uur. 3 uur een solo waarop Miles Davis tegen hem zei... vond je het zelf ook niet een beetje lang? En toen zei die John Coltrane, ja, dat is ook zo. Wat had ik daaraan moeten doen? Ik was gewoon lekker bezig. En toen zei de andere jazzcomponist... misschien moet je gewoon die toeter eens een keertje uit je gezicht halen. Die toeter los.
0: Nou, wat een enorme adem moet je dan hebben. Een longinhoud als je dat zo doet. 3 uur.
1: Een solo van 3 uur. Dus nou goed, het was een hele bijzondere man. Jazzlegende John Coltrane. Daar wil ik graag aandacht aan besteden. Ook met wat fragmenten erbij. Ja. En we gaan het hebben over vriendschap.
0: Ja, daarover gesproken.
2: Als je wint, heb je vrienden. Rij je dik.
0: Als je wint. Ja, niet met DT, dan heb je niet zoveel vrienden misschien. Maar in ieder geval wel Brood en Vrienden, die zongen dat toen in de jaren 80. Ja, je hebt ook Vriendschap voor het Goede Doel, hè? Liedjes die erover gaan.
1: Heel veel liedjes over vriendschap. Ik krijg Rosemarie de Boer hier aan tafel. Zij schreef het boek Vriendschap, wat telt is de blik van de ander. Zij heeft 24 mensen gesproken. Wat is vriendschap? Wat is het verschil tussen een kennis en een vriendschap? Heb je wel eens vriendschappen moeten opgeven omdat het helemaal niet meer klopte? Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En als je even kijkt naar de Facebook-vraag van Radio M Utrecht, daar staat het ook op, hè?
0: Ja.
1: Laat even weten wat je oudste vriendschappen zijn. Heb jij nog vrienden uit het verleden?
0: Zeker, af en toe komt er weer eens eentje terug ook zomaar, hè?
1: Leuk is dat,
0: die je lang niet gesproken hebt.
1: Ja.
0: En je hebt ook heel veel vrienden tussen aanhalingstekens op socials. Hè? Dus ook wel een soort vriendschap die niet altijd veel betekent natuurlijk. Maar,
1: maar de
0: wordt
1: tijden,
0: als vriend gezien.
1: Zeker, en de tijden zijn ook veranderd. Want tegenwoordig heb ik het idee dat je meer aan het appen bent dan dat je iemand eens eventjes lekker belt of dat je langs gaat. Het
0: gaat niets boven een echt gesprek.
1: Vind ik wel.
0: Ik heb nog even een stukje van die John Coltrane.
1: Oh, wat goed.
0: Dit is hem, hè?
1: Ja, dit is hem.
0: En vandaag dus zijn 100ste geboorte.
1: Ja, hij is maar 40 jaar geworden.
0: Ach.
1: Hij had een hele grote verslaving, is daar weer uitgekomen. En sindsdien heeft hij fantastisch mooie jazzmuziek gemaakt.
0: Nou, ik ga er
1: Hou er wel van, hoor.
0: Ga er geen 3 uur van maken.
1: Nee, goed. Maar een stukje is wel leuk, hè?
0: Na 12 dus meer.
1: Ja.
0: Tot zo.
1: Tot zo.

0: Young Turks.
1: Ross Stewart hier zelf ook nog een paar jaartjes jonger. We dachten, we doen er even twee vanmorgen. En voor Rod gaan we zo meteen naar Rob de Nijs. Maar eerst even bellen met Oosthuizen helemaal, want daar woont de winnares. Goedemorgen met Edwin, Radio M Utrecht.
2: Goeiedag.
1: Oosthuizen, buurt van Volendam, hè?
2: Dat klopt, ja.
1: Ja, ook daar wordt lekker mee geluisterd en gepuzzeld.
2: Al heel lang, ja, zeker. Ja,
1: ik zie je naam wel eens voorbij komen, inderdaad.
2: Nou, dat denk ik, ja.
1: En vandaag dacht ik, ga je weer eens even terugbellen.
2: Ja, leuk.
1: Toch?
2: Ja, hartstikke.
1: Schijnt bij jou ook het zonnetje zo lekker als hier in Utrecht?
2: Nou, helemaal niet. Nee, niet. Het is hier best wel grijs.
1: Oh, nou, dan hebben wij geluk dus hier.
2: Ja, denk ik, ja.
1: Het is hier al aardig zonnig geworden inmiddels.
2: Nou, misschien gaat het nog komen hier. Ik hoop
1: het. Sturen het richting Noord-Holland.
2: Doe maar.
1: Heb je verder nog plannen voor vanmiddag?
2: Nou, niet echt, nee. Nee, ik ga een beetje rommelen. Ik ben een beetje aan het rommelen in huis en dat soort dingen.
1: Oké. Okay. En je had mooi even tijd om mee te puzzelen dus deze ochtend.
2: Absoluut, ja.
1: Met de 14 letters die ik had gegeven aan het begin van dit uur.
2: Ja.
1: Nou, wat kwam eruit?
2: Ik dacht woensdagmiddag.
1: Ja, het is bijna zover, hè? Woensdagmiddag. Het is
2: bijna woensdagmiddag.
1: Het kan soms heel makkelijk zijn, inderdaad.
2: Ja.
1: Maar zeer actueel. Dus die 14 letters nou leveren jou weer een prijsje op. Je hebt al eens een mooi schort gewonnen. Gebruik je hem nog wel eens?
2: Zeker, tuurlijk, ja. Het is een mooi schort, hoor.
1: Nou, goed.
2: Goed gepast.
1: Dus die heb je al. Wat zou je nog meer leuk vinden?
2: Ja, wat is er allemaal voor handen?
1: Nou ja, ik heb een notitieboek, een puzzelboek of een shopper misschien.
2: Oh, shopper vind ik heel erg leuk. Ja.
1: Ga ik die naar je toesturen.
2: En top.
1: Heel veel plezier ermee en een fijne woensdagmiddag, Corrie.
2: Dankjewel. Hetzelfde. Doeg. Daag.
1: En morgen doen we nog twee rondjes. Woordbouwer, leuk dat je meepuzzelde vanmorgen. En als beloofd, hier is Rob de Nijs.

Vanessa Paradis. Française in het Engels, hè. Be My Baby. En Connie is er zometeen. Daarna ben ik graag nog even een uurtje bij je terug met Studio 60's. Even voorproef alvast met de Four Tops.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, 12:02 en je luistert naar Radio M Utrecht. Kasper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Kasper.
10: Goedemiddag. Het UMC Utrecht vraagt artsen en verpleegkundigen om hun zakken goed te controleren voor de uniformen de was ingaan. Want inktvlekken, die kunnen ze niet gebruiken. Dan kunnen de uniformen in de prullenbak. Amersfoorters kunnen overmorgen afscheid nemen van oud-wethouder Kees Kranen met een openbare collandiance op de begraafplaats Rusthof. Kranen overleed na een val met de fiets. En een dronken automobilist is vannacht betrapt in Woudenberg. Hij viel nogal op, hij had zijn verlichting niet aan. En toen de politie dat zag, en toen hij de politie zag, botste hij hard met zijn auto tegen een lantaarnpaal en die werd de grond uitgewerkt.
9: Oeh, was hij erbij? Hij was erbij. Dus.
10: Hij was erbij.
9: Oké. Okay. Ja, meer over een... Wel dronken, ja. Meer over een half uurtje.
10: Tot zo.
9: Verkeersinformatie gemeld door de ANWB met de A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Abcoude is een spoedreparatie, de rechte rijstrook is daar dicht. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij Houten, daar staat een kapotte vrachtauto. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Muziek komt eraan van Soes.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Heartbeat van Susie Quattro. Behalve zangeres was ze ook een begnadigde bassiste. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: 11:58. Wat fijn dat je luistert naar het lunchprogramma Aan tafel op Radio M Utrecht. In het volgende uur ga ik praten over vriendschap. Roos-Marie de Boer heeft daar namelijk een boek over geschreven. En zij interviewde voor haar boek 24 mensen over de betekenis van vriendschap. En dat leidde tot mooie en ontroerende gesprekken. Zeker in de tijd waarin we maar heen en weer aan het appen zijn. Terwijl we gewoon ook eens eventjes kunnen bellen of kunnen langsgaan. Dat komt tussen 1:30 en 2:30. En wat anders, vandaag zou hij 100 jaar zijn geworden. De jazzlegende John Coltrane. Amerikaanse saxofonist geldt als een van de grootste vernieuwers uit de jazzgeschiedenis. Het leuke van hem vind ik dat hij een keer een solo heeft gegeven van 3 uur. 3 uur een saxofoonsolo. Waarop een andere muzikant zei, waarom ben je niet gestopt? En ja, hij ging gewoon maar door. Nou, het is een belangrijke man geweest, John Coltrane. Hij is maar 40 jaar geworden. Michael Varenkamp, zelf componist en trompetist. Ik ga met hem zo eens eventjes bellen om deze John Coltrane vandaag te eren. Eerst muziek uit Nederland. Een mooie van Acta en de Munnik. Ren, Lenny, ren.

0: Dave Barry op Radio M Utrecht en This Strange Effect. Het is 11:45. We gaan even een heel klein mini-college doen over jazzlegende John Coltrane. Want vandaag zou hij 100 zijn geworden. De Amerikaanse saxofonist geldt als een van de grootste vernieuwers uit de jazzgeschiedenis. Maar zijn leven kende ook een donkere kant. In de jaren 50 kampte hij met een hardnekkige drugs- en alcoholverslaving. En nadat hij in 1957 noodgedwongen uit de band van Miles Davis werd gezet, besloot hij om af te kicken. En dat was een keerpunt in zijn leven. Coltrane die stond erom bekend eindeloos te studeren. Uren per dag. En die drang om zichzelf te verbeteren, dat hoor je terug in zijn albums. Michael Varenkamp is zelf ook componist en jazz-trompetist. Hij is groot bewonderaar van de muzikant. Michael, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Leuk jou weer eventjes aan de lijn te hebben.
1: Zeker.
0: John Coltrane zou vandaag 100 zijn geworden. Denk je dat hij dat gevierd zou hebben als hij nog leefde met een groot jazzfeest of zo?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij heel teruggetrokken met zijn familie dat zou vieren.
0: Ja,
1: het was niet zo'n feestbeest.
0: Het was geen feestbeest. Kun jij je nog herinneren wanneer jij voor het eerst geraakt werd door zijn muziek?
1: Ja, ik denk toen ik hem hoorde spelen op de plaat Kind of Blue van Miles Davis, waar hij een prominente rol heeft.
0: Ja.
1: En vooral op de rustige nummers eigenlijk hoor je die saxofoon helemaal opbloeien. En wat zo mooi was, dat ze zo'n contrast hadden eigenlijk. Dat Miles Davis speelde dan eigenlijk heel weinig.
0: Ja.
1: En John Coltrane speelde dan eigenlijk heel veel, want die was wel van het vele.
0: Ja, die was van het vele.
1: Hij ook heel goed weinig kon, maar hij was erg van het vele, ja.
0: Hij was van allebei de dingen. Bijvoorbeeld, dit is een fragment dat hij speelt, My Favorite Things. Wij kennen dat uit The Sound of Music. Laten we even luisteren.
1: Ja.

0: Michael, wie was er nou eerder? Coltrane of The Sound of Music?
1: Ja, The Sound of Music, hè? Toch wel.
0: Toch wel, ja, ja, inderdaad.
1: Ja, ja. Ja, dat is heel mooi. En wat hier heel bijzonder is, is dat hij eigenlijk die sopraansax een nieuw leven geeft. Want hij speelt natuurlijk meestal tenor, maar hier hoor je hem op sopraan. En tot die tijd was het eigenlijk, had je Sidney Bechet. Ja. Die speelde dan zing en nieuwelingsmuziek. En verder was ze eigenlijk niet zoveel qua sopraan. En hij is daar eigenlijk als, laten we zeggen, van de meer wat moderne spelers, is hij daar eigenlijk als eerste mee begonnen.
0: Wat leuk. Nou, en als je denkt, hij kan hier nog wel een beetje wat sneller spelen, dan is dit een voorbeeld van Giant Steps. Ja.

0: Michael, wat maakt hem nou zo goed? Ja, dit klinkt heel ingewikkeld voor de mensen die maar medium verstand hebben van jazz. Maar wat maakt hem nou zo goed?
1: Ja, je verkent hij eigenlijk een beetje de uithoeken van de harmonische mogelijkheden. Dus vandaar dat hij eigenlijk ook zoveel noten speelt. Maar je hoort dat hij nog wel eigenlijk in het swingritme zit.
0: Ja.
1: En wat je aan zijn speelstijl hoort is eigenlijk dat hij... Je kan eigenlijk horen dat hij zoveel studeerde. En dan bedoel ik niet zozeer dat hij veel kan spelen, maar alles komt er eigenlijk heel duidelijk uit. Maar je hoort hem ook werken. Alsof hij ter plekke verzint. Het heeft bij tijd en wijle ook iets onbeholpens, wat ik heel mooi vind.
0: Maar hij studeerde ook wel eens 8 uur per dag, toch?
1: Ja, heel vaak. Zeker. Maar dat is eigenlijk de kunst bij goede jazz, dat je heel veel studeert en dan als je op het podium gaat staan, of je zit in de studio, dat je dan eigenlijk alles vergeet. Ja. Dus je leert je taal spreken, maar in een gesprek ben je spontaan. Zo kan je het eigenlijk vergelijken.
0: Dat maakt een groot muzikus. Ik heb ook gelezen, Michael, daar moest ik vanmorgen heel erg om lachen toen ik dat las. Hij speelde een keer een solo van 3 uur.
1: Ja, 2:56
0: zijn het record. Jeetje. En wat zei hij? Hij zei toch ook iets tegen Miles Davis, dat hij niet zo goed wist wanneer hij moest stoppen?
1: Ja, precies. En toen zei Miles Davis, ja, om te beginnen zou je die saxofoon eens uit je mond kunnen houden.
0: Geweldig.
1: Ja, en hij was totaal obsessief eigenlijk toen hij eenmaal van zijn verslaving af was. Toen ging hij eigenlijk, sloeg hij een hele andere weg in. En toen had hij ineens geen tijd meer te verliezen.
0: Nee, het album A Love Supreme, dat vind jij volgens mij heel erg mooi. Hij noemde dat zijn geschenk aan God. Kun je dat eens duiden?
1: Ja, dat was wel een paar jaar, een jaar of 6 nadat hij helemaal clean was. En toen was hij thuis bij zijn tweede vrouw, Alice. Die speelde piano en harp, had een hele mooie harp voor aangekocht in het begin van hun relatie. En toen heeft hij een week of twee op zolder gezeten eigenlijk. Toen kwam hij alleen beneden om af en toe te kijken of er ergens iets te eten was. En dan ging hij snel weer terug.
0: Zo, ja.
1: En in haar woorden, hij kwam als Mozes van de berg na die 2 weken. En hij zei, ik heb het helemaal gevonden en het is al helemaal af. En ik weet precies in de studio wat ik moet gaan doen. Zijn grootvader was predikant. Dus hij had altijd al interesse gehad in religie.
0: Ja, ja.
1: En dat bracht hij daar eigenlijk... samen. En hij was in de Heere, zouden we tegenwoordig zeggen. En dat komt op die plaat heel goed tot uiting.
0: Even een heel klein stukje van A Love Supreme.
1: Ja. Yeah.

0: prachtig. Ja, heel grappig, want volgens mij is dat nog een beetje mono. Ik hoor de saxofoon namelijk in de linkerschelp van mijn koptelefoon. Oh, ja. Hij is in 1967 gestorven, 40 jaar, leverkanker. Nou, er zijn in de zomer al heel veel tributeconcerten geweest. Ook van zijn zoon, saxofonist Ravi Coltrane. Het orkestgebouw gaat iets doen. Vandaag in Los Angeles wordt zijn muziek symfonisch uitgevoerd. Een radiostation in New York zendt een speciale 100 uur durende Coltrane-marathon uit. Er is een Coltrane-kerk, heb ik gelezen, in San Francisco. Hij is daar heilig verklaard.
1: Ja, hij is heilig verklaard.
0: Hey, ga jij hem nog eens eren als je speelt?
1: Ja, ik doe komend najaar een tournee over met Mel Stevens.

0: hem John Coltrane.
1: Nou, wij eren hem vandaag met jou. Dankjewel. En als je wilt weten wanneer Michael gaat optreden, kijk lekker op zijn site michaelvarenkamp.nl. Daar staat alle informatie op. Ik vond het leuk je aan de lijn te hebben, Michael. Dankjewel daarvoor.
0: Ja, ik vond het ook leuk weer.
1: Oké, dag. Tot de volgende keer. Hoi, hoi.
0: Tot de volgende. Hoi.

0: Sir Cliff Richard. Op Radio M Utrecht. Na het nieuws zometeen maak jij weer kans om onze portable radio te winnen in het spel De Stem van M. Heel makkelijk mee te doen, hè? Ik laat straks weer de stem horen van een bekende Nederlandse mevrouw. En als je het weet, dan maak je kans op die radio. Het nieuws komt eraan met Casper. Het UMC Utrecht wil dat artsen en verpleegkundigen hun zakken legen. Hoe dat precies zit, dat hoor je zometeen.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Goedemiddag, het is precies 1:30. Tijd voor het nieuws met jou, Casper.
11: Goedemiddag. De wasserij van het UMC Utrecht gebruikt röntgenapparatuur. Dat om achtergebleven spullen in ziekenhuisuniformen te kunnen onderscheppen voordat ze de wasmachine ingaan. En dat is een succes, want de meeste uniformen blijven zo goed. In andere ziekenhuizen gaat het vaak mis, meldt RTL. Dagelijks worden honderden uniformen weggegooid omdat vaak pennen en stiften worden meegewassen. Een dronken automobilist is vannacht aangehouden in Woudenberg. De politie wilde de man controleren omdat hij zonder verlichting reed. Maar de man gaf gas en kwam hard tegen een lantaarnpaal terecht. Uit een blaastest bleek dat de man uit Wijk bij Duurstede had gedronken. In Utrecht gaat de bouw van een 105 meter hoge toren op het Jaarbeursplein niet door. Het plan met kantoren, een nachtclub en een openbaar dakterras is financieel niet op te brengen. Ook problemen op het stroomnet en minder vraag naar kantoren spelen mee. De gemeente onderzoekt wat er wel op die plek kan komen. Amersfoorters kunnen overmorgen afscheid nemen van oud-wethouder Kees Kranen. Er is een openbare collondiance op de begraafplaats Rusthof. Komend weekend is het afscheid in besloten kring. Kranen overleed vorige week door een val met de fiets. De burgemeester noemde hem een op- en top Amersfoorter. En sportieve ouderen hebben in Utrecht de ouderenmarathon gelopen. Ze gingen over de Prins Klausbrug. Veel korter dan een echte marathon, maar wel knap, zegt de organisatie.
12: Het is over de brug heen en weer lopen. Dat is, De ouderen zijn, sommigen zijn echt al dik in de 80.
11: Ja, het is de eerste keer dat ouderen mee kunnen doen. Hiervoor was het alleen voor kinderen. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Zon, wolken, 20 graden. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag, maar wel een graadje koeler.
0: Dankjewel, Casper.
13: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
14: Hoe kom je daar nu bij?
13: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
15: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
16: Ernstings Family.
15: Aanbevolen door vrolijke families.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
16: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten. Onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat. Of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
21: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
20: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
22: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: In het achtergrondkoortje zat de donkere van ABBA, Arnie Vriet, 1975. Dus toen hadden ze al het Songfestival gewonnen met Waterloo. Ook uit Zweden, hè? Harpo.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag, welkom en leuk dat je luistert naar het lunchprogramma Aan tafel met zometeen de stem van M, het spelletje waarmee je de radio kunt winnen. En volgende week donderdag dan hebben wij weer het leuke tuinspreekuur in Aan tafel. Ik kijk daar zelf ook altijd wel naar uit. Met name omdat we jullie kunnen helpen als je problemen in de tuin hebt. En aan het aantal mailtjes te zien zijn er toch al wel wat problemen hier en daar in de tuin. Maar ook gewoon complimenten aan Jurgen, die dan vorig jaar een tip heeft gegeven aan mevrouw wiens olijfboom het weer hartstikke mooi doet. En ik krijg hier iets binnen van Lydia ten Hoeve uit Utrecht. Zij schrijft bijvoorbeeld: beste Jurgen, op de hibiscus in onze tuin hebben wij dit insect. Wat is het en hoe kunnen wij dit bestrijden? We hebben dit jaar voor het eerst last ervan. Ze zitten allemaal op de knoppen van de bloem. Foto bijgevoegd. Nou, Lydia, dank je wel voor jouw mail met die foto. We gaan jouw vraag zeker voorleggen aan Jurgen. Dus schrijf het in de agenda. Het leuke tuinspreekuur met hovenier Jurgen Smit. Volgende week donderdag in Aan tafel.

0: goed. Bent op Radio M Utrecht met 3-2-1.
1: De stem van M.
0: Ja, een populaire spelletje wat zo makkelijk meedoet waar je ook bent. Gewoon even goed luisteren naar de radio. En mocht je deze mevrouw bekend van de televisie herkennen, ja, dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Morgen de ontknoping aan het einde van Aan Tafel. En misschien bel ik jou dan wel op en dan ben je de portable radio. Goed luisteren, hier is de opgave.
2: Nee, in het begin niet. En zeker niet met mensen erbij, nee.
1: De stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen hier het uitgebreide weerbericht.

0: Zo zielig dat Morten Harket, de man die hier het zingen heeft, Parkinson, schrijft hij op de website. Zijn creatieve toekomst is onzeker. Hij heeft elektroden in zijn hersenen, waardoor die bepaalde motorische klachten zoals trillen, dat kan dan weer verminderd worden. Zielig om te lezen. Het liedje is natuurlijk eeuwig schoon. Het is 11:11. Margot Ribberink, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Ik kijk naar buiten en de zon schijnt wederom. Wat een fantastisch mooie dag, zeg.
1: Ja, ik dacht vanochtend dat het een bewolkte dag zou worden. Maar de wolken die hebben zich lekker opgelost. En vooral in het zuiden en oosten van onze provincie doet hij het heel erg goed. Naar het noorden en westen zit wat meer bewolking, behorend bij een heel zwak warmtefrontje. Maar ook daar komt het zonnetje erdoor en de temperaturen zijn onder invloed van een zuidwestelijk windje, windkrachtje 2, af en toe windkrachtje 3, ook wat hoger aan het oplopen in vergelijking met gisteren. Want in Kamerik hebben we op dit moment al een temperatuur van 18,9 graden. In Werkhoven 21,1. Zo, dus op heel veel plaatsen zitten we vandaag ten opzichte van gisteren een graad of 2 hoger. En de zon die gaat het ook vanmiddag doen. Hoewel er vanuit het westen ook af en toe wel wolken binnen zullen glijden. Dus het zal niet helemaal wolkeloos blijven.
0: En op deze dag dat de astronomische herfst begint, toch?
1: Zeker, ja. Ja, dat is echt natuurlijk een fantastisch begin van de herfst. We hebben het vanochtend al gemerkt dat we in de herfst zitten. Met name in het oosten van Nederland zijn de temperaturen echt flink gedaald. De nachten zijn langer dan de dag. En bijvoorbeeld in Enschede heeft het net niet gevroren. Hè? Het seizoen van de nachtvorst breekt weer aan. Het was daar vanochtend behoorlijk mistig, ook verkeersbelemmerend. Maar bij ons niet, want tegen die tijd dat de zon opkwam was het nog bewolkt in onze provincie. En in de loop van de ochtend is het bij ons ook lekker opgeklaard.
0: Oké. En de komende dagen, hoe gaan die eruit zien?
1: Nou, het is zo dat er bewolking zit, vooral ten westen van ons. Dat heeft te maken met een hele zwakke warmtefront. En dat komt in de loop van de namiddag en avond wel in beweging. Dus we krijgen wat meer bewolking, ook vanavond. En uit die bewolking zou her en der een spatje kunnen vallen. Maar ja, zoals we een beetje weten van de afgelopen weersituatie, storingen vanuit het westen leveren heel weinig regen op. Het verdampt gewoon waar je bij staat. Dus ik verwacht er niet zo heel veel van. Wel dat de wind gaat draaien achter het frontje met dat spatje regen naar het noordwesten. Morgen hebben we met een noordwestelijke wind te maken vanaf de Noordzee. Mooie, heldere lucht is dat. Dus de lucht is blauw. Er zullen in de loop van de dag wat stapelwolken gaan ontstaan. En na een minimumtemperatuur van 9 graden gaan we morgen omhoog richting 18 of 19. Dus qua temperatuur zakken we iets onderuit. Maar het weer ziet er ook gewoon fantastisch uit. Dan krijgen we een heel fris nachtje naar de vrijdag toe. Dan merk je toch, ja, het is herfst. Een graadje of 5-6, aan de grond nog wat lager. Mistkansen zijn er ook voor vrijdagnacht en vrijdagochtend. Maar dat lost in deze tijd van het jaar nog heel snel op, tussen 8 en 9. En dan met een zuidelijke wind, Connie, dan gaan we ruimschoots boven de 20 graden uitkomen. 21, 22 graden voor de vrijdag. Zo. Dat houden we vast in het weekend en ook volgende week. En misschien dat volgende week dinsdag en woensdag de temperatuur nog wel ietsjes hoger uitkomt. Zo 3, 24 graden.
0: Wat een gekkigheid. Maar heerlijk. Ja, heerlijk, heerlijk. Nou, goed nieuws. Dankjewel Margot voor nu. En wij spreken jou heel graag vanavond bij Aardweer.
1: Ja, gaan we doen. Dag Connie.

0: Ilse de Lange, Next to Me.
1: Een keer trek je de conclusie.
0: Nou ja, dat geldt misschien voor Henk en Henk, maar dat geldt niet voor iedereen. Volgens schrijfster en journalist Rosemarie de Boer is dat absoluut niet het geval. Zij interviewde voor haar boek Vriendschap 24 mensen over de betekenis van vriendschap. En dat leidde tot hele mooie en ontroerende gesprekken. Zeker in deze tijd, hè, waar je meer tijd scrollend op je telefoon doorbrengt dan daadwerkelijk weer eens iemand even belt om bij te praten. Soms loopt een vriendschap niet lekker. Daar kwam ze zelf ook achter bij het maken van het boek. Hoe ga je daarmee om? Kun je een vriendschap ook uitmaken? En wat is nou toch het verschil tussen een kennis en een vriendschap? Zijn daar wetten voor? Nou, het is een heel bijzonder onderwerp. Kijk ook even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We praten erover door. Wat is jouw oudste vriendschap? Laat het weten via de app van RTV Utrecht of via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We praten over vriendschap zometeen. Eet smakelijk en heel graag tot zometeen.
2: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remelwaterontharders.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Eén uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder komt uit Hulst en is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Meldpunt Persveilig heeft 8 meldingen binnengekregen van journalisten over de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen gaan over gebruik van fysiek geweld, het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had de groei geraamd op 0,4%, maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De politie in Zuid-Afrika is bezig met een klopjacht op daders van een schietpartij. Daarbij zijn in de stad Durban 11 doden en 3 zwaar gewonden gevallen. Gisteravond stormden onbekende mannen een woning in Durban binnen. Ze schoten om zich heen en staken daarna een auto in brand. Volgens lokale media is een van de doden een zwangere vrouw. De politie doet onderzoek en houdt rekening met bendegeweld. Bij een Nederlandse importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op het hout en op de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout te kunnen afpakken. De brandweer in Oosterwijk heeft vanochtend gezocht naar de oorzaak van een gaslucht die was gemeld. Er zijn verschillende metingen gedaan in het Brabantse dorp en ook netbeheerder Enexis heeft gasverdeelpunten onderzocht. Uiteindelijk bleek de oorzaak bij de brandweer zelf te liggen. Bij de kazerne was een geurpotje met gaslucht weggegooid, meldt Omroep Brabant. De lucht werd verspreid via een vuilniswagen die door Oosterwijk reed en was ongevaarlijk. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog, bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, 3 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht en Casper is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Jurrien Timber kan morgen met Oranje meedoen tegen Duitsland in de Nations League. De Utrechter sloeg de eerste trainingen nog over, maar is volgens de bondscoach nu klaar om te spelen.
15: We had to manage Jurrien Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready for tomorrow.
14: Anders Xavi net op een persconferentie. Het UMC Utrecht vraagt personeel om de zakken van uniformen goed te controleren voordat die de wasmachine ingaan. Achtergebleven pennen en stiften maken de witte jassen en broeken blauw. En Vian is ook bezig met de was. Vuile was hangt daar buiten als actie tegen kindermishandeling. Over een half uur meer.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A1. Dat is Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 minuten door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Korte vertraging op de A27. Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Rijnsweerd 1 minuut. Pas goed op, want er ligt daar rommel op de weg. En tot slot de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging. Ik heb zo meteen aan tafel Roosmarie de Boer over haar boek Vriendschap. Wat telt is de blik van de ander.
16: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
17: Lekker!
16: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
19: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
20: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: UB40 uit 1986. Goedemiddag, het is 8:08. Vriendschap is een illusie. Nou ja, Henk en Henk, die hebben mot met elkaar, dus daar gaat die vlieger op. Maar het is niet wat Rosemarie de Boer vindt. Ze is schrijfster en journalist. En zij interviewde voor haar boek Vriendschap 24 mensen over de betekenis van vriendschap. En dat leidde tot mooie en ontroerende gesprekken. Zeker in deze tijd, waar je misschien meer tijd scrollend op je telefoon doorbrengt dan daadwerkelijk weer eens iemand te bellen of langs te gaan. Soms loopt een vriendschap niet lekker. Daar kwam ze zelf ook achter bij het maken van dit boek. Hoe ga je daar dan mee om? Rosemarie, wat fijn dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
0: Hartelijk welkom. Je bent journalist, schrijfster, ja. Televisieresearcher en je bent ook live- en inspiratiecoach aan de Vinkerveense Plassen.
1: Ja.
0: Wat was voor jou de aanleiding om dit boek te gaan schrijven?
1: Het idee had ik al heel lang. In 2000 heb ik mijn eerste boek geschreven en toen had ik eigenlijk al het idee, ik wil heel graag iets over vriendschap schrijven, een boek erover maken. Maar ja, het kostte me 7 boeken, of tenminste, het kostte me niet, maar 7 boeken verder en bijna 25 jaar later had ik toch opeens de kick om dit boek te maken.
0: Ja, nou, het ligt voor ons. De ondertitel is: Wat telt is de blik van de ander. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het is een quote van Dirk de Wachter. Ik heb hem in Antwerpen, waar hij woont, heb ik hem geïnterviewd. En hij was heel druk. En zoals vele mensen ook weten, is hij ook ziek. Maar dit onderwerp sprak hem enorm aan. En ik had hem al eerder geïnterviewd, dus ik was geen onbekende. En hij zei van, nou, kom maar langs. En tijdens het hele gesprek merkte ik dat hij op één zin zat te wachten. Van, wat is nou vriendschap? Want hij had natuurlijk allerlei prachtige woordkeuzes en zinnen. En opeens zei hij, dat is het. Wat telt is de blik van de ander. Oftewel, je moet gezien worden door de ander. En dat
0: vice wederzijds.
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: Denk je dat vriendschap in deze dagen belangrijker is dan ooit? Als je het hebt over inderdaad veel social media, veel heen en weer
1: Zeer, ja. Ik heb dat ook gemerkt tijdens de gesprekken die ik had voor dit boek. En we leven natuurlijk in een tijd, het is een beetje een open deur, dat iedereen weinig tijd heeft. Maar je moet echt prioriteiten stellen om elkaar te zien, te willen zien en iets af te spreken. En om de vriendschap ook in beweging te houden, zeg maar.
0: Ja, wanneer ben je nou eigenlijk vrienden van elkaar? Want je hebt ook kennissen. Het is best wel lastig eigenlijk.
1: Ja.
0: Is dat te benoemen, wanneer je een vriendschap hebt?
1: Voor mij is een vriend of vriendin, als ik me heel prettig daarbij voel, als ik ook alles kan zeggen, als ik niet eerst hoef na te denken van, God, kan dit wel, kan dit niet. Een vriend of vriendin is altijd welkom bij mij. Anytime. Ook al staat hij 's nachts voor de deur. Liever niet, maar nee, maar een vage kennis zal ik niet zo snel bij mij thuis uitnodigen. Niet dat dat verboden terrein is, maar ja, dat is toch wel een intieme plek, zeg maar. Waar eigenlijk alleen maar vrienden komen.
0: Ik las dat jij een tijdje geleden was uitgenodigd op een feest. Er waren wel 100 mensen. Ja. En de gastvrouw zei, dat zijn allemaal vrienden van mij. Maar dat kan toch niet, 100?
1: Nee, nou dat had ik ook. Ik begon gelijk naastig te tellen van hoeveel heb ik er. En ik kwam niet verder dan 5.
0: Maar dat is ook al best veel,
1: dat
0: toch?
1: Is ook van best goede veel, vrienden. Ja, zeker. Nou, dat was inderdaad een feestje waar ik voor uitgenodigd was. En ik kwam daar aan en ik dacht, nou, dat wordt die mensen kennende een lange tafel met 20 man daar. Dus ik voelde me zeer vereerd en toen kwam ik daar aan. En toen stond die tuin, die stond vol met mensen. Dus ik was helemaal verbaasd. En ik vroeg aan haar, God, wie zijn die mensen? En toen antwoordde zij, dat zijn mijn allerbeste vrienden. Ja. En toen dacht ik, dat is mooi.
0: Dan heb je helemaal geen tijd over om te leven, lijkt mij. Rosemarie, in jouw boek heb jij 24 mensen geïnterviewd. Bijvoorbeeld fotograaf Patricia Steur, muzikant Jet Rebel. Zijn het allemaal vrienden van jou?
1: Nee, zeker niet. Nee? Nou, Patricia ken ik toevallig wel. Ik heb ook diverse boeken met haar gemaakt. En daar kwam ik eigenlijk niet omheen. En zij heeft altijd een goed verhaal. Dus. Maar Jet Rebel, daar ben ik een fan van. En die kon ik maar niet bereiken. En toen dacht ik, ik doe nog één poging. Ik had hem een DM gestuurd via Facebook. En zowaar las hij die. En hij zei me later ook, ik kijk daar nooit naar. Nooit, nooit. Maar toevallig dacht hij van, kom, laat ik eens kijken. En hij stuurde mij gelijk een berichtje van, god, wat leuk, kan je vrijdag? En nou ja, het was een fantastisch interview. Nou ja, ik weet niet of je het gelezen hebt.
0: Ik ben begonnen, ik ben nog niet bij hem aan
1: begonnen. Het is ontroerend, kan
0: Want,
1: ik
0: kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, hij is natuurlijk ook heel lang verslaafd geweest. Nou, dat op zich is natuurlijk al een issue, hoe noem je dat, een gebeuren op zich. Maar hoe hij ook tijdens die verslaving met vriendschap omging. En hij zegt nu ook, vriendschap is voor mij eigenlijk een soort van bestaansrecht. En, nou ja, en zo heeft hij nog veel meer mooie zinnen. En ja, ik heb 2 uur bij hem aan de keukentafel gezeten, af en toe een kat op schoot. En het was zeer, zeer ontroerend en ontwapenend. Ja. Ja, heel bijzonder.
0: Heb jij een allerbeste vriend of vriendin? Waarvan je denkt, dat is wel de nummer 1?
1: Oh, de nummer 1.
0: Ja, je hoeft de naam niet te noemen.
1: Nee, nee.
0: Want anders raak je die andere vrienden weer gefrustreerd.
1: Ja, dat krijg je, ja. Nou, vriendschap is voor mij een gevoel. En ik heb inderdaad een paar hele goede vrienden. Maar het kan ook zo zijn dat ik dan bij iemand ben geweest en dat ik dan, zeg maar, dankbaar ben dat ik die vriendschap heb. Maar een week later kan er iets gebeuren dat ik denk, dat vind ik toch weer minder. En dan moet ik dat even voor mezelf herstellen.
0: Ja.
1: Beste vriend, ja, ik heb wel een paar hele dierbare vriendschappen. En dat varieert tussen de leeftijd van 25 en 91.
0: Wat leuk. Ja. Ik ga de naam van mijn allerbeste vriendin, mijn Mattie, even noemen. En dat komt omdat zij mij vorige week een appje heeft gestuurd. Out of the blue, van wat ben ik eigenlijk blij met ons vriendschap. Dat is Corina Weda, die luistert nu ook uit Den Haag.
1: Ja.
0: En ik vond het zo leuk, want je benoemt dat eigenlijk nooit, van wat ben ik blij met jou. Maar als je erover gaat nadenken, dan dan is dat ook zo. Even een heel korte anekdote. In 1987 ontmoetten wij elkaar. Zij speelde in een band met allemaal mannen. En ze zei, ik mot geen vrouw in de band, want het is altijd hommeles. Ik kwam binnen met een keyboard onder mijn arm. We gaven elkaar een hand. En dit is, wij wisten toen ook van elkaar, dit is vriendschap voor het leven.
1: Ja.
0: Hoe is dat te verklaren, Rosemarie?
1: Nou, niet. Niet. Want ik ken dat soort situaties ook. Het is een energie die je samen hebt. En dat is verder niet uit te leggen. Ik heb veel alleen gereisd. En dan kwam je iemand tegen. Je komt er altijd wel mensen tegen die ook zin hebben om even met je te kletsen. Maar ik heb daar echt een paar hele goede vrienden aan overgehouden. Je komt elkaar tegen, je praat. En alsof je elkaar al jaren kent. En dat contact blijft. Dat is heel bijzonder.
0: Nou, en ik was heel bijzonder dankbaar voor, want het maakt je leven echt een stuk leuker.
1: Ja.
0: Wij laten dit even betijen. Daarna gaan wij doorpraten over, kun je vriendschappen ook opzeggen? En hoe doe je dat een beetje leuk? Dat hoor je na deze toepasselijke plaat van Gerard van Maasakkers. Prachtig nummer, een handvol vrienden.

0: Gerard van Maasakkers met zijn mooie stem, een handvol vrienden. Het is 2:10. Je luistert naar het lunchprogramma Aan Tafel. Ik heb aan tafel Rosemarie de Boer. Zij schreef het boek Vriendschap. Je hebt 24 mensen geïnterviewd over hun vriendschappen. Ik wil met jou even praten over schrijver Jan Siebelink. Je hebt hem geïnterviewd. Wat kwam daaruit? Waarom vind je dit zo'n bijzonder verhaal?
1: Nou, er waren meerdere dingen in ons gesprek die mij ontroerden. Een van de dingen vond ik wel grappig, want hij heeft dus een hele goede vriend, en dat is Klaas Gubbels, voor veel mensen waarschijnlijk wel bekend.
0: Want, even
1: hij is kunstenaar van de theepotten, geloof ik, hè?
0: Ja.
1: En hij vertelde dat hij iedere week met Klaas ging lunchen in een golfclub bij hem in de buurt. Nooit gegolfd, maar wel daar zitten, want dat was een aangename plek. En toen vroeg ik aan hem, goh, en dan zitten jullie daar en dan nemen jullie natuurlijk het leven door en of de wereldpolitiek. Nou, niets van dat al. Hij zei, en dat vond ik zo bijzonder, we zitten vaak tegenover elkaar, zwijgend, gewoon puur genietend van elkaar aanwezigheid. Toen dacht ik, wauw, dat kan dus ook.
0: Ja.
1: En wat hij daarna ook zei, dat vond ik zo, zo lief. Hij zei dan, dan rijd ik het dorp uit en dan zie ik links de studio van Klaas. En dan stroom ik helemaal vol, want dan denk ik, god, daar zit mijn vriend. Ik hoef hem helemaal niet te zien. Maar gewoon het feit dat hij daar zit, oh, fijn. En morgen of overmorgen zie ik hem weer. Ja, dat... dat, dat

0: deed heel veel voor hem, hij ook voor haar. Maar ja, en als dat dan wegvalt, dan moet je jezelf toch weer een beetje zien uit te vinden. En daar praat hij ook heel mooi over in dat interview. Nou ja, goed, je kan
1: het
0: lezen.
1: Ja. Heb jij wel eens een vriendschap verbroken?
0: Zeker, onlangs nog.
1: Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik ontmoette haar 2 jaar geleden op een airport. En we gingen naar dezelfde bestemming. En toen dacht ik, goh, wat een leuk mens. Leuk type ook om te zien, leuk om mee te praten. Maar uiteindelijk bleek toch dat we heel verschillend waren. Dat klinkt raar. Zij is, in mijn ogen was zij totaal niet creatief denkend. En dat hoeft helemaal geen belemmering te zijn, nee, om vriendschap met iemand te hebben. En toch was dat in dit geval, ik zoek eigenlijk naar het woord inspiratie. Zij inspireerde me totaal niet.
1: Nul.
0: En ja, dat is toch best wel een beetje leuk, hè? Toen ik ook zei van, ik ben heel druk met mijn boek en zo. Oh ja, leuk. Ja, dan is het leuk als iemand nog 2 vragen stelt. Ja. Van, hoe doe je dat?
1: Waar gaat dat boek over?
0: En ja, dan ben je snel uitgepraat. En op een gegeven moment, ja, gebeurde er een paar dingetjes. En toen heb ik haar een appje gestuurd en gezegd, ik denk dat we hiermee moeten ophouden, want we zitten toch niet helemaal op 1 lijn. Ik word er niet gelukkig van.
1: Hoe reageerden ze?
0: Sorry?
1: Hoe reageerden ze?
0: Ze was toch wel een beetje verbaasd. Maar ook wel vrij snel, het ga je goed.
1: Ja, duidelijk.
0: Ja.
1: Nou goed, wat ik altijd netjes vind om je vriendschap, als die niet loopt, om het erover te hebben. Knap als je zelf ook jezelf durft te ondervragen, hè, als een vriendschap niet lekker,
0: zeker,
1: loopt. Maar wat je tegenwoordig op internet ziet, op social media, dat noemen ze ghosting, dat je gewoon niks meer laat horen.
0: Ja.
1: Maar daar ben jij, neem ik aan, geen voorstander van.
0: Nee, dat is heel modern, zegt mijn zoon.
1: Ja, ghosting?
0: Ja.
1: Het ruimt lekker op, maar het is niet zo netjes.
0: Exact. Ja, okay. Niet dat hij het doet, maar het fenomeen is heel modern.
1: Okay.
0: Ja.
1: Hoe zie jij jezelf? Als wat voor vriendin ben jij?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Want daar heb ik natuurlijk diep over nagedacht tijdens de hele periode dat ik dit boek heb geschreven. Het is ook een heel leerzaam proces geweest. Nou vind ik vriendschap sowieso een bewustwordingsproces. Maar ja, ik heb er veel van geleerd. Je vraag was,
1: Hoe zie jij jezelf als vriendin? Wat voor vriendin ben jij voor anderen?
0: Ik denk wel, ik ben sowieso van huis uit heel nieuwsgierig. Dus ik wil altijd weten hoe het met iemand gaat.
1: Dan verdien je punten mee.
0: Ja, nou, ook niet altijd hoor. ik vind het fijn om iemand te zien. En ik vind het ook heel fijn om er voor iemand te zijn. Dat klinkt een beetje heilig allemaal, maar ja, als voor een goede vriend ben ik er. Ja.
1: Nou, ik vond het een heel leuk gesprek. Bij deze. Ja, wij hebben hier een boek. Zou jij zo vriendelijk willen zijn hem te signeren? En dan,
0: zeker,
1: ga ik deze weggeven aan een van onze luisteraars.
0: Ja.
1: Stuur maar even een mailtje naar aantafel@rtvutrecht.nl met je naam, adres erbij. En ook even onderbouwen waarom je dit boek leuk vindt.
0: Ja. Ik wil nog even zeggen dat mijn boek is zowel te koop in de winkel als via mijn site. Mijn site is www.roosevriendschap.nl.
1: Noem hem nog 1 keer, je e-mailadres.
0: www.roosevriendschap.nl.
1: Roosmarie de Boer over het boek Vriendschap. Wat telt is de blik van de ander. Hij ligt in de winkel. Ik vond het hartstikke leuk dat je aan tafel wilde zijn. Dank je wel voor dit gesprek.
0: Ja, heel graag gedaan.
1: En hopen dat er mooie vriendschappen uit kunnen ontstaan. Dank je wel, Roosmarie.
0: Ja, heel graag gedaan.

0: TV Utrecht Sport Match Talk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Match Talk.
2: Ik kijk er naar uit.
4: De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Match Talk via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Goedemiddag. Het is 2:30 geweest. Hoogste tijd voor het nieuws met jou, Casper. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Jurriën Timber kan morgen meedoen met Oranje tegen Duitsland. De Utrechter sloeg de eerste trainingen nog over, maar volgens de bondscoach is de verdediger van Arsenal nu klaar om te spelen.
12: We had to manage Jurriën Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready for tomorrow.
11: Meer sportnieuws in onze app. Het is niet bekend of Amersfoort het verbod op vissen met weerhaken gaat opheffen. De Partij voor de Dieren, die het verbod voorstelde, zit niet meer in de coalitie. En gisteren werd duidelijk dat er een landelijk verbod niet in zit. De Tweede Kamer heeft het voorstel verworpen. Amersfoort verbiedt het vissen met weerhaken al 3 jaar. In Oud-Zuilen belemmeren hekjes en dichte begroeiing het openbare karakter van het jaagpad. Die zijn geplaatst door bewoners. En wandelaars denken nu dat de route langs de Vecht ophoudt en slaan daarom om. De gemeente vindt dat de wandelroute toegankelijk moet blijven. Die gaat dan ook met bewoners praten. Het UMC Utrecht vraagt personeel de zakken van uniformen goed te controleren voordat ze de wasmachine ingaan. Want achtergebleven pennen en stiften maken witte jasjes en broeken blauw. Nederlandse ziekenhuizen gooien daardoor jaarlijks honderden uniformen weg. En in Vianen hangt daar vandaag massaal de vuile was buiten. Het is een actie tegen kindermishandeling door de organisatie.
13: Wat we proberen te doen op deze manier is om kindermishandeling veel meer zichtbaar te maken en ook inhoud te geven aan het woord. En dan gaan we ook echt met mensen in gesprek over hoe ze zelf zijn opgegroeid en opgevoed. Of wat ze eventueel daarvan van kindermishandeling hebben gezien of gehoord.
11: Er zijn 12 plekken met droogrekken en wasmanden. Dan nog het weer, zon, wolken, 20 graden. Vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag, maar wel een graad koeler.
10: Dankjewel.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
18: Nu bij de Kroonzon. Zonwering in Utrecht, low-emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
19: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: on the road, Sacramento op Radio M Utrecht. Het is 2:08.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je luistert, hè? Het lunchprogramma Aan tafel. Je leert nog eens wat. We hebben het net uitgebreid over vriendschap gehad. Wil je in aanmerking komen over het boek van vriendschap van Rosemarie de Boer? Dan we hebben hier één gesigneerd exemplaar. Stuur maar even een mail naar aantafel@rtvutrecht.nl met je adres erbij en even onderbouwen waarom jij vindt dat je dit boek moet krijgen. Zometeen spelen wij de tweede ronde weer van de Stem van M.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Vaste grond van Edwin Evers.
4: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
2: De Nationale Nieuwe.
3: Op Radio M Utrecht.

0: radio-dj Edwin Evers, die ook nog eens een keertje hartstikke mooi kan zingen. Dit is onze nationale nieuwe vaste grond, heet dat. Het is bijna 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, wij zijn op zoek naar een dame, bekend van de televisie. Ze klinkt nog een beetje jong. Volgens mij is ze dat ook wel, hoor. Maar goed, dat is het. Meer tips geef ik niet. Luister heel goed, want je maakt kans op onze portable radio. Morgen laat ik die stem nog één keer horen in Aan Tafel om 1:50. En morgen rond dit tijdstip maak ik een winnaar bekend. En misschien bel ik jou wel. En dan win je die radio. Dus, goed luisteren. Dit is de opgave.
2: Ja, dat is heerlijk. Dat heb ik er helemaal in kwijtgekund.
1: De stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: Off the Wall, Michael Jackson. We gaan eventjes naar de dagvraag.
1: Wij zijn twee vrienden. Jij en ik.
0: Hoeba, hoeba, hoeba, hop. Nou, daar gaat het over. Te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Hoe lang ken jij je oudste vriend of vriendin al? En waar hebben jullie elkaar leren kennen? Aanleiding is het boek. Ik heb het hier voor me liggen. Roosmarie de Boer. Ik had er net hier in de show. Ze heeft een boek geschreven over vriendschap. Daar wordt leuk op gereageerd. Tineke die zegt, ik ken mijn oudste vriendin al een jaar of 57. We hebben elkaar bij de AMEF leren kennen, verzekeringsmaatschappij. We zijn elkaar wel een paar jaar uit het oog verloren. Ik weet niet meer waardoor, maar elkaar hebben we toch weer gevonden. Als van ouds weer verder. Marieke die zegt, mijn oudste vriend ken ik al 53 jaar. Hij was mijn mentor in de kennismakingsweek bij de universiteit. En dankzij hem heb ik mijn man leren kennen. We gaan regelmatig met z'n vieren een paar dagen weg. Dat is altijd heel gezellig. Nou, dat dus. En Tineke die zegt, ik heb al vriendinnen vanaf 1970 toen ik de verpleging inging. Wij zien elkaar geregeld, dus ruim 55 jaar. Ga toch nog heel eventjes naar Edwin. Heb jij vrienden?
2: Ja, tuurlijk. Wat dacht jij?
0: En jij zei net, ik heb alleen maar vage kennis.
2: Dat was een grapje.
0: Ja, dat is een grapje.
2: Eén grote vriend is een dierenvriend natuurlijk, ben ik ook. En ja. Heel veel muziekvrienden die lekker naar Studio 60's luisteren. Ja. Daar ga ik zo meteen iets over vertellen.
0: Goed? Heel goed, dan draaien wij een hele toepasselijke plaat. Ja, die stond dan heel toevallig echt klaar. I'll Be There For You van de Rembrandt. En het komt uit die populaire serie Friends. Nou, het zal zo moeten zijn.

0: lekker mee, hè, over vriendschap op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Want de Aard die gaat daar vanavond nog even op door. Edwin, wat ga jij zo meteen doen?
1: Ja, nou, ik heb hier weer een mooie krant van toen, 23 september, ergens in de jaren 60. En ik denk dat deze dames die ik op deze foto zie op dat moment ook heel veel vrienden en vriendinnen hebben, want het gaat om de misverkiezing. Ik vertel je straks wie hier die mooie meiden zijn. En verder hebben we ook straks weer een mooie bijdrage van de Beatles klaarstaan. Die hebben ook nog altijd heel veel fans. En we beginnen zo met deze gezelligheid. Dwayne Eddy, hè, is dat? Zijn gitaar en dan de meiden. Dance to the Guitar Man. Die ga ik straks, dit is hem dus. Die ga ik straks, daar ga ik straks mee beginnen. En ja, wist jij dat de Hollies na 63 jaar gestopt zijn?
0: Ja, jij zei dat tegen mij. Ja. Lang bij elkaar geweest.
1: Al die tijd nog, bestonden ze dus nog steeds. En niet echt weer met de hits en in die bezitting. Hoewel Tony Hicks er altijd bij geweest is. Ja. Maar na 63 jaar is het doek nu nog echt gevallen deze zomer. We hebben nog een mooie straks als uitsmijter. Zo'n eentje die we niet echt vaak meer van ze gehoord hebben. Dus ook een beetje een ode aan, hè?
0: Een ode aan de Hollies en nog veel meer mooie muziek.
1: Zeker.
0: Ik wens je een hele fijne middag en heel veel plezier zometeen bij Edwin.
2: All right.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Hey Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
18: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken?
4: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Twangy gitaargeluid van Duane Eddy. En de meiden die meezongen, dat waren de Blossoms. En op het plaatje zelf staan dan de Rebelettes. En één van de zangeressen was Darlene Love. En de productie van die man met die hele lage stem, Lee Hazelwood.
1: Studio 60's.
0: Het uur waar we u tegen zeggen. Ik ben Edwin. Dit zijn de hits op leeftijd. Bejaard, maar goed bewaard. En dat alweer gedraaid voor de oudere jongeren, zoals we dat liever zeggen. Het spoor terug en de krant van toen erbij van 23 september ergens in de jaren 60. Ik lees over het nieuwe spoorboekje van de Nederlandse spoorwegen ook. En ook een leuke nieuwe auto bij de advertenties. Ik ga zo meteen vertellen hoe die eruit ziet en wat die kost. Straks ook weer een bijdrage van de Beatles. En in de jukebox staan we even stil. Alweer dat het 5 jaar geleden is dat zangeres Sue Thompson overleed. En deze zomer namen we afscheid van de Hollies. Ook daar staan we nog even bij stil. Welkom op woensdag, inclusief de Small Faces. Dit is ook een heerlijke Lazy Wednesday afternoon dan in dit geval. En niet alleen Lazy, ook deze Lady. Een Delta Lady nog wel, gezongen door Joe Cocker. Nostalgie, tot een uur of 3.

Aretha Franklin was dat. En een mooie vooruitstrevende gedachte al in de jaren 60. Een nummer dat oproept om goed na te denken over je keuzes en je eigen bandjes te doppen in plaats van je te laten controleren door een partner. Het was in 1968 en dat is toevallig, want de krant van vandaag is ook uit dat jaar. En van de Queen of Soul gaan we naar andere koninginnetjes. Ik zie hier op deze voorpagina van deze maandagkrant een heleboel mooie dames op een foto, nog wel in zwart-wit. Het heeft te maken met de misverkiezing 1968. Maar liefst 18 schoonheidskoninginnen die waren even op Schiphol gisteren. En vandaar vlogen ze met een DC-8 van Japan Airlines door naar Tokio, waar het allemaal gaat gebeuren. Nederland heeft Miss Bril afgevaardigd en dat is de 22-jarige Cecile van der Lelie. Het is uiteraard ook gevoetbald afgelopen weekend. De Utrechtse club spik ik er even uit. In de Eredivisie Fortuna Sittard tegen DOS. Dat werd 1-3, dus succes voor de Utrechters. En in de Eerste Divisie Elinkwijk tegen de Volenwijkers. Dat werd 3-2. En in de Tweede Divisie was er ook nog een wedstrijd. Velox tegen Limburg, ook succesvol voor Utrechters. Dat was namelijk 1-0. Altijd aardig om even de advertenties erbij te pakken. Ik zie hier bijvoorbeeld de volkomen nieuwe smaak van R75. Dat is een middelbare shek. Pittig, maar toch lekker zacht. Shek voor fijnproevers dus. En dat voor maar 1,25 gulden per pakje. En ook hier nog een foto van de Fiat 600. En daarbij staat een rekensommetje. 4 wielen, 1 motor en 1 dak tegen de regen, plus 4000 gulden. Nou, dit alles is bij elkaar opgeteld. 1 echte auto. En als de 32 volle pk's hun werk doen, kun je met 4 mensen maar liefst 110 km per uur halen met deze nieuwe auto, de Fiat 600 dus. En ook bij die advertenties nog een soort noodkreet van de Amersfoortse kweekschool. Je kunt een financiële gift overmaken op giro nummer 600741... ten name van de gereformeerde kweekschool te Amersfoort, waar het dus niet zo goed mee gaat. En de nieuwe dienstregeling van de NS neem ik ook nog even mee. Die gaat in op 29 september. Dat wordt hier gemeld vanuit Utrecht. Met verhoogde frequenties en ook een kortere reisduur. En voor het eerst sinds 1962, dus 6 jaar geleden, toen afgestapt werd van de zomer- en winterdienstregeling, komen de spoorwegen nu weer met 2 boekjes in 1 jaar. Nou, dat zal waarschijnlijk toch geen traditie gaan worden. Maar er moet nu echt het een en ander aangepast worden. Dus daarom is er nu even tussentijds een nieuw spoorboekje gemaakt. Het streven blijft om deze dienstregeling in ieder geval tot mei zo voor te zetten. Even zien, wat gaat er veranderen nou van alles? Deze neem ik er even uit, want met name de hoofdlijnen boven de grote rivieren, die profiteren van deze tussentijdse herzieningen, dus veranderingen. In de relatie Rotterdam-Utrecht-Den Haag gaan namelijk niet 2, maar 3 treinen per uur rijden. Dit alles en nog veel meer te lezen in de krant van vandaag, 58 jaar geleden. En dit is wel even een uzare stukje uit de hitparade van dat moment. Het werd bedacht door de Bee Gees en het wordt gezongen door de Marbles. Hier zijn ze met Only One Woman.

0: Unit 4 Plus 2. Oorspronkelijk waren ze met z'n viertjes. Toen heette ze ook nog alleen maar Unit 4. En toen dus die twee erbij. Twee extra muzikanten. Een bassist en een drummer. En zo werd de band dus compleet met z'n zessen. Ja, Unit 4 Plus 2.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Die zijn eigenlijk meestal met z'n viertjes. Soms ook vijf. En net als gisteren Rock'n'Roll Music van Chuck Berry, geen eigen lied. Want van origine is de plaat van vandaag instrumentaal. Van Herb Alpert en zijn Tijuana Brass. En het kwam terecht op de eerste LP officieel 1963. Please, please me.

Everly Brothers waren dat. En zo meteen het tweede half uur van Studio 60's met onder meer deze. Zeg maar gerust van eergisteren. Deze van Stevie Wonder. We gaan zelfs nog een dagje verder terug naar deze Lazy Sunday van de Small Faces. En ook het nieuws is onderweg met Casper zometeen. Dat hoor je na deze fijne.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.

0: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: Het regionieuws van 2:30 met Casper Kooij. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Er zou sprake zijn geweest van mensensmokkel en uitbuiting. Het is een grote onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel. Dat werd uitgebuit. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. De wasserij van het UMC Utrecht gebruikt röntgenapparatuur om achtergebleven spullen in ziekenhuisuniformen te onderscheppen voor de was. En dat is een succes, want de meeste uniformen blijven zo goed. In andere ziekenhuizen gaat het vaak mis. Dagelijks worden honderden uniformen weggegooid, omdat vaak pennen en stiften ermee worden gewassen, De man die in Utrecht afgelopen zomer twee vrouwen van de fiets trok, moet langer vast blijven zitten. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank. De man zou hen ook bij de keel hebben dichtgeknepen. Eén van hen raakte bewusteloos. De man uit Polen wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag. Hij wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Sportieve ouderen hebben in Utrecht de ouderenmarathon gelopen. Ze gingen over de Prins Klausbrug. Veel korter dan een echte marathon, maar wel knap, zegt de organisatie.
10: Het is over de brug heen en weer lopen. Dat is, de ouderen zijn, sommigen zijn echt al dik in de 80.
9: Ja, het is de eerste keer dat ouderen mee kunnen doen. Hiervoor was het alleen voor kinderen. En Amersfoorters kunnen overmorgen afscheid nemen van oud-wethouder Kees Kranen. Er is een openbare condoleance op begraafplaats Rusthof. Komend weekend is het afscheid in besloten kring. Kranen overleed vorige week door een val met de fiets. De burgemeester noemde hem een op- en top Amersfoorter. Krijg nog het weer, blijft droog. Vanavond een beetje regen. Morgen, net als vandaag, bewolking en zon. En dan wel iets koeler, maximaal 19 graden.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
12: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
11: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
13: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
15: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
16: Hoe kom je daar nu bij?
15: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
17: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
18: Ernstings Family!
17: Aanbevolen door vrolijke families.
19: Studio 60's, met Edwin Meerman.

Joe Cocker is dat. Met zijn rauwe stem. En het nummer gaat over Rita Coolidge. Het werd geschreven door Leon Russell. En Rita was dus vooral hier de Delta Lady vanwege haar afkomst Tennessee. Vlakbij de Mississippi Delta. Mm-hmm. En alweer 5 jaar geleden vandaag dat deze zangeres overleed. Haar naam Sue Thompson. Keuze 1 in onze jukebox. Dat was echt een laadbloeier, want al ver in de 30 toen ze doorbrak met dit liedje Norman. Ze is ook heel oud geworden hoor, ze werd 96. Dus dat is vandaag de eerste. En hebben we ook nog een jarige. Dat is iemand van de Loving Spoonful, Steve Boone. Hij was de bassist. Dit is keuze 2 dan, Rain on the

Vooralsnog blijft het gewoon droog, hoor. Maar wellicht zometeen dus dit regenbuitje in Studio 60. Dat hangt er dus vanaf hoeveel stemmen deze plaat dan krijgt. Ik ben benieuwd. Sue Thompson, of heb je liever de Love and Spoonful? Vanwege de jarige Steve Boon. Hij is overigens 83 geworden. Laat het maar even horen in onze app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Hier zijn de Bee Gees.

Virgins. Eigenlijk bestond de band niet echt, hè. Dan noem je dus een fictieve popgroep. Een tekenfilmband. De liedjes werden ingezongen door studiozangers, onder wie Ron Danti. En geschreven door bijvoorbeeld Andy Kim, die toen zelf ook zijn hit had eind jaren 60 met Baby I Love You, die we pas ook nog hebben gedraaid in Studio 60's. En ze braken door dankzij de animatieserie The RG Show. En dit was de hit vooral Sugar Sugar. Al die zoetigheid. Nu weer even wat rauwkost met de Kings.

Opgenomen in 1967, maar pas 2 jaar later werd hij uitgebracht omdat Stevie Wonder toen stemproblemen had. Eind jaren 60 in 1969. Dus ze moesten toch iets nieuws hebben. Dan zijn ze even teruggegaan in de tijd. En kwamen ze dus uiteindelijk toch met Yes to You, Yes to Me, Yesterday. Dus hij was toen pas 16, 17 en al helemaal in de sfeer van de nostalgie en de luddeverdeur met deze plaat. Terug naar onze jukebox van vandaag. De Love and Spoonful hadden we. Rain on the Roof en Sue Thompson met Norman. Want vandaag 5 jaar geleden overleed ze. En ze is dus heel oud geworden, 96. En toen ze dit liedje opnam, wat we vandaag in de jukebox hebben, was ze al ver in de 30. Dat zou je toch ook niet zeggen. Hij kreeg duidelijk de meeste stemmen. En inderdaad, ook gezongen door Willeke Alberti in die tijd. Hier is ze nog een keertje. Als ode aan dus, hè.

Smokey Robinson en The Miracles waren dat. We doen er nog eentje. Mijn toegift van vandaag, het slotakkoord, wordt verzorgd door de Hollies. Ja, deze zomer is het doek toch echt gevallen voor de groep. Ze traden namelijk nog altijd op en dat al sinds 1963. En ook vooral in de oorspronkelijke bezetting, uiteraard niet meer helemaal. Net als de Searchers, die het ook meer dan 65 jaar hebben uitgehouden, die vorig jaar zijn gestopt. Dus nu ook het einde van de Hollies. Overigens, Tony Hicks, de gitarist, die heeft er al die jaren bij gezeten. 63 jaar in totaal. En we brengen even een kleine ode aan ze. Dit was in de tijd de andere kant van Listen to Me.

0: Ja, met het stemgeluid van Alan Clark uiteraard. In de jaren 70 was er een nieuwe zanger bij de Hollies een tijdje. Dat was toch die zweet, hè, Koop?
1: Hij zweette nogal.
0: Ja.
1: Ja. De baby heeft hij onder andere gezongen.
0: Ja. Magic Woman Tas die ik vanmorgen nog even heb gedraaid.
1: Nou, dat dit zweet was, je toch, ja precies.
0: Het is ook zo warm buiten. Ja. Do the best you can, dat was onze toegift vandaag. Dus de
1: leuk,
0: andere
1: hoor.
0: Kant van Listen to Me, die draai ook wel eens.
1: Ja, nou,
0: twee hits tegelijk, dus nog even een krentje uit de pap. Nou Koop, bijna 3 uur. We hoorden je vanmorgen al volop, maar ook vanmiddag ben je nog even van de partij.
1: Tot 5 uur.
0: Ja.
1: En Jos is er maandag weer.
0: Dat is goed.
1: Ja, dan heeft hij me in ieder geval vandaag een appje gestuurd. En hij vond het leuk dat hij even weg kon blijven, zullen we zeggen. Nee
0: nou,
1: hoor, nee. Hij wil heel graag weer terugkomen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, het is vandaag voor het eerst herfst. Nou, kijk eens naar buiten. Het mooie weer dan gisteren, zou je kunnen zeggen. Gisteren de laatste zomerdag. De equinox, hè, dus het dag en nacht gelijk. Allemaal redenen om ook eens na te denken over de herfst van je leven, bijvoorbeeld.
0: Ja, Koop.
1: Ja, waar ik in ben.
0: Nee, was het nog niet te horen.
1: Nee, dat snap ik wel, maar ik ben het wel.
0: Ja, ja.
1: En daar wil ik vanmiddag plaatjes van draaien, denk ik. Ja, mooi. Ja. Ik heb hele mooie titels, maar ook wel in het tweede uur gaan we ook wel eens even kijken naar dat gevoel, dat herfstgevoel wat je kunt hebben. Dan moet je die zomer achter je laten. Dan wordt het allemaal toch weer wat kouder en langere, donkere nachten en zo.
0: Dus dat. Buiten vallen de blaadjes en binnen draaien de herfstblaadjes. Wij kopen zometeen.
1: Mooier kan ik het niet zeggen.
0: Tot zo.
2: Vandaag in Bureau Hengeveld. In Zeist is een man op straat beroofd van zijn horloge. Dat ging nogal hardhandig. Het horloge werd losgesneden. Opnieuw zijn in Utrecht mensen opgelicht die hun crossmotor wilden verkopen. Tijdens een proefrit gingen de dieven ermee vandoor. En bij een verdachte van inbraak is een grote hoeveelheid sieraden gevonden. We laten foto's zien. Misschien herken jij je gestolen eigendom. Dat en meer vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je daar helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
12: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dank je wel. 3:04. Inmiddels, het is laat geworden zeg. Maar wel gezellig. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Er staat een kleine file met een vertraging van 5 minuten. Maar toch, het zal wel weer opbouwen vanmiddag.
4: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren. Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Goedemiddag, met Koop Geersing.

0: Een mooie start met de Doobie Brothers. What a fool believes. En daarmee is het 9-3 geworden. Edwin had het al een klein beetje voorspeld. We zijn wat laat met het nieuws geweest. Goedemiddag en welkom op deze bijzondere woensdag. De allereerste dag van de herfst. En wat fijn dat je erbij bent. En wat is het mooi weer buiten hier in Hengevallenstraat. Een lekker zonnetje. Super. 2 uur lang nu muziek en jouw reacties. Straks het spel 3 voor 4, waarin jij het verborgen verband mag raden. En een thema dat vandaag niet toevallig gekozen is. Want vannacht om 2:05 was het precies zover. Dag en nacht even lang, heel even alles in balans. En toen kantelde het. De herfst stapte binnen. Kijk eens naar die boom buiten die zijn blaadjes loslaat. Tenminste, je moet goed kijken. Het meeste is nog groen. Maar het gaat gebeuren. En dat is geen verlies. Dat is wijsheid. Hij spaart zijn kracht voor de winter. En juist nu gaat hij op zijn mooist kleuren. Loslaten is een kunst. En daar gaat onze Facebook-vraag over. Welke plaat hoort voor jou bij de herfst? Ik draai er dit eerste uur 5 mooie fragmenten van om je op ideeën te brengen. En ik ben benieuwd naar die van jou. Bel, mail, app. Dan kleuren we samen de herfst in. En het mag alles zijn, hè? Niet de letterlijke herfst, maar ook de herfst van je leven. Of de herfst als gevoel. En we beginnen bij de allermooiste vertolking van het herfstlied. Vallende blaadjes, die je zo voor je ziet.
1: The fall leaves.

0: Als het licht wegtrekt en je naar binnen keert, precies het gevoel van vandaag met Boudewijn de Groot.
1: Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker, want binnen is het warm en licht en goed.

komen leuke liedjes binnen, hoor. Ja, absoluut. We gaan eens kijken wat we kunnen doen. Hans van Ditmars uit de Meren die zegt... een goede herfstplaat is A Walk in the Black Forest van Horst Jankowski. Ja, waar zie je de herfst het beste? In het bos natuurlijk, hè. De Black Forest, het zwarte woud. En je hoort hem niet zo vaak. Daarom vandaag hier op... Radio Utrecht.

Ik zal je eens wat vertellen. Ik heb dit ooit live gezien. Horst Jankowski was ooit bij de AVRO te gast. En dat was op een zondag in 1978. En ik zat in het publiek. En ik vond het geweldig. Volgens mij zat het Metropoolorkest erbij. Ja, straks in Goedemiddag het spel 3 voor 4... met een greep uit de prijzenkast natuurlijk, voor wie het goede antwoord heeft. Blijf ondertussen reageren. Welke plaat hoort voor jou bij de herfst? Ik krijg al gedichten binnen. En ik krijg hele mooie liedjes binnen. Die gaan we straks allemaal nog even aan bod laten komen. En zo dadelijk komt ook Kasper aan bod. En die zegt, scheiden is nooit leuk. Ook niet als het om afval gaat. En dan hebben we het over het regionieuws natuurlijk, hè. Daarover zo meer. Dit is heel veel.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Download de

0: gratis opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
1: Het is precies 3:30, Radio M Utrecht. Ik zeg goedemiddag Casper.
2: Goedemiddag.
1: Met het nieuws.
2: In de Utrechtse wijk Zuilen is een gaslek. Bij werkzaamheden werd een leiding geraakt. Een appartementencomplex en andere panden aan de Taco Siebrandshof worden ontruimd. De netbeheerder die gaat het allemaal fixen. Inwoners van de Utrechtse Heuvelrug gooiden vorig jaar minder restafval weg. Het ging om 90 kilo en dat is 20 kilo minder dan het jaar daarvoor. Dat meldt de gemeente. Die zegt dat het komt omdat er nu betaald moet worden voor restafval. Toch kan het beter. Uit onderzoek blijkt dat 30 kilo per inwoner echt restafval was. Het is niet bekend of Amersfoort het verbod op vissen met weerhaken gaat opheffen. De Partij voor de Dieren die het verbod voorstelde zit niet meer in de coalitie. En gisteren werd duidelijk dat er een landelijk verbod niet komt. De Tweede Kamer heeft het voorstel verworpen. Amersfoort verbiedt het vissen met die weerhaken al 3 jaar. In Utrecht is een petitie gestart tegen de slacht van varkens op kinderboerderijen. 5 stadsboerderijen sturen die dieren vanaf 1 maand of 8 naar de slacht. Want dat zou bezoekers bewust maken van de productie van vlees. De initiatiefnemer van de petitie vindt het allemaal maar zielig en wil dat de varkens ouder kunnen worden. Jurien Timber kan morgen gewoon meedoen met Oranje tegen Duitsland in de Nations League. De Utrechter sloeg in de trainingen eerst nog over. Maar volgens de bondscoach is de verdediger van Arsenal nu wel klaar om te spelen, hoor.
3: We had to manage Jurien Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready for tomorrow.
2: Ja, meer sportnieuws in onze app. En in Amersfoort heeft vanmiddag een bankstel in een flat aan de Boldershof in brand gestaan. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buurden hoorden het brandalarm afgaan en zagen rook uit de woning komen. Het vuur was snel uit, maar de schade is groot. De oorzaak is dan weer niet bekend. Het weer blijft droog, vanavond een beetje regen. Morgen net als vandaag bewolking en zon. En dan wel iets koeler, maximaal 19 graden.
1: Ah, dat is lekker genoeg hoor. Dankjewel Casper, over een uurtje spreek ik je weer. Even snel naar het verkeer. Op de A1 staat het een beetje stil. Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 5 minuten vertraging, gaat oplopen. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. 1 kwartier vertraging. Nog een keertje 5 minuten op de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Knoop. Lunette. En dan nog eentje op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Lexmond. Het is daar wat stroperig en ruim 5 minuten vertraging.
4: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
5: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
7: Goedemiddag, met Koop Geersing.

Ach, Dolly toch. Wat heb je toch lekkere liedjes gemaakt, 9 to 5. En wat hoor ik nou? Was ze nou nog bedreigd vlak voor haar overlijden? Dat is toch ook een triest verhaal.

0: voor. Ja, de 3 voor 4. En doe maar mee, want heb jij het goede antwoord, dan mag je grabbelen in onze befaamde prijzenkast. Prijzenkastje vandaag. En wie weet ga jij naar huis met een leuke verrassing. Zo werkt het. 3 platen met 1 gemeenschappelijk verband. Kan een woordje, onderwerp zijn, titel. Kan ook in de naam van de groep artiest zitten. Maar het kan ook nog anders zijn. Ben je zover? Ga er even voor zitten. Zet hem lekker hard. Hier is aanwijzing nummer 1.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

En dan volgt aanwijzing 2. Het loopt allemaal maar door. 3 platen met een gezamenlijk thema. Als jij dat eruit weet te halen, dan ben je heel knap. Laat het maar weten via onze gratis RTV Utrecht-app. Of via de mail studio@rtvutrecht.nl. Maar je mag ook bellen 09096 93 1 93 1. Oh, dit is ook zo mooi.

0: Veldhuis en Kemper, de 3 voor 4. Ja. Want vandaag schuift die zomer zachtjes opzij. Niet met een klap, maar met een zucht. En de bomen die trekken hun gouden jas aan en laten een blad voor blad weer vallen als brieven zonder afzender. En de ochtenden die ruiken naar natte aarde. De avonden komen eerder thuis. Het licht wordt laag en warm, alsof het nog 1 keer alles wil aanraken. De herfst haast zich niet. Hij fluistert, kom maar binnen. Doe het licht aan, het is goed zo. Nou, en daar dan die 3 voor 4 bij, hè? Dan gaan we eens eventjes kijken uit de stapel inzendingen. Ga ik gewoon even bellen. Hallo?
1: Hallo?
0: Is dat Liesbeth?
1: Ja.
0: Jij zit vast in de auto. Je spreekt met Koop van Radio M Utrecht.
1: Goeiedag.
0: Goeiedag zeg. Zit je achter het stuur? Is het veilig om even met me te spreken?
1: Ik zit op de passagiersstoel.
0: Oh, kijk eens aan. Ja. Nou, wat goed van je. En als ik mag vragen, waar ben je naar op zoek? Naartoe? Niet daar op zoek, maar waar ben je naar?
1: Ik ga nu naar huis.
0: Ja.
1: En we zijn bij de beurs geweest voor de Gouden Jaren in Houten.
0: Wat toevallig zeg. Hoe was dat?
1: Heel mooi.
0: Ja?
1: En ook zinvol. Er zijn echt wel hele interessante dingen.
0: Ja, vertel er eens eentje.
1: Nou, de politie stond er bijvoorbeeld. En die kon je dingen over de fraude vertellen. Hè?
0: Ja.
1: Zowel als aan de deur of de telefoon is. En je neemt er toch altijd weer wat van mee.
0: Tuurlijk, ja. Dat is ook zo. En had je het gevoel van tevoren, ik wil dat allemaal weten? Of ben je ook nog een klein beetje verrast vanmiddag?
1: Ja, ik ben verrast. We zijn er gewoon dank al ingestapt.
0: Ja?
1: Of we maken er een gezellige dag van en we zien wel wat er gebeurt.
0: Nou, dat is hartstikke mooi zeg. En je hebt even meegedaan met de 3 voor 4.
1: Nou ja, mijn man die zit naast me en die zegt, joh, volgens mij is het dat. Nou, dan gaan we hem insturen, je weet me nog.
0: En dan bel ik je notabene terwijl je naast elkaar in de auto zit.
1: Ja.
0: Je mag het vertellen, wat was je gedachte bij die 3 liedjes?
1: Herinnering.
0: Ja, het is ook een beetje nostalgie, hè? Het is ook een beetje terugkijken. Het is ook natuurlijk een klein beetje, de herfst, zeg ik al. Kan ook de herfst van je leven zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Heb jij iets met de herfst?
1: Ik vind de herfst wel heel mooi, ja. Het is een soort afsluiting van de zomer. Met nog wel mooi weer, maar de bomen kleuren mooi, de kastanjes vallen, de walnoten vallen.
0: Oh ja, de kastanjes ook, ja. Dat gaat hard op het ogenblik.
1: Ja, het is dus echt wel een mooi jaargetijde.
0: Nou, fantastisch.
1: De zomer is heel mooi met de warmte.
0: Ja.
1: En het genieten van het buitenleven. Maar de herfst heeft toch ook wel iets heel moois. En
0: nou,
1: de lucht in het bos.
0: Ja.
1: Vind ik altijd wel heel bijzonder. Dat vochtige luchtje in het bos. Ja.
0: Leuk. Goed verhaal. Jij hebt het goed geraden en je mag kiezen. Want we hebben vandaag een wat uitgebreidere prijzenkast. Ik ben even naar Cynthia geweest. En die zei, joh, je mag er nog wel een paar sokken bij doen. Je mag er nog wel een weerstation bij doen. En we hebben nog een shopper. Waar gaan we jou een plezier mee doen?
1: Nou, ik kijk mijn man eens even aan. Dat wil je graag hebben.
0: Die wil de sokken, denk ik.
1: Sokken?
0: Ja. Okay. Hoe heet je man?
1: Jan
0: en Liesbeth in de auto. Dank jullie wel voor het meedoen. En wij gaan zorgen dat de sokken jouw kant op komen. Ik geloof dat ik jouw naam nog ergens heb staan. Maar blijf nog maar heel even aan de telefoon als je het wil. En een goede reis naar huis, hè?
1: Oké, dankjewel.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Michiel, dankjewel. Verkeersinformatie, ja, de aantal files gaat toenemen. Ik doe alleen even de files vanaf 10 minuten wachttijd. Vertraging van 10 minuten en meer. De A2 Amsterdam richting Utrecht. tussen Ouderkerk en Amstel en Vinkeveen. Daar liggen kunststofplaten en dat zorgt voor oponthoud. Ruim 10 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. 10 minuten vertraging. Geldt ook voor de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 10 minuten vertraging. Daar is het wegdek in slechte toestand. En voor vrachtauto's, zware vrachtauto's, is deze weg gesloten. Dan de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Kesteren. Stroperig, een kwartier vertraging.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Twee topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
16: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
17: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
18: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Goedemiddag, met Koop Geersing.

Wham! Elton John was bevriend met zowel George Michael als Andrew Ridgeley. Hij speelde piano op het nummer. Hij speelde trouwens ook mee op het afscheidsconcert in het Wembley Stadium. En welkom terug in het tweede uur van Goedemiddag, nog tot 5 uur. Daarna komt Aard het stokje overnemen. En fijn dat je er nog bij bent. Jos, die is er maandag weer. Dan weet je dat ook. Morgen dan mag ik nog een keertje die 2 uurtjes van hem overnemen. Maar maandag dan is de maestro zelf weer ter plaatse. Ook nu weer volop muziek. Jouw reacties, zo dadelijk geef ik het stokje dan door aan Aard. Maar we blijven nog even bij de herfst. Maar nu die andere herfst, de herfst van je leven. Ik heb het al even gezegd. Ja, de herfst van je leven kan ook een hele mooie periode zijn. Wat ouder worden hoeft helemaal niet somber te zijn. Net als die boom word je met de jaren misschien een beetje ijler van kroon, maar juist daardoor zie je verder en overzie je meer. Word je er melancholieker van of juist milder? Hoe werkt dat bij jou? Nou, bij mij is het vaak allebei op dezelfde middag. De geur van natte bladeren, het vroege donker brengt je zomaar terug naar bijvoorbeeld vroeger. Welke plaat hoort voor jou bij dat gevoel? Laat het weten via de app, bel of mail, dan draaien we hem zo met jouw naam erbij. En we openen met precies waar deze middag over gaat. Voor alles is er een seizoen, ook in een mensenleven, met de

0: herfst dropt in ijs. En we sluiten af met een golden oldie die zelfs de regen van september laat glanzen.
1: The leaves of brown came tumbling down, remember.
0: Diana Washington is dit.
1: In September. In the rain.
0: En welke plaats denk jij past hier goed? The sun.

0: misschien ken je het clipje nog wel. Daar zat tv-presentator Gerard van den Berg in. Wally Tax op zijn zachtst Miss Wonderful. Ja, we hebben het over de herfst vandaag, hè. En ik heb iemand aan de telefoon die daar een heel mooi gedichtje over gestuurd heeft. Dag Rita, goedemiddag. Ja, Rita, ik heb je naam al laten vallen, hè.
1: Ja.
0: Goedemiddag.
1: Is de verbinding nou wat slecht? Of
0: ik
1: hoor
0: weet
1: je mij
0: niet.
1: Goed?
0: Ik hoor jou heel goed. Hoor je mij heel slecht misschien?
1: Ja, nee, het is af en toe weg. Maar nu hoor ik je weer wel.
0: Nou joh, ja? Ja, het zijn allemaal nulletjes en eentjes, hè, die over die lijnen gaan. Zeg, ja, over lijntjes gesproken. Begrijp ik nu dat je zonder water zit en al een tijdje?
1: Ja, vanaf maandagmorgen. Zonder dat het aangekondigd was. Dus ik wilde de wasmachine aanzetten. En toen kwam mijn man, die was achter bij de buren geweest. Die zegt, niet doen, zegt ze, want we hebben geen water.
0: Nou ja.
1: Ik denk, oh jee. Maar dat is nu al de derde dag. En elke keer dan zou het die dag opgelost worden. Dan zou het in de middag, toen werd het weer avond. Ik denk, nou, dan ga ik gauw mijn was doen. Gisteren of maandagavond. He? En nou, dat heb ik goed gedaan. Want een dinsdagmorgen geen water. En we hadden dat gisteren dus over de hele dag gespreid. Steeds weer uitstellen. Tot 1 uur zou het vannacht opgelost zijn. Wat denk je? Vanmorgen geen water.
0: Nou, het lijkt wel of je noodpakket alvast moet aanspreken.
1: Ja. Maar ja, het is een grote storing.
0: Hoe doe je dat met eten en drinken? En
1: gelukkig hebben wij voldoende flessen water. Ik had nog 12 flessen water van 1,5 liter. En onze achterburen, van 100 meter afstand is dat wel, die hebben zo'n bon. Hé, er komt een straaltje water uit ineens. Nou, ik ben nou aan de telefoon ben.
0: Gewoon live op de uitzending luisteraars. Luister toch eens even. Het komt allemaal
1: wat
0: weer
1: leuk,
0: goed.
1: Er komt ineens een straaltje uit.
0: Nou, dan gaat het vast goed komen vandaag. Nou, jij weer
1: nou,
0: blij.
1: Nou, dat hopen we zeker.
0: Zeg, ik was heel blij met jouw appje, want je stuurde een heel mooi gedichtje. En je zei, ik heb dat onthouden vanaf de basisschool. Zit het in je hoofd?
1: Ja, en van de groep, ja, dit is nu groep 6, maar volgens mij was het of groep 8. Ik denk dat het de 6e klas was, of de 5e, dat weet ik niet exact meer. Nee. Maar elke keer wanneer het dus herfst elk jaar, dan, en ik zie al die eikenbladeren weer vallen bij ons in de tuin, en dan moet ik aan het liedje denken.
0: Nou, ik zou zeggen...
1: Dat gedichtje, zeg maar.
0: Lees het ons maar eens voor, dan zullen
1: nou,
0: we daarna...
1: Nou, dat zal ik proberen of ik het goed kan nog.
0: Ja, dat lukt je wel.
1: Ja, nou, hier komt het dan, hè. De bladeren vallen blad na blad, die allen sterven moeten. Ze dwarrelen langs een herfstig pad, in daverende stoeten. Ze zwieren rond, omhoog, omlaag. Ze rusten en ze vluchten, wild voortgedreven door een vlaag. De laan is vol geruchten.
0: Ach, wat is...

0: Facebook. Die heeft even naar de liedjes gekeken. Kijk maar even op onze pagina. Radio M Utrecht. Hoi Koop, wat een leuke nummers. Ik ga voor Pussycat met Wet Day in September. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En dat Wet Day, dat past dan helemaal prima bij het mooie gedichtje wat uitgevoerd werd over de herfst en het probleem wat Rita had met haar water. Maar het lijkt weer opgelost te zijn. Zo dadelijk het regionieuws met Casper daarin. Bij een Indiaas restaurant in Utrecht kan je niet even bestellen. Er is een inval geweest.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Hey, Remol!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze.

0: deze beschermdopjes van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
1: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
2: Alle vijf, tijd voor het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De arbeidsinspectie heeft een inval gedaan in een Indiaas restaurant in Utrecht. Daar zou sprake zijn geweest van mensensmokkel en uitbuiting. Het is een groter onderzoek naar Indiaanse restaurants. Die zouden miljoenen hebben verdiend met vergunningen van Aziatisch personeel. Dat werd uitgebuit. Ja, dat kan niet meer daar. De Fiat was ook bij de inval in Utrecht. In Utrecht is het aantal woninginbraken deze zomer met ruim 30% gedaald. In juni, juli en augustus waren er 120 inbraken. Dat is ruim 60 minder dan het jaar daarvoor. Dat heeft een verzekeringswebsite uitgezocht. Ook landelijk daalde het aantal zomerinbraken met ruim 20% in 5 jaar tijd. In Zeist hebben 2 straatrovers een duur horloge gestolen van een man, vermoedelijk door die van zijn pols af te snijden. Je hoort onze misdaadverslaggever.
4: Verdachte 1 vraagt de weg aan het slachtoffer. Verdachte 2 meldt zich ook. En dan ontstaat er chaos en wordt het horloge gestolen. Wie zijn deze mannen?
3: Ja, je kunt ze bekijken op onze website en app. Het slachtoffer hield er een snijwond van 4 centimeter aan over. De man die in Utrecht afgelopen zomer 2 vrouwen van de fiets trok, moet langer blijven vastzitten. De man zou ook een keel hebben dichtgeknepen. 1 van hen raakte bewusteloos, bleek in de rechtbank vandaag. De man uit Polen wordt verdacht van mishandeling en poging tot doodslag. Hij wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. In Amersfoort is kinderopvang bijzonder weer open. Vorige week ging die nog dicht na de vondst van muizenkeutels en een levende muis. Daardoor zaten vorige week bijna 230 kinderen thuis. De opvang is grondig schoongemaakt, alle kieren en gaten zijn dicht en de GGD vindt het weer veilig. En in de Utrechtse wijk Zuilen was een gaslek. Bij werkzaamheden werd een leiding geraakt. De netbeheerder heeft het allemaal weer gefixt. De buurt aan de Taco Sibranshof moest wel even worden ontruimd. Dan nog het weer. Vanavond een beetje regen. Vannacht is het droog. Morgen net als vandaag bewolking, zon en dan wel iets koeler. Maximaal 19 graden.
2: Casper, dank je wel weer. Wij horen jou over een half uurtje bij Aard. Dan gaan we even naar de verkeerssituatie kijken. Op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht dan. Tussen Nieuwegein en Culemborg. Daar is een ongeluk gebeurd. Linkerrijstrook is dicht. Vertraging van 25 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. Daar rijdt het ook heel erg lang. Samen kost je een kwartier extra. Ruim 10 minuten op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Wegdek is daar in slechte toestand en voor zware vrachtwagens geldt de weg is dicht. N210, dat is Nieuwegein richting Schoonhoven tussen Benschop en Jaarsveld, staat een file met een vertraging van 10 minuten. Een kwartier sta je stil op de N233 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en de Rhenen. En tenslotte 20 minuten vertraging op de N233 Veenendaal richting Kesteren, daar is de andere kant op, tussen Veenendaal en Rhenen. Goeie reis allemaal.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
7: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
9: Lekker!
8: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
10: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
8: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
12: Goedemiddag, met Koop Geersing.

0: En voor de liefhebbers, hij is in stereo. Dat dacht ik ook. Ja, er staat op veel lijstjes. Jullie herfstlijstjes zijn allemaal binnengekomen, hoor. Dat is hartstikke leuk. En we draaien er regelmatig iets van nog het komende half uur, ook zeggen. De komende 20 minuten. Maar eerst is hier Aart. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Koop.
0: Aart, jij zit er weer te popelen, want om 5 uur neem je het stokje over. En dan mag iedereen weer thuiskomen na een lange dag met jouw nieuws en met jouw verhalen. Vertel.
1: Nou ja, qua verhalen, we hebben het vandaag eigenlijk de hele dag al over vriendschap. En daar kan je over blijven praten natuurlijk. Vanmiddag bij Connie een mooi gesprek over een boek over vriendschap. Ja, en wij vroegen ons af, hoe ver gaat jouw oudste vriendschap terug? Er zijn gewoon mensen die hebben nog steeds vrienden van de lagere school.
0: Ja.
1: Ik zelf niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Bij mij een beetje, zeg maar, mijn oudste vriend en mijn beste vriend, dat is studententijd.
0: Hoe heet die?
1: Berry.
0: Oké, leuk.
1: Hij is wel voor Ajax.
0: Waarom? Ja, dat is jammer. Waarom noem je hem een vriend?
1: Omdat ik hem voor alles kan bellen. En we bellen niet eens zo heel erg vaak. Maar het is gewoon gelijk oud en vertrouwd.
0: Ja.
1: Dus je hebt weinig nodig om weer dat gevoel van vroeger te hebben.
0: Meteen.
1: Ja.
0: Ja, mooi hoor.
1: Je hebt mensen, daar kan je gewoon direct weer bij instappen. Ja. Zelfs al heb je ze een half jaar niet gesproken.
0: Dat is waar.
1: Dat is het mooie.
0: Heel mooi.
1: Ja. Wie ook een goede vriend is, en die ken jij denk ik ook wel, Bart Schutte.
0: Ja, zeker.
1: Een collega van Radio Noord-Holland. Die spreek ik eigenlijk bijna nooit. En toch zeggen wij tegen elkaar, ja, ik denk, jij bent een van mijn beste vrienden die ik nooit spreek.
0: Ja.
1: Maar je kan altijd bij me aankloppen.
0: Het leuke is dat als je die mensen, zeg maar, een jaar niet ziet en je spreekt elkaar weer, dat er geen jaar verstreken is.
1: Nee.
0: In de vriendschap.
1: En dan vraagt mijn partner wel eens, en hoe gaat het met zijn kinderen en op zijn werk en dit en geld?
0: Geen
1: en
0: zo,
1: geen flauw idee. Waar ging het dan over? Ja.
0: Is er nog hot nieuws te melden?
1: Nou ja, we praten door over toch wel een omvangrijk dossier, namelijk Rijnenburg, Polder Rijnenburg.
0: Ja.
1: Daar moet ooit eens een keer een enorme woonwijk gaan verrijzen.
0: Gaat niet gebeuren.
1: Nou ja, het gaat vast ooit wel eens gebeuren, maar er moet nog een hoop water door het Amsterdam-Rijnkanaal voordat dat er een keertje komt. En er is heel veel gedoe over allemaal mensen die daar kleine stukjes grond hebben gekocht. Gouden bergen zijn beloofd. En komt dat allemaal wel goed? Nou, daar praten wij over door.
0: Ja, mooi. Allemaal straks in Utrecht, komt thuis met Aart van Elterik. Fijn en goed.

LG en Bruno M. Met een prachtig nummer Stil. Buiten is het zonnig. Vandaag begint de herfst. En we vroegen jullie op Facebook welke plaat daar voor jou bij hoort. En wat meteen opvalt, bijna niemand voelt al herfst. Johanna zat vandaag gewoon nog buiten te lunchen. En toch kiest ze Summer is Over van Dusty Springfield, al voelt het nog niet zo. Anke zag vannacht nog bijna ijs op de autoruiten, maar ja, die woont in Zweden. En nu is het 16 graden onder een strak blauwe lucht. Zij kiest Autumn in New York van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong, net als Ingrid. Sera, die ruikt de herfst wel. Op het dak van haar auto liggen bladeren en de dikke oude eik voor haar huis laat bij elke windvlaag eikels vallen. En ze noemt Falling van Harry Styles en Herbst van Mark Foster, maar Autumn liefst van Nat King Cole vindt ze misschien wel de mooiste. En ze vraagt om een middag met een sentimenteel randje. Het regent zonnestralen van Agda en de Munnik kreeg steun van Sera en Dorothea. Autumn Almanac van de Kings, die hebben net gedraaid, kwam van Gerard en van Hans, die met dit mooie weer nog een paar extra tochten met de fietsboot op de Vecht ziet. Gerard doet er ook Four Seasons in One Day van Crowded House bij. En Jaap kiest Forever Autumn van Justin Hayward uit War of the Worlds. Twee keer hoorde hij het live en elke keer kreeg hij kippenvel. Michael uit Nieuwegein koos natuurlijk voor Spinvis, met een lied over de herfst en zijn eigen Nieuwegein. En Klasina uit Vianen gaat voor The Way We Were van Gladys Knight and the Pips. Marga voor Fields of Gold van Eva Cassidy. En Freek voor California Dreamin' van de Mamas en de Papas. En Fred stuurde meteen een herfstmelodie mee. Jet die koos Herfst van Rob de Nijs en Tineke uit Ermelo Laat me van Ramses Shaffy. Hans uit Maartensdijk gaat voor Les Feuilles Mortes van Juliette Gréco of Yves Montand, de hitversie. En Gerda sluit af met Pussycat en Wet Day in September, die hebben we gehoord, hè. En via de app kwam er nog een bericht van Femi. Bij de herfst horen herinneringen, schrijft ze. Dus kies ze Memories van Earth and Fire. Meteen een eerbetoon aan onze eigen Johnny Kaagman, die deze zomer overleed. En buiten is het nog even zomer, maar in jullie platenkast is het al volop herfst. En herinneringen, die horen bij elk seizoen. Deze is voor jullie, voor Femi en voor Johnny.

Ja, deze hoorden er natuurlijk echt helemaal bij. California Dreamin', Mama's en Papa's. En al die mooie liedjes die jullie hebben opgeschreven en doorgestuurd. We hebben er een paar kunnen draaien. Zoveel vrijheid hebben we nou ook weer niet om dat helemaal zeg maar om te zetten naar een verzoekplatenprogramma. Maar ik vond toch dat jullie prachtige bijdrage hadden. Dank daarvoor. Morgen nog een keertje goedemiddag met mij, met Koop. En Jos, die is er maandag weer. Veel plezier zo dadelijk bij Aart, die tussen 5 en 7 weer het nieuws langs laat komen. En reageer nog even op onze Facebook-post, waar het gaat om vriendschappen. Vriendschappen die je misschien je hele leven al met iemand hebt. En veel plezier met luisteren.

0: Hengeveld. In Zeist is een man op straat beroofd van zijn horloge. Dat ging nogal hardhandig. Het horloge werd losgesneden. Opnieuw zijn in Utrecht mensen opgelicht die hun crossmotor wilden verkopen. Tijdens een proefrit gingen de dieven ermee vandoor. En bij een verdachte van inbraak is een grote hoeveelheid sieraden gevonden. We laten foto's zien. Misschien herken jij je gestolen eigendom. Dat en meer vandaag in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is de verkeersinformatie. Zometeen krijg je dan de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Ouderijn en Culemborg. 3 kwartier vertraging daar. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen een kwartier. A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunette en knooppunt Ouderijn 10 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Hagenstein 10 minuten. En de laatste Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam nog eens een kwartier oponthoud. Het wegdek is daar in slechte toestand. De hoofdpunten van het nieuws, Casper.
13: Goedemiddag. De NS moet posters van wakker dieren op stations toestaan van de rechter. De campagne vraagt voor Eet Geen Dierendag. Bij een botsing tussen een auto en een lijnbus bij de Meern zijn meerdere mensen gewond geraakt. Eentje moest zelfs naar het ziekenhuis. En inwoners van de Utrechtse Heuvelrug die gooiden vorig jaar minder restafval weg dan een jaar eerder. De reden, ze moeten er nu voor betalen.
12: Zometeen muziek van Rick Astley en James Brown.
14: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Rick Astley uit de stal van Stock Aitken en Waterman. De hitmachines Never Gonna Give You Up. Goedemiddag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Het is woensdag 23 september 2026. De dag dat een appartementencomplex in de Utrechtse wijk Zuilen is ontruimd vanwege een gaslek daar. Het is ook de dag dat de kinderopvang bijzonder in Amersfoort weer open kon. Ja, de boel werd daar gesloten. Er zat een muis en muizenkeutels. De kinderen kunnen er weer in. Het is ook een historische dag, want op deze dag in 1949 wordt Bruce Springsteen geboren. The Boss. Hij breekt in 1975 door met zijn album Born to Run. Ja, en dit is zijn bekendste nummer.

eigenlijk een anti-oorlogslied, een protestlied. Maar zo wordt het lang niet altijd gebruikt. Nou, terug naar vandaag. Bij Conny aan tafel ging het over een boek over vriendschap. En nu ben ik benieuwd. Wie is jouw oudste vriend of vriendin? Laat het me even weten.

0: Stella Lefty. En Boston. Radio M Utrecht, 16:45. Ja, wanneer worden er nou eens woningen gebouwd in Polder Rijnenburg? En wie gaat betalen voor het stadspark dat daar moet komen? En zien de particuliere beleggers die een klein stukje grond kochten in de hoop dat het meer waard zou worden, hun geld ooit terug? Verslaggever Hanna Kameraad heeft zich vastgebeten in dit taaie dossier. Hanna, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ooit moeten in Polder Rijnenburg 50.000 mensen wonen. Daar zijn huizen voor nodig, scholen, winkels en een park om te recreëren. Die grond, die polder, wie heeft die grond in handen waar dat allemaal moet gebeuren?
1: Nou, ongeveer 2/3 is in de hand van een samenwerkingsverband. Dat noemen ze dan het Consortium van Rijnenburg. En daar zitten eigenlijk allerlei partijen in, zoals projectontwikkelaars, maar ook de gemeente Utrecht, woningcorporaties. Dus dat is een heel samenwerkingsverband. En een ander deel, wat stadspark moet worden, dat is in handen van ruim 100 particuliere eigenaren.
0: Ja. En de grond waar het park moet komen, daar is veel om te doen. Je zei het al, die grond is in handen van heel veel verschillende eigenaren. Allemaal kleine lapjes grond eigenlijk. Hoe zit dat?
1: Nou, die mensen die zijn benaderd door grondspeculanten. Die hebben echt mooie praatjes gehouden van dit wordt bouwgrond en dan ga je er ontzettend veel op verdienen. Hier worden huizen gebouwd. Dat hebben ze gedaan met hele gelikte brochures. Maar ze hebben zelfs videofragmenten uit de gemeenteraad heel slim geknipt, zodat het leek alsof dat ook echt zo zou zijn. Dus ja, die mensen die hebben met dat idee die grond gekocht. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn, want het wordt een stadspark. Nou, wat is dan het probleem? Dat de grond van stadspark helemaal niet zoveel waard is, want daar verdien je gewoon veel minder aan.
0: Ja.
1: Ja, dus die mensen zitten nu eigenlijk met waardeloze grond.
0: Ja, want dan is uiteindelijk de vraag, wie gaat die lapjes grond kopen? Die lapjes grond die kennelijk wat minder waard zijn dan dat die mensen dachten. En zien deze kleine particuliere investeerders, mensen zoals jij en ik, zien die nog eens wat terug van hun investering?
1: Ja, dat is de vraag. Om daarmee te beginnen, mensen, een groot deel heeft zich aangesloten bij Stichting Grondhandelclaim. En dat zijn eigenlijk advocaten die zich daarvoor inzetten. Dus via die weg willen ze de koop ontbinden en hun geld terugkrijgen. En dan is de crux, is het misleiding geweest? Want in principe, ja, handelen, dat is helemaal niet verboden. Het is pas verboden als het misleiding is. Dus dat moet je kunnen bewijzen. Ja, en wie nu die grond gaat kopen, dat is ja eigenlijk de vraag. We hebben het bij de gemeente gevraagd. Die geven aan dat daar nog geen beslissing over is genomen. We hebben het ook bij het consortium gevraagd, bij dat samenwerkingsverband. Die hebben aangegeven dat ze geen interesse hebben om dat gebied te kopen. Zij zeggen, ja, wij hebben al genoeg grond om al die woningen te bouwen. Dus daar hebben wij geen interesse in. Nu kan je natuurlijk ook nog zeggen dat dat een slimme onderhandelingstactiek is. Dat moeten we er even bij zeggen. Maar ja, wie dat ook gaat kopen, dat wordt heel lastig. Want diegene zal met al die mensen moeten onderhandelen. Dat zijn heel veel gesprekken, maar ook veel teleurstelling. Kan best ongezellig worden, want al die mensen hebben dus met het idee gekocht dat ze erop gaan verdienen.
0: Ja.
1: Ja, en die kans is zo klein dat ik wil zeggen dat die niet heel is. Dus ja, dat wordt flink onderhandelen.
0: Ja. En kan de gemeente uiteindelijk niet zeggen tegen al die particuliere grondeigenaren, we nemen het van je? Onteigenen heet dat?
1: Ja, dat kan in theorie. En hierover hebben we ook gesproken met hoogleraar Van der Krabbe. We kunnen even luisteren naar wat hij daarover zegt.
2: Onteigenen is eigenlijk de laatste stap die je zet in het verwervingsproces. Zoals het in alle tijden probeert te voorkomen, langdurig, kost geld, negatieve publiciteit, hebben we liever niet.
0: Ja, dat is dus de laatste stap die een gemeente eventueel kan gaan nemen.
1: Ja, en we hebben de gemeente hier ook meteen naar gevraagd van, is dat een scenario dat jullie voor je zien? En ook daarop zeggen ze dat het echt alleen in hele specifieke gevallen kan. Dus het is niet zo dat ze dat te pas en te onpas zomaar grond van eigenaren kunnen afnemen. En dat ze nu eerst echt gaan kijken om de plannen verder uit te werken.
0: Ja. Hoe lang gaat dit nog duren? Kunnen we daar al een fles wijn op zetten? Of?
1: Nou, ik durf het nog niet aan. In 2035 willen ze beginnen met de bouw. Maar ja, dit loopt nog. Maar er loopt nog ook van alles met een tramlijn. Wie gaat daarvoor betalen? Er is eigenlijk geen geld voor. Dus ja, er lopen allerlei problemen die allemaal nog opgelost moeten worden.
0: Goed, dat dossier blijven wij volgen. Jij, gelukkig. Hanna Kameraad, dank je wel.

0: vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, een app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: lang geleden. Toen we nog 15 miljoen mensen hadden. Radio M Utrecht. Mooie verhalen over vriendschap. Hoe lang ken jij je oudste vriend al en hoe kennen jullie elkaar? Ellie heeft een oude schoolvriend, Tony Cool. Die is morgen jarig, wordt 70. Ingrid kent haar beste vriendin al 51 jaar. Wij zaten op de lagere school in een gemengde klas. De vijfde en de zesde klas. Zij zat in de vijfde, ik in de zesde. En Hans van der Pas, zijn langste vriendschap, is al 61 jaar. En ze hebben nog steeds wekelijks contact. We zijn daar zuinig op dat contact. Snap ik. Zometeen Casper met het regionieuws. Gaat het over wakker dier en varkens.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Hey!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Casper. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De NS moet posters van wakker dier gewoon toestaan op treinstations. De rechter heeft het verbod teruggedraaid. De campagne vraagt aandacht voor Eet Geen Dierendag. Volgende week zondag is dat. Als de NS toch niet meewerkt, kan die een boete krijgen van maximaal een ton. Het spoorwegbedrijf wilde de posters niet. Het zou te politiek zijn. In de Meern zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een lijnbus. Eén gewonde moest naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de busbaan bij Overvliet. Die is nu dicht, want de politie die onderzoekt daar de boel. In Zeist hebben twee straatrovers een duur horloge gestolen van een man. Vermoedelijk is het door die van zijn pols af te snijden. Je hoort onze misdaadverslaggever.
13: Verdachte 1 vraagt de weg aan het slachtoffer. Verdachte 2 meldt zich ook. En dan ontstaat er chaos en wordt het horloge gestolen. Wie zijn

0: deze mannen.
1: Ja, je kunt ze bekijken op onze site en in onze app. Het slachtoffer hield er een snijwond van 4 centimeter aan over. Inwoners van de Utrechtse Heuvelrug gooiden vorig jaar minder restafval weg. Het ging om 90 kilo en dat is 20 kilo minder dan het jaar daarvoor. Dat meldt de gemeente. Die zegt dat het komt omdat er nu betaald moet worden voor het weggooien van restafval. Toch kan het beter. Uit onderzoek blijkt dat 30 kilo per inwoner echt restafval was. In Utrecht is een petitie gestart tegen de slacht van varkens bij 5 stadsboerderijen. Die sturen de dieren vanaf een maand of 8 naar de slacht. De initiatiefnemer van de petitie vindt het allemaal maar zielig en wil dat de varkens ouder kunnen worden. En in Amersfoort stond een bankstel in een flat in de fik. De bewoners waren op het moment niet thuis. De buren wel, die hoorden een brandalarm. Het vuur was snel uit. Schade is groot. Oorzaak is dan weer niet bekend. Het weer dan nog. Vanavond een beetje regen. Vannacht is het droog. Morgen net als vandaag bewolking en zon. Maar wel iets koeler. Maximaal 19 graden.
2: Ja, je hoort nog wel eens dat een droger automatisch in brand vliegt. Maar een bank...
1: Ja, nee, hoe kan dat dan weer? Ja.
2: Wonderlijk verhaal. Oké, misschien komen we er ooit nog achter. De file is nu A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Een kwartier vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 35 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden. Een kwartier. En ook een kwartier op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn. Dan de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. Bijna een half uur. En iets verder naar het zuiden op die A27 tussen Noorderloos en Werkendam. Nog eens een kwartier vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. Zometeen Paul Young.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
7: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
8: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
9: Hoe kom je daar nu bij?
8: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family.
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Utrecht komt thuis met Aart van

0: Stay. Radio M Utrecht. Ik zit te kijken naar een mooie zwart-wit foto. Van lang geleden. Twee meisjes in een jurkje op Koninginnedag. Die foto gestuurd door Ines. En zij gaf antwoord op de vraag: wie is nou je oudste vriend of vriendin? Voor haar Wil. Wil Bolganen de Vrome. Woonden in dezelfde straat, gingen samen op vakantie en hadden ook diepe gesprekken. Mijn soulmate Wil. Forever friends. Mooi, heel mooi. Hallo Laura.
1: Hallo Art.
0: Heb jij ook zo'n soulmate?
1: Ja, geweldig. Die heb ik ook al heel lang, tegen de 60 jaar aan zo'n beetje al ondertussen. Ik leerde haar kennen op de camping in Spakenburg. En toen waren we een jaar of 10. En witte sokjes en rokjes en netjes allemaal. En dan groei je op allemaal. En dan ga je wat andere dingen doen. Zeg, in Engeland als au pair. En ik weet waar ik zat. En we hebben altijd elkaar geschreven. Altijd contact gehouden in Engeland. En altijd vriendinnen gebleven. En dat is nog steeds zo. En het is steeds toch een kwestie van lief en leed met elkaar delen. Ja. Dat is heel, heel mooi.
0: Bijzonder. Hoe heet ze?
1: Mijn vriendin heet Jannie.
0: Jannie.
1: Ja.
0: Ja. En weet je nog toen je Jannie zag op de camping? Waarom dacht je, ik ga met Jannie spelen?
1: Nou, het was eigenlijk heel erg simpel. Er was nog heel weinig. Die camping was een aanweg en er waren nog heel weinig huisjes eigenlijk. En dus huis zag ik aan lopen. Het was best wel gelijk al een vriendinnetje met elkaar, ja. Ja. En zij woonde in Utrecht en ik woonde in Spakenburg. En dan op de camping met z'n tweetjes. En dan, leven ontdekken, kun je wel stellen zo'n beetje.
0: Ja. Wel bijzonder dat jullie elkaar nooit uit het oog zijn verloren. Is er altijd nauw contact geweest? Of zat er ook wel eens een tijd tussen dat jullie elkaar een paar jaar bijvoorbeeld niet spraken?
1: Nee, het is niet dat het elke dag was, ook niet elke week. Maar een paar keer per jaar zeker wel. Het zat een druk leven en ik had een heel ander leven. Dus dat is gewoon een feit. Maar we hebben nooit elkaar uit het oog verloren. En we zijn nooit ook jaren uit elkaar geweest. Dat we elkaar echt vergeten hadden. Totaal niet.
0: Ja. Bijzonder. Zo'n lange vriendschap al.
1: Ja, dierbaar.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Dankjewel Laura, fijne avond.
1: Graag gedaan, dag.
0: Dag. Hallo Gerard.
2: Hey, hallo Art, goedemiddag.
0: Over wie gaan we het hebben?
2: Over Louis Krimp.
0: Louis Krimp.
2: Louis Krimp, ja. Het was zo, wij deden avondschool in Woerden. En dan moesten we, dat was 67, dus dat deed je dan op de Brommer. En op de terugweg stond hij tussen Kamerik en Kanis met een kapotte Brommer.
0: Ja.
2: En toen ben ik gestopt en ik heb hem eigenlijk naar Wilmers toegesleept waar hij woonde. En vanaf die tijd zijn we dingen samen gaan doen.
0: Oh ja.
2: Hij is bij ons de voetbalvereniging komen. We hebben samen geschaatst. En uit de laatste jaren hebben we ook nog een wielrent weer.
0: Nou,
2: dus hij is altijd in mijn beeld gebleven.
0: Ja.
2: En we echt ook met de meisjes en zo. En de vriendengroep die komt nog steeds bij elkaar.
0: En wat,
2: na 60 jaar.
0: En wat maakt Louis dan tot een fijne vriend?
2: Nou, gestudeerd vanaf 67 tot en met, 1977. En toen slaagden we allebei. En dat was natuurlijk een hele lange leerperiode.
0: Ja.
2: Want via een omweg kun je er ook komen, hè?
0: Ja, nee, zeker. Maar waarom is hij nou zo'n fijne vriend? Wat maakt
2: nou,
0: hem...
2: Ik kan altijd terugvallen op hem. Hij had op een gegeven moment een eigen bedrijf, ik ook. En dan kan je ook met elkaar sparren over dingen, hè?
0: Ja.
2: En dat doe je niet met iemand die er anders in staat.
0: Nee.
2: Dus daarom zeg ik van, dat was altijd een vriend gebleven. En ook privé, dus dat was een geweldenaar.
0: Ja.
2: En nog steeds.
0: Oh, ik wou zeggen, dat was...
2: Hij is er nog. En we krijgen allemaal wel eens van die probleempjes, maar zolang ze de bekende reserveonderdelen hebben, ben je er nog, hè?
0: Ja. Ja. Je moet uitkijken met zeg maar oude vrienden. En zeker op... jij bent denk ik iets ouder dan ik. Maar ik merk dat ik me er al schuldig aan maak. Dat je op een gegeven moment een beetje over kwalen gaat zitten praten alleen.
2: Nee, joh, dat moet je helemaal niet doen. Je moet alleen de leuke dingen doen. En de dingen die je gedaan hebt met elkaar. Want dat geeft altijd gesprekstof.
0: Ja, heel goed.
2: En er zitten ook leuke dingen tussen, heel hoor. Goed. Echt wel. Nee, oude lullen praat doen we niet aan.
0: Goed zo. Hey,
2: dank je.
0: Fijne avond.
2: Tot ziens.
0: Dag. Heb jij ook zo'n oude vriend of vriendin? Wie is dat? Laat het weten. Stuur een appje.

0: The Weeknd, Save Your Tears.
1: Weerbericht.
0: Margo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aard.
0: Hadden we een mooie dag hier in de provincie om eens even lekker naar buiten te gaan, hè?
1: Ja, dat viel reuze mee, want ik dacht vanochtend nog, nou, het wordt een bewolkte dag. Maar de bewolking waar we vanochtend mee begonnen, loste helemaal op. En vooral in de zuidoostelijke hoek van de provincie heeft de zon zo'n 5 tot 6 uur geschenen. In het noordwesten, daar was het iets minder, maar ook nog zo'n 3,5 uur. Dus wat dat betreft zat het wel snor met het weer. En ook wat betreft de temperatuur, want het is overal een warme dag geworden, 20,9 graden in Cabauw en maar liefst 21,1 graden in De Bilt.
0: Doe maar. Nou, laten we vooruitkijken naar vanavond en morgen.
1: Ja, wat op dit moment nu gebeurt, is dat er wel bewolking over onze provincie trekt. En dat is ook vanavond zo. En het heeft te maken met een frontensysteem vanaf de Noordzee. Maar de activiteit is er bijna uit. Dus ik denk dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Maar onder die bewolking wordt het komende nacht natuurlijk ook niet zo heel erg koud. Een graadje of 10, denk ik. Bovendien klaart het in de loop van de nacht vanuit het noordwesten op. En dan hebben we morgen met een noordwestelijke wind mooie, frisse en heldere Noordzeelucht, waarin de zon het goed gaat doen, waar er stapelwolken ook kunnen ontstaan. Het waait ietsjes harder dan vandaag en dus uit die frisse noordwesthoek. Vandaar dat de temperatuur niet boven de 20 graden uitkomt, maar netje een beetje blijft steken op zo'n 18 of 19 graden. Maar ik denk, met de zon erbij is het ook morgen weer een heerlijke dag.
0: Margot, dank je wel. Tot zometeen.
1: Tot zo.

0: En we gaan even snel naar Casper. Want er is nieuws over een gaslek.
1: Ja, gevaarlijke situatie in Utrecht. Bewoners rond de Taco Sibranshof in Zuilen moeten per direct hun huizen verlaten. En ook de politie mag niet in de buurt komen. Verlaat uw woning en blijf achter de afzetting en linten, waarschuwt de veiligheidsregio. Dit heeft de hoogste prioriteit. Vanmiddag was daar een gaslek. We kregen de berichten binnen dat die dicht was. Maar er zit nog steeds gas in een kelder en spouwmuren. En de brandweer is daar nog wel enkele uren mee zoet. Op onze website en app kun je zien welke straten en huisnummers ontruimd moeten zijn.
0: Casper, dankjewel. En we houden je uiteraard op de hoogte.

0: helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden, in het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. Je hoort het net al van Casper. Gevaarlijke situatie in de Utrechtse wijk Zuilen. En wat daar nou precies aan de hand is, dat gaan we vragen aan de veiligheidsregio. Kelly van Ruler, goedenavond.
16: Goedenavond.
15: Ja, wat speelt daar en waar precies?
16: Ja, vanmiddag om 2:50 is er een gaslek ontstaan op de Taco Siebrandshof in Utrecht. En die gasleiding schakelt bij werkzaamheden. Alleen de gaslek is inmiddels gedicht. Alleen het hele pand, dus de spouwmuur en de kruipruimte, die staan nog vol met gas. En dat maakt het een extra gevaarlijke situatie op dit moment.
15: Ja, en waar leidt dat toe? Hoeveel woningen moeten er ontruimd worden?
16: Ja, er zijn ongeveer tussen 80 en 100 woningen ontruimd. En dus eigenlijk moet je zien een cirkel van 75 meter om het getroffen gebied heen. Dat is ontruimd. Alleen er schijnen nog wel enkele mensen in hun woningen te zitten. En we willen echt benadrukken dat deze mensen zo snel mogelijk naar buiten komen.
15: Ja, en worden die er actief uitgehaald of is het te gevaarlijk om ook dat gebied in te gaan?
16: Ja, op dit moment is het wel echt gevaarlijk om dat gebied in te gaan. Dus de politie mag ook niet in het gebied komen. En er wordt nu gekeken, dus van ja, hoe kunnen we deze mensen allemaal nog meer benaderen? En hoe kunnen we zorgen dat het gas uit die spouwmuren van de woning gaat?
15: Ja, en hoe worden die mensen dan benaderd? Staan er mensen buiten met megafoons?
16: Ja, op allerlei verschillende manieren. En onder andere. En we proberen het via de media ook de mensen duidelijk te maken om hun woning te verlaten als ze in het getroffen gebied bevinden.
15: Ja, en al dat gas wat dan bijvoorbeeld in die spouwmuren zit, is het gewoon wachten tot dat eruit verdwijnt, wegtrekt?
16: Ja, dat gaat heel lastig uit de spouwmuren. Dus op dit moment is de officier van dienst van de brandweer met zijn collega's zijn ze nu een plan aan het maken hoe ze dit op een veilige manier uit de muren kunnen krijgen. Want je kan niet zomaar in een muur boren die volledig vol met gas zit.
15: Ja, nu is dat gaslek natuurlijk vanmiddag al ontstaan. En Klopt. Nu is er toch opeens, 4 uur later, een soort groot alarm dat iedereen eruit moet. Is dat Okay. Niet wat laat?
16: En er is al direct, het pand waar het om gaat, die is al direct ontruimd. En ook het omliggende gebied. En nu blijkt er alleen dus dat er toch nog mensen voor de ramen worden gezien. Waar eventueel geleden wel is aangebeld of benaderd.
15: Ja, goed. Die situatie gaat daar dan waarschijnlijk nog wel eventjes duren, hè?
16: Ja, klopt. De brandweer verwacht daar nog wel enkele uren bezig te zijn. En een deel van het gebied uiteraard is dus nu ook afgezet voor al het verkeer. Bij de Amsterdamse straatweg onder andere.
15: Ja, en worden die mensen ergens in de buurt opgevangen?
16: Ja, de mensen worden opgevangen in het buurtcentrum.
15: Goed. Weten we voor nu eventjes voldoende. En mogelijk dat we dan later in de uitzending nog even contact hebben. Kelly van Ruler van de Veiligheidsregio Utrecht. Vriendelijk dank.
16: Ja, graag gedaan.
15: Ja, dan heb ik nog de verkeersinformatie voor je op dit moment. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten op onthoud. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 10. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagestein een kwartier. En de laatste, de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 5 minuten op onthoud, het wegdek is daar in slechte toestand. Die moest ik niet hebben, deze moest ik hebben.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Albert Hammond. Radio M Utrecht, I'm a Train. Het is 6:15. En ik ga praten met Sagarko Broeren van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. We gaan een aantal zaken uit die uitzending met je doornemen. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wij beginnen in Zeist bij een zeer brutale en ook wel gewelddadige horlogediefstal midden op straat.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dat was zaterdagmiddag 6 juni. Het slachtoffer staat bij zijn geparkeerde auto aan de slotlaan. En er komen er 3 mannen op hem af. Die vragen de weg. Nou, hij helpt dan deze mannen. En een van die mannen wil hem dan de hand schudden. Nou, het slachtoffer schudt de hand. En dan ineens trekt die andere man de hand van het slachtoffer naar zich toe. En dan wordt dus in een soort van chaosmoment het horloge van zijn pols gehaald. Maar dat horloge heeft een rubberen bandje. En dat wordt losgesneden. Want het slachtoffer ziet dat hij een wond heeft aan zijn pols. Een snee van ongeveer 4 centimeter. En het bloed. Die mannen zijn er dan al vandoor.
0: Ja.
1: Ging allemaal ontzettend snel.
0: Duur horloge. Die mannen wisten waar ze naar op zoek waren. Maar ze staan ook wel redelijk goed op beeld. Hè?
1: Ja, ze staan best goed op beeld als ze vluchten door de Korte Steinlaan in Zeist. Je ziet dan op het beeld 3 mannen, maar er worden 2 van gezocht omdat zij zich actief bezig hielden met die beroving. Het horloge is een Patek Philippe.
0: Dan aandacht voor een trend in de regio Utrecht. Namelijk het stelen van crossmotoren.
1: Ja, dat is al een tijdje aan de gang inderdaad. Afgelopen zomer begon het. Inmiddels hebben zo'n 30 mensen aangifte gedaan van diefstal van hun crossmotor. Deze mensen hebben hem online te koop gezet. Die komen uit het hele land, soms zelfs uit België. En dan reageert er iemand uit Utrecht op de advertentie. En die zegt dan, zou je misschien naar Utrecht kunnen komen met de motor. Oftewel, breng de motor langs.
0: Ja.
1: Nou, veel mensen, ja, die gaan daar toch mee akkoord. Die gaan dan met die motor naar Utrecht. Dan wordt er een proefrit gemaakt in Utrecht. Maar ja, die mensen komen dan niet meer terug. Die motor is footsie.
0: Ja.
1: En soms is er bewakingsbeeld van. Als bijvoorbeeld een omstander het gezien heeft en het niet helemaal heeft vertrouwd. Dus er is beeld, maar niet van alle zaken.
0: Oké. Okay. Dan, tot slot, bij een verdachten van een woningoverval in Amersfoort thuis zijn allerlei sieraden gevonden. Ook daar aandacht voor.
1: Zeker. Dat was begin mei was er een woningoverval op een hoogbejaard echtpaar aan de Dorrestuinweg in Amersfoort. Daar is een man voor aangehouden, een man van 28. Nou, de politie heeft huiszoeking gedaan en toen is daar een enorme hoeveelheid sieraden gevonden. Waaronder de sieraden van dat stel, van het bejaarde echtpaar. Nou, die hebben inmiddels hun spullen terug. Maar er lagen nog veel meer sieraden. En we laten de foto's van zien, omdat de politie op zoek is naar de eigenaren van die sieraden.
0: Mooi als die zouden kunnen terugkomen naar deze mensen.
1: Zeker.
0: Kijken dus, Bureau Hengeveld, vanavond bij ons op televisie. En anders kijken op de site rtvutrecht.nl of de app. Sagarko, dankjewel.
1: Joep.
2: Deze week de Nationale Nieuwe.
3: Vaste grond van Edwin Evers.
4: Vaste grond en een hoop vol verlangen.
2: De Nationale Nieuwe.
3: Op Radio M Utrecht.

Elvis Presley. En The Burning Love. Radio M Utrecht. Zometeen Casper met het uitgebreide nieuws. Hoor je alles over dat gaslek rondom de Taco Sybrandshof in Utrecht. En de grootscheepse ontruiming die daar gedaan is. Dat allemaal zometeen nu. Charles.

0: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: 6:30, het regionieuws met Casper. Goedenavond.
11: Goedenavond. De veiligheidsregio kan enkele bewoners rond de Taco Sibrandshof in Utrecht niet bereiken. En die lopen flink een risico na een gaslek. Je hoort de veiligheidsregio die met megafoon staan te roepen.
12: Ja. Ja, op allerlei verschillende manieren. En onder andere. En we proberen het via de media ook de mensen duidelijk te maken om hun woning te verlaten als ze in het getroffen gebied bevinden.
11: Vanmiddag was er een gaslek, die is gedicht. Maar er zit nog altijd gas in een kelder en spouwmuren.
12: Ja, op dit moment is het wel echt gevaarlijk om dat gebied in te gaan. Dus de politie mag ook niet in het gebied komen.
11: En ze zijn nog lang mee bezig?
12: Klopt. De brandweer verwacht daar nog wel enkele uren bezig te zijn. En een deel van het gebied uiteraard is dus nu ook afgezet voor al het verkeer. Bij de Amsterdamse straatweg onder andere.
11: Ja, op rtvutrecht.nl en in onze app kan je zien welke straten en huisnummers zijn afgezet. De NS moet posters van wakker dier gewoon toestaan op treinstations. De rechter heeft dat verbod teruggedraaid. De campagne vraagt aandacht voor Eet Geen Dierendag. Dat is volgende week zondag. Als de NS niet meewerkt, kan die een boete krijgen van maximaal een ton. De NS wilde eerst niet meewerken, want het zou allemaal te politiek zijn. In de Meern zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een lijnbus. 1 gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de busbaan bij Overvliet. En in Utrecht is het aantal woninginbraken deze zomer met ruim 30% gedaald. In juni, juli en augustus waren er 120 inbraken. En dat is ruim 60 minder dan het jaar daarvoor. Dat heeft een verzekeringswebsite uitgezocht. Dan krijg je nog het weer. Het blijft droog. Vanavond gaat het nog een beetje regenen. Vannacht blijft het droog, net als morgen. Dan wordt het zo'n beetje als vandaag, maar wel iets koeler. Een graad of 19.
10: Zometeen kijk ik met Margot een paar dagen vooruit. Weten we waar we aan toe zijn qua weer. Nu de files. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en afrit Geldermalsen. Een kwartier oponthoud. A12 Utrecht Den Haag tussen Kanaleneiland en de Meren 10. En de A27 tot slot Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 5 minuten oponthoud daar. Straks praten we...

0: over vriendschap. Wie is jouw oudste vriend? Nou, Henny is al 68 jaar bevriend met Ingrid, schrijft ze. Vanaf ons derde jaar zijn elkaar tegengekomen in de straat en daar ruilden we mijn step voor haar driewieler. Ze is vanochtend nog hier geweest. De enige vriendin die mijn jeugd en ouders heeft meegemaakt. Ja, wie is jouw oudste vriendin en hoe lang kennen jullie elkaar? Ik vind het leuk als je meepraat. Stuur me dan eerst even een appje en dat kan via de RTV Utrecht app.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: Utrecht komt thuis met Aart van Elk.

0: Ja, er komt zelfs een appje van uit Zwitserland. Daar zit Jan te luisteren via de stream. Oprecht een van mijn lievelingsliedjes. Frida Payne en de Band of Gold. Radio M Utrecht, we praten over vriendschap. Hoe lang ken jij je oudste vriend of vriendin al? Sophie stuurt een berichtje, Sophie Veuger. Ik ken mijn vriendin Maaike van Loveren al vanaf de kleuterschool begin 1955. We woonden toen op Zuilen en gingen naar de kleuterschool op de Daalseweg in Utrecht. Daarna naar de lagere school die naast de kleuterschool was. En na die lagere school gingen we naar de ULO op de Plesmanlaan. Gingen we ook nog eens bij dezelfde werkgever werken. We hebben nog steeds contact en komen bij elkaar thuis. Kijk, dat is nou eens eventjes een oude vriendschap. Hallo Marieke.
1: Hallo Aad.
0: Wij gaan praten over Bert.
1: Ja.
0: Vertel over Bert.
1: Ik heb een blauwe maandag aan de VU gestudeerd, rechten. En toen ik aankwam als studentje, dan krijg je altijd zo'n introductieweek. En dan krijg je een mentor toegewezen. Ja. En dat was hij.
0: Oh, maar die was dan veel ouder, of niet?
1: Ja, hij is wel een stukje ouder. Ja, dat klopt. Maar dan mag de pret toch niet drukken?
0: Zeker niet, zeker
1: en,
0: niet.
1: En door hem ben ik in het studentenleven gerold bij een dispuut waar ik ook mijn dierbare echtgenoot heb leren kennen.
0: Kijk aan!
1: Zij kennen elkaar dus al iets langer dan dat ik Bert ken.
0: Ja.
1: En ja, en we hebben een heleboel lief en leed gedeeld. Geboorte van kinderen, samen vakanties, weekendjes over en weer bij elkaar.
0: Ja.
1: En,
0: ja. Wat leuk. En, dus,
1: het is gewoon hartstikke leuk. Hij heeft 4 kinderen, ongeveer gelijke leeftijd als die van ons.
0: Ja, kijk eens. Dus Bert heeft jou geïntroduceerd bij dat dispuut. Was dat Amsterdam Studentenkoor?
1: Wat weer vragen.
0: Hoorde je mij? Was dat de Amsterdam Studentenkoor?
1: Nee, niet bij het koor. Bij de... ja, ik hoor je. Nee, niet bij het koor. Ben, wat was dat? Het was wel het koor. Oh, sorry. Ik word gecorrigeerd. Ja. Door mijn man die er ook bij zat, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat wij een klein beetje vertraging op de lijn hebben. Daarom klinkt het af en toe wat verward. Nog eventjes terug naar deze goede vriend Bert. Hebben jullie dan nu nog steeds veel contact? En weg was Marieke.
1: Jazeker, we zijn net 2 weken terug een weekendje geweest.
0: Kijk.
1: Oh.
0: Ja, nee, er zit echt
1: ben
0: veel...
1: Ben ik er nog?
0: Ja, je bent er nog, maar er zit zoveel vertraging op de lijn dat dit wordt een grote Babylonische spraakverwarring. Dankjewel, Marieke. We hadden het over Bert, die jou heeft geïntroduceerd bij een dispuut. En daar heb je je man leren kennen en jullie hebben nog steeds contact. Het is geweldig. Dankjewel. Leuk.

0: dat is toch heerlijk. Roxy Music and Dance Away. Margot, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, best een fijn dagje eigenlijk. Behoorlijk wat zon gezien.
1: Ja, ja, ja. Het begon met bewolking, maar daarna klaarde het vrolijk op in onze provincie. Dat terwijl de bewolking met name op de Wadden en in Noord-Holland wel prominent aanwezig bleef. Daar was het wel een bewolkte dag. Maar wij hebben toch nog 5 uur zon te pakken gehad en 21 graden op de thermometer. Maar het is nu op de meeste plaatsen in onze provincie wel bewolkt.
0: Ja, en blijft het bewolkt als we even een etmaal vooruit spoelen?
1: Nou, nee hoor, want het is eigenlijk alleen maar vanavond. Vannacht klaart het vanaf de Noordzee weer op en dan is ook de wind gedraaid. Op dit moment komt hij al uit een westelijke richting, maar hij draait naar het noordwesten. En vanuit het noordwesten komt er morgen frisse en heldere Noordzeelucht naar ons toe. Dus we hebben ook morgen een dag met flink wat zon, een paar stapelwolken in de loop van de middag, maar met een west- tot noordwestelijke wind. En ook wat sterker dan vandaag komt er wel Noordzeelucht naar ons toe, dus die 21 graden van vandaag, die halen we niet meer. We blijven morgen, denk ik, een beetje steken bij 18 of 19 graden. Maar het is eigenlijk gewoon een lekker dagje.
0: Ja, nou, dat klinkt goed. En als we dan vooruitkijken naar vrijdag en het weekend?
1: Ja, we krijgen in ieder geval een hele koude vrijdagnacht. Ik denk aan 5 graden. En aan de grond misschien, nou, een graadje of 2. Het is ook een nacht met mistkansen. Maar die mist die lost in deze tijd van het jaar nog lekker snel op. Vanaf 9 uur is de zon er weer bij. En met een zuidelijke wind wordt het alweer warmer. Op vrijdag 21 graden. En dat weerbeeld zet zich ook in het weekend en begin volgende week door. 21 graden overdag. En ik zie ook volgende week, dinsdag en woensdag, dat die temperatuur nog wel eens wat hoger kan uitvallen. Als de wind naar het zuidoosten gaat draaien, dan kan het misschien wel zo'n 3, 24 graden worden. En dan zitten we op de laatste dag van september.
0: Kijk aan. Dankjewel, Margot. Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Ja, zometeen kun je genieten van de avond van de nostalgie. Hebben we heerlijke muziek voor je klaarstaan. Wat dacht je van Mouth en McNeil, The Tremolos, Billy Joel en Labi Chiffre, Ramses Shaffi zie ik nog staan. Oftewel, hou hem lekker aan hier op Radio M Utrecht. En voor het laatste nieuws omtrent dat grote gaslek en de ontruimingen in Utrecht, in de Utrechtse wijk Zuilen. Hou vooral onze website in de gaten, hè? rtvutrecht.nl. Fijne avond.

0: je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
9: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
8: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
10: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
8: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 2 topmerken, 1 event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AvroTros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029... Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En je hoorde een schitterend duet, een klassiek duet zou ik ook bijna wel mogen zeggen. En dan niet in de zin van klassieke muziek, maar wel in hoe bijzonder het is. Dat Frank en Nancy Sinatra Something Stupid samen hebben opgenomen. Een liedje om lekker van te genieten. En dat is de eerste pas vanavond. Want je weet, je bent weer bij het programma aanbeland waar het allemaal draait om de liefde. In de breedste zin van het woord. En in dat opzicht ga ik ook wel meteen de diepte in met een liedje over vriendschap. Dat je er moet zijn voor je vrienden, als je dat kan.

Hij is een beetje ongelukkig in het nieuws geweest de afgelopen tijd, Ed Sheeran. Alles te maken met politieke statements die zijn tourgenoten in Amerika maakten. Hij wilde dat niet. Toen krijgt hij weer een berg kritiek over zich heen. Afijn. Inmiddels wordt alles, geloof ik, weer een beetje rechtgetrokken. Maar zo zie je maar. De muzikale carrière van Ed Sheeran is niet altijd perfect. Hoewel het liedje dat ik van hem draaide, dat natuurlijk wel was. Zometeen hier in de Love Songs op Radio M Utrecht nog muziek van Gilbert O'Sullivan. Maar eerst aandacht voor Whitney Houston. Waanzinnig goede zangeres. In de jaren 80 was ze iconisch. Iconisch voor mij en mijn stiefzussen en eigenlijk iedereen die ik kende. En het liedje dat je gaat horen, ja, dat is ook iconisch. Ja, ik kan er niks anders van maken. Je gaat luisteren naar One Moment in Time.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Deze gaat vaak diep bij heel veel mensen. En terecht. Wat een mooi liedje van Stef Bos, Papa. Op Radio M Utrecht gaan we nog even wat verder terug in de tijd. Een lekker oud besje, genaamd Brenda Lee, ga je horen. Luister naar I'm Sorry.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: En of, samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de gang. Zet je je graag in voor een goed doel en kan je wel wat hulp gebruiken? Is koken je hobby en verzamel je oude kookboeken? Of heb je een leuke uittip voor het weekend die je graag met ons deelt? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Ryans vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onder.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien